0: passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: voor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met Weekend.
2: Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
2: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
2: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
3: Op Omroep Brabant.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet, en die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant. Het gevoel van...

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: op Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel en een kei goeiemorgen. Ja, het is de ochtendlezer die wilde denk ik aan de boterhammen. Dus die is iets eerder begonnen vandaag. Ik zeg alvast een kei goeiemorgen tegen Adrie, tegen Twan, tegen Ronald, tegen Gerrit, tegen Toos. Allemaal van harte welkom. En leuk dat je erbij bent. De laatste dag, de finale dag van de top 1976. We gaan er tegenaan. Mooie liedjes komen er voorbij. Gisteravond laat zijn we de laatste 100 ingegaan. En we gaan dadelijk starten met nummer 92. En verder komend uur, nou onder andere deze pareltjes. CCR. Marianne Rosenberg. Maar ook de Dire Straits.
4: We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
3: Let's go!
0: Top 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
1: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de Top 1976.
0: Nummer 92.

0: De Bee Gees en How Deep Is Your Love. En die vonden we terug op een prachtige plek, want ik zei het al, we zitten in de top 100 en deze stond op nummer 92.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Jordi Graat.
0: Ja, kijk, goedemorgen. 6 minuten over 6. Van harte welkom. We zitten in de finale dag van de top 1976. Vandaag gaan we de laatste liedjes draaien. Na 11 dagen, kun je het je voorstellen. 11 dagen. Van 1976 terug naar nummer 1. Het is echt een feest geweest, een muzikaal feestje op de radio. En heel veel mensen die al balen dat het de laatste dag is. Alfond onder andere, Loek zegt erover. Kijk, goeiemorgen, wat jammer allemaal. Ja, en het is ook jammer. Maar ja, weet je, we gaan met heel veel plezier die laatste liedjes draaien vandaag. En dan uiteindelijk, dan is het zover. Dan gaan we naar de nummer 1. En dan zit het er ook meteen weer op. Dan is het ook klaar en dan gooien wij de top 1976 achter slot en grendel. Mooie liedjes komen er voorbij. Er komen duetjes voorbij. We gaan ook nog een keertje de Polonaise lopen. En eigenlijk alles wat daartussen zit. Ja, en wil je nou weten waar ik als klein manneke in Oostenrijk altijd van genoot, wat ik mocht draaien? Ik ga dan even naar de Instagram van Omroep Brabant Radio. Kun je gewoon opzoeken op Instagram, Omroep Brabant Radio. En daar vertel ik dan een verhaal van een plaat die ik straks ga draaien. En dat is een Duits nummer. Dan kan ik dat alvast verklappen. Wij gaan door met nummer 91, met een liedje waar eigenlijk iedereen wel meteen een gezicht bij ziet. En dat snap ik ook, want het is een hartstikke emotioneel en tegelijkertijd ook mooi liedje. Het gaat natuurlijk over Stef Bos en zijn hit Papa. En die vinden we op nummer 91.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Je zou bijna denken, dit is een of ander heel raar, mystiek nummer. Weet je wel, een beetje, wat gebeurt hier allemaal? Maar het is eigenlijk gewoon een liefdesverklaring van CCR en I Put A Spell On You.
1: Top 1976.
0: Een aantal jaar geleden sprak ik met haar naar aanleiding van dit liedje. Het is namelijk Floor Jansen, komt uit Goorle. En zij deed mee aan De Beste Zangers. En dat was eigenlijk wel een beetje apart, want ondanks dat heel veel mensen de naam Floor Jansen niet kenden, was zij al wel wereldberoemd met haar band Nightwish. Daar ging ze echt de hele wereld mee over. En die hadden echt duizenden fans als die ergens kwamen. Dat was echt ongekend. Maar ja, zo goed als dan de redactie is van Beste Zangers, die gaat een beetje op zoek naar misschien wel de onvergeten mensen, of de mensen die misschien niet meteen boven in je bovenkamer zitten om eens uit te nodigen. En die kwam bij Floor Jansen. Nou, en week in, week uit bij Beste Zangers liet zij zien wat voor fantastische zangeres er is. Ze is totdat de duettenaflevering eraan kwam. En zij dacht, laat ik gewoon eens gek doen. Ik vraag Henk Poort om samen met mij Phantom of the Opera te doen. Toch wel een iconisch liedje. En het is echt ongekend hoe dat ging. Want, schets even de situatie. Je bent op een prachtige plek. Helemaal, weet je wel, in het zonnetje normaal gesproken. 'S avonds hoor je de krekels. Je zit in een hele mooie tent. Iedereen is er helemaal klaar voor. En dan komt er noodweer. En begin jij het liedje Phantom of the Opera met Henk Poort. Nou, als je een beetje Phantom of the Opera kent, dan weet je dat dan eigenlijk alles in elkaar valt als een puzzel. Want dan gaat het los. Letterlijk en figuurlijk. Hij komt alweer uit 2019, dit duetje. Maar wij vinden hem terug op nummer 89 in de top 1976.

0: gestemd.
1: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
0: De top 1976.
1: Op Omroep Brabant, nummer 88.

Make It a Memory. Cresip en Danny Vera, die vinden we terug op nummer 88. Het mooiste van dit liedje is... Het komt vaak voor dat artiesten of bands elkaar tegenkomen op festivals... en dan een keer met elkaar gaan zitten onder het genot van een drankje... en dan een keer kletsen. En dat ze dan zeggen, misschien is het leuk om een keer een liedje samen te maken. Maar dit verhaal is net even iets anders. Want Jacqueline Goonvaart en een aantal leden van Cresip... die kenden Danny Vera al 22 jaar voordat dit nummer uitkwam. Ze zaten namelijk samen in de klas op de Rockacademie in Tilburg... en uiteindelijk gingen ze hun eigen muzikale weg. Bleven elkaar wel een beetje volgen, hadden af en toe contact. En toen, 20 jaar later, ruim 20 jaar later, dachten ze... nou wordt het misschien wel eens tijd om samen eens een plaatje te maken. En eigenlijk is het, wat Danny Vera toen zei over de plaat... is dat het is eigenlijk misschien niet eens een liedje... het is meer gewoon een muzikaal telefoongesprek... tussen Danny Vera en Cresip, en in dit geval Jacqueline Goonvaart. En het gaat ook precies over daarover. Dat mensen elkaar na lange tijd weer vinden... en weer mooie dingen samen gaan doen en herinneringen maken. En dat vind ik persoonlijk wat het zo mooi maakt aan dit liedje. Cresip en Danny Vera, Make It a Memory op 88. Gaan wij naar de man die nog steeds razend trots is op dit nummer. Hij is een aantal jaar geleden door Omroep Brabant... uitgeroepen tot de nachtcommissaris van Brabant. Want hij was natuurlijk altijd in de weekenden 's avonds... ging hij van feesttent naar feesttent... en hij mocht dan kijken van, nou, is het een beetje gezellig? Zijn het een beetje leuke mensen? En misschien nog wel belangrijker, hoe zijn de Brabanders? We hebben hem toen een hele pak met stickers meegegeven... met nachtcommissaris van Brabant keurmerk... en die heeft hij echt heel veel uitgedeeld. En hij is een graag geziene gast hier bij Omroep Brabant... komt ook regelmatig langs. Zijn naam is René Schuurmans uit Sint-Michielsgestel. En je raadt natuurlijk al wel waar we naartoe gaan qua liedje... want het is zijn allerbekendste, een nummer waar hij mee opent en mee afsluit... en waar de handjes op de schouders gaan... en waar de Polonaise dan echt de volle 3 minuten lekker van links naar rechts gaat. En daar houden wij van. Laat de zon in je hart vinden we op nummer 87 in de top 1976.

0: Nou, dat is toch even een feestje zo, 's ochtends vroeg. Eerlijk is eerlijk. René Schuurmans en Laat de zon in je hart. Zijn allerbekendste en waar hij ontzettend trots op is. En dat snappen wij ook. Vonden we terug op nummer 87 in de top 1976. En ja, je had Polonaise mogen lopen deze ochtend, hè? Omroep Brabant Verkeer, het is vrijdag, dus het is altijd een stukje rustiger dan normaal. Ik wil alleen even zeggen dat tussen Roermond en Sittard geen treinen rijden. Dat heeft te maken met een defect spoor en dat duurt waarschijnlijk tot een uur of één. Dus ja, als je richting Limburg gaat, dan weet in ieder geval dat je daar misschien wat langer onderweg bent.
1: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, het is bewolkt, af en toe valt regen en motregen. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger, al kan er nog wel een enkele bui voorkomen. En het wordt een graadje of 20. Het nieuws krijg je van Nick de Vries.
2: Twee minderjarige jongens zijn gisteren opgepakt nadat ze een steen vanaf een brug op een auto op de A59 in Waalwijk zouden hebben gegooid. Volgens de politie brachten de twee het verkeer in groot gevaar. De jongens zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Eén van hen had ook nog drugs op zak. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn ook invallen gedaan in Brabant. Criminelen zouden met valse paspoorten en aangepaste chips paarden hebben verkocht voor de slacht, terwijl dat niet mocht. Daardoor is mogelijk vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen. In België zijn 3 verdachten aangehouden. PSV is het nieuwe Champions League seizoen begonnen met een gelijkspel. In het eigen stadion kwam de ploeg tegen Shakhtar Donetsk niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Jouw trainer Peter Bos.
3: Vond ons niet goed genoeg in balbezit. Als we hem veroverden, waren we zenuwachtig. Dat kon ik zien aan een aantal jongens. Het was ook voor een aantal jongens hun Champions League debuut. En na rust vond ik dat we het beter voor elkaar hadden. Ja, dus dan is het in die zin wel teleurstellend dat je dan die wedstrijd uiteindelijk toch niet weet te winnen. Maar ik vind dat we daar ook heel eerlijk gezegd ook geen aanspraak op hadden.
2: De volgende wedstrijd is op 13 oktober. Dan speelt PSV een uitwedstrijd tegen Leipzig. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Er zijn ook meerdere gewonden. De precieze aantallen zijn nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland, vlakbij de grens met Oostenrijk. Je hoort de directeur van brancheorganisatie ANVR.
4: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
2: Er zaten 48 Nederlandse passagiers in de bus. Ze waren maandag begonnen aan een reis die werd georganiseerd door OWAT. In Zwitserland, ja, daar hebben ruim 1000 mensen een katoenen onderbroek in de grond begraven. Waarom, hoor ik je nou denken? Ja. Nou, het is geen nieuwe trend op TikTok of zo. Ze doen dat voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers die kijken hoe snel die stof verteert. En daarmee wordt dan weer gemeten hoe het gaat met de bodem. Het goede is, als die onderbroek snel verdwijnt, ja, dan is dat dus een goed teken. Want dat betekent dat er dus veel leven in die bodem zit. Ja, als die onderbroek er heel lang blijft liggen, ja, dan weten ze dat
0: er iets moet gebeuren. Maar het is wel een beetje
2: 1000 onderbroeken.
0: Beetje gek, ja. Ja. Dat je dan denkt, ik trek mijn kast eens open en ik ga even een onderbroek pakken. En dan leg ik die in. Maar hoe lang?
2: Misschien een goed idee, als je nou denkt van, ik ga eens kijken hoe het in mijn tuin is.
0: Ja, is wel een grappig.
2: De bodem bleven. Ja, dan moet je er dus eigenlijk een onderbroek. Ja.
0: Het is wel handig dan om dan een onderbroek te doen zonder remsporen. Want anders kan het wel langer duren.
1: Goedemorgen! 11 dagen lang de top 1976.
0: Daar gaan we, daar is ze. Bonnie Tyler.
1: Nummer 86.

Veel mensen zaten op dit liedje te wachten en dat snap ik ook. Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. De dame die onlangs in juli nog overleed op 75-jarige leeftijd. Redelijk onverwacht uiteindelijk nog in een ziekenhuis in Portugal. Ze was begin dit jaar een beetje, of in ieder geval ze was ernstig ziek geworden. Spoedoperatie aan haar darmen. Toen dachten mensen, nou het gaat waarschijnlijk wel weer wat beter. Maar uiteindelijk kwam dan nog dat bericht dat Bonnie Tyler overleed. Ongelooflijk jammer. Nou, wat een mooi liedje was dit. En wat een fijn liedje om ook weer misschien herinneringen op te halen aan Bonnie Tyler. Jullie waren in ieder geval super enthousiast, want ja, dit liedje mag natuurlijk niet ontbreken in de top 1976. En als jullie enthousiasme dan is door haar in de stemlijstjes te zetten, dan zie je wat er kan gebeuren. Want dan komt ze gewoon terug op nummer 86. Bij de volgende moet ik toch altijd denken aan Bobby Farrell, die, laat ik het zo zeggen, redelijk tekeer ging op de dansvloer. Met alle pasjes en natuurlijk dat haar wat alle kanten op stond. Een soort ontploft kapsel was het natuurlijk. Maar wel eentje waar ik af en toe nog wel eens een keer op YouTube Bonnie M voor intik. Gewoon om nog eens even te kijken hoe dat toen was. En ja, dat was ook gewoon in die zin ook gewoon keimooi. Dat je gewoon zag dat het en een andere tijd was, maar wel een tijd waar iedereen

In de vol voor ging op podium. En dat is dit in deze tijd af en toe ook nog wel eens anders. The Rivers of Babylon komt natuurlijk ook in deze lijst voor. Op nummer 85.

en The Rivers of Babylon. Ik zei het al, je kan alvast gaan kijken welk liedje dit uur voorbij komt op de Instagram-pagina van Omroep Brabant. Ga dan even naar Omroep Brabant Radio, want wij hebben met onze eigen club een prachtig mooie Instagram-pagina met allemaal filmpjes, beelden uit uitzendingen, dat soort dingen. En daar heb ik in een filmpje laten weten welk liedje voor mij toch wel bijzonder is. En dat is in die zin Marianne Rosenberg, omdat ik dan altijd meteen denk aan Oostenrijk. Aan niet de skivakanties, maar wel de weken dat ik moest werken bij mensen die een skivakantie hadden. In Hinterglemm, onder andere in Val Thorens. Prachtig, ook mooi om daar te staan. Maar bijvoorbeeld ook al heb ik jaren in Kirchberg gedraaid als DJ. En geloof het of niet, van jong tot oud, altijd als ik de volgende plaat erin zette, dan gebeurde er toch altijd iets in die kroeg of in die feesttent. Het was heel apart. En dat is dan toch dat iedereen even lekker gaat dansen, lekker gaat meezingen. Er zit heel veel power in dit nummer. En dat terwijl het nummer van eind jaren 70 is. Dus ondertussen ook wel een klassieker van weleer. Maar iedere keer als ik deze instart, dan denk ik weer aan de tijden van dat je daar de bergen binnenrijdt. Dat daar de après-ski begint rond een uurtje of half vijf uur. Dat mensen op de skischoenen, hoe houden ze het vol soms, urenlang staan. En lekker mee een drankje doen en vooral heel veel mee feest maken. Want eerlijk is eerlijk, het skiën is belangrijk. Maar het après-skiën is voor velen vaak nog belangrijker. En ik zag dat ik deze mocht draaien op nummer 83. Toen dacht ik, dat is wel echt keileuk. Want dan, ik doe het ondertussen al 2-3 jaar niet meer. Omdat ik natuurlijk hier 's ochtends ook gewoon hier vroeg om 6 uur weer achter de microfoon plaatsneem. Maar de jaren daarvoor heb ik denk ik een jaartje of 15 met veel plezier in de berg mogen draaien. En dit was er eentje, die ging standaard altijd even op. Gewoon omdat het leuk was. Gewoon om even mee te zingen en gewoon om even terug te denken. Marianne Rosenberg en Ich bin wie du.

0: dames en heren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar en dit is ons cadeau aan jou.
3: Radio op zijn best.
4: De top 1976.
3: Omroep Brabant.
5: Nummer 83.

0: The Dire Straits en Sultans of Swing.
1: Top 1976.
0: Vonden we terug op nummer 83. Ja, het gaat snel, jongens. We zaten net nog dik in de 90 en nu zitten we alweer, gaan we dadelijk alweer in de 70 belanden volgend uur. Zo snel kan het gaan, hè? Mocht je trouwens zoiets hebben van, nou, ik vind het wel leuk om de lijst een beetje mee te volgen en kijken wat er allemaal nog aan gaat komen. Of misschien wil je even checken of liedjes uit jouw stemlijstje de top 100 hebben gehaald, want daar zitten we middenin. Dan ga even naar de site omroepbrabant.nl/top1976. Nog eentje voordat we naar het nieuws van 7 uur gaan. En dat is wel echt wederom een hele mooie. Van twee iconen, kan niet anders zeggen. Ramses Shaffy en Lisbeth List. En het prachtige Pastorale op 82.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
1: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
6: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
5: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. En die vindt dat er meer in had gezeten.
7: We kwamen er gewoon niet doorheen. Snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft. Maar ik denk dat het te statisch was.
5: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Bijna 7:03. Kei, goedemorgen. We gaan verder met de top 1976. Het goede nieuws trouwens is dat er geen files zijn. Op vrijdag is het altijd wat rustiger, dus je kan lekker genieten van de lijst. Je bent gewoon vanzelf van A naar B, als het eventjes moet. Zometeen gaan wij verder met nummer 81. Maar je zal je misschien afvragen, wat zit er verder nog komend uur allemaal in het vat? In de top 1976. Nou, onder andere dit... Anita Meijer, White

0: Elvis. Suspicious Mind. Maar ook deze classic. John Miles and Music. Dit en er veel meer over een paar minuten.
1: Top 1976.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren... krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
10: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen... bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
9: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
10: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
11: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
1: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
12: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
13: Het gevoel van hier, Omroep Brabant.
1: Nummer 81.

0: Bette Midler en The Rose.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Jordi Graat.
0: Ja, kijk, goedemorgen. 7:10. Bette Midler die scoorde een hit met een liedje wat in 45 minuten geschreven is. Door Amanda McBroom. Ja, het was het toch wel het bijzondere liedje van natuurlijk de film The Rose. Ja, Bette Midler speelde daar een rockster. En dat nummer werd gebruikt bij de aftiteling. Maar Amanda McBroom, die had zeg maar een liedje wat... En het klinkt misschien raar, maar dat had niet echt een structuur, zeg maar. Dat was een eenvoudige melodie. Het was niet dat er nog een stukje bridge in zat. Of dat je dacht van, nou, dit is nou kenmerkend voor het liedje. Het is een heel mooi, liefelijk liedje. Wat ze dus binnen een uur al had geschreven. Maar het werd wel een gigantisch hit. En dat is toch ook wel mooi aan de muziek. Dat je af en toe helemaal niet lang hoeft te doen over het schrijven van een hit. Fijn dat je erbij bent, kan ik alleen maar zeggen. Op de finale dag van de top 1976. Eigenlijk is er nu geen moment meer dat je mag missen. Tot de nummer 1. Want het gaat echt alle kanten op qua liedjes die voorbij komen. Want het zijn gewoon de liedjes die jullie het meeste erin hebben gestemd via jullie stemlijstjes. Waaronder een dame die je toch wel de grand dame mag noemen van de Nederlandse muziek. Al jarenlang is ze volgens mij eentje met de allerbeste stem van Nederland. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ze zeker de laatste jaren

Elvis Presley en In the Ghetto. Het was voor heel veel fans van The King, en die had hij nogal wat, behoorlijk wennen dat in één keer In the Ghetto kwam. Want ja, tot die tijd was hij natuurlijk vooral de man van de rock'n'roll. Als hij op het podium stond, dan gebeurde er wat. En toen in één keer kwam hij met dit hele kleine liedje. Liedje over armoede. Over dat mensen opgroeien in armoede en dat het ook af en toe heel anders kan zijn. En in het begin moesten de fans daar toch even een beetje aan wennen. Uiteindelijk heeft het een nummer is er meer dan 1 miljoen keer verkocht. Dus Elvis had qua het kosten terugverdienen had hij het allemaal wel voor elkaar. Maar dat was even gewoon even een kleine omslag van The King. Maar eerlijk is eerlijk, waanzinnig nummer. En als je niet genoeg kan krijgen van The King, dan moet je heel eventjes 2 liedjes wachten. Want zometeen, na 7:30, dan hebben we er weer eentje van hem. Dus dat komt helemaal goed. Wij gaan door met een man waarvan altijd wordt gezegd: Hazes is de basis. En dan zijn we natuurlijk beland bij André Hazes. Bij een liedje wat vooral bij heel veel stadions nog wordt gedraaid. En af en toe ook op feestjes om eens even lekker mee te zingen. En een beetje mee te deinen van links naar rechts. Het welbekende Bloed, Zweet en Tranen.

0: Animals, House of the Rising Sun. Nummer 77. Bijzonder hiervan was, dit liedje komt eigenlijk... Dit is niet een, zeg maar, origineel, dit is een cover uit 1933. De Animals maakten er toen in de jaren 60 een hele eigen versie van. En het was sowieso een beetje apart. Het werd overigens wel, bijvoorbeeld in de Britse hitlijst... werd het meteen een nummer 1 hit. Alleen het aparte van dit liedje was... het duurde dus bijna 4,5 minuut. En dat was in die tijd echt wel heel lang. Dat was, normaal was een minuutje of 3,5 was wel een beetje gebruikelijk. Maar ja, de Animals die dachten, als we dan zijn tijd krijgen, dan gaan we er ook voor. Dus die maakte even er eentje van 4,5 minuut van. En dat dat toch allemaal maar gepikt werd, dat was toch voor de een een beetje apart. En de andere die dacht, ja, maar het is gewoon een waanzinnig mooi liedje. En dat jullie het een mooi liedje vinden, dat blijkt dus wel. Want op nummer 77 in de top 1976 is een prachtige, prachtige positie. Uiteraard gaat het nieuws ook gewoon door. We gaan zo meteen naar het bulletin met Niek. Ja, wat heb je voor ons? Wat zit er bij jou in het nieuws staan?
1: Onder andere dat de winkels van een grote bakkerij in Helmond weer open gaan. En een opvallend moment bij een voetbalwedstrijd in Colombia.
0: Heeft dat te maken met...
1: Nee.
0: Ben ik benieuwd.
2: Wil je een interieur dat eigentijds voelt en toch tijdloos blijft? Met Design on Stock kies je voor relaxed zitcomfort, fris Nederlands design en meubels waar je elke dag blij van wordt. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ontdek je wat wonen echt eigen maakt.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SWK Benelux.
3: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
6: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.

0: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
1: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl.
1: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
3: Omroep Brabant.
4: Vandaag is het bewolkt, valt er af en toe regen of wat motregen. Vanmiddag komt vanuit het westen, ja, wordt het weer droger. Kan er nog wel een enkele bui voorkomen. Het wordt een graad of 20. En ja, ook vanavond helaas weer wat buien. Dit weekend weer wat buien. Maar dadelijk krijg je alle details van Weerplaza. Want over een paar minuten dan hebben we even contact met ze om te kijken naar het weer voor dit weekend. Is daar het nieuws van 7:30 met Niek de Vries.
5: De 8 winkels van bakkerij Het Bakkertje uit Helmond gaan maandag weer open. Bij de hoofdbakkerij brak vorige week donderdag brand uit in de meterkast. Daardoor kon er geen brood meer worden gebakken. De stroomvoorziening is inmiddels hersteld. De machines die worden nu getest om te kijken of alles werkt. Sommige machines zijn kapot gegaan, maar de belangrijkste die werken nog, zoals de ovens. Een tiener uit Lelystad is aangehouden voor het oplichten van een vrouw uit Tilburg. Hij deed zich voor als agent en wist zo sieraden en een bankpas van de vrouw mee te krijgen. Hij liep tegen de lamp toen hij met de gestolen pas iets wilde afrekenen. Een winkelmedewerker vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. De verdachte werd gisteren in Lelystad aangehouden. PSV is een nieuwe Champions League seizoen begonnen met een gelijkspel. In het eigen stadion kwam de ploeg tegen Shakhtar Donetsk niet verder dan 1-1. Serginho Dest, die scoorde namens PSV, is niet helemaal tevreden.
6: We hebben de voorgaande eerste wedstrijden van de Champions League niet gewonnen. 0 punten gehad. Dit is 1 punt, dus de vooruitgang. Maar er had gewoon meer in gezeten. Ik denk dat de energie gewoon vooral in de eerste helft wat beter kon.
5: De volgende wedstrijd is op 13 oktober. Dan speelt PSV een uitwedstrijd tegen Leipzig. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn meerdere mensen om het leven gekomen en er zijn ook meerdere gewonden. Precieze aantallen zijn nog niet bekend. Er zaten 48 Nederlandse passagiers in die bus. Je hoort de directeur van brancheorganisatie ANVR.
7: Ik weet inmiddels dat er meerdere mensen van de reisorganisatie ter plaatse zijn om hulp en bijstand te verlenen. In zulke gevallen, als er een klant op pad is met een pakketreis, is er ook een alarmcentrale die hulp en bijstand verleent. Dat zijn nu de eerste partijen die aan de slag gaan. Maar ook slachtofferhulp is betrokken. En natuurlijk lokale autoriteiten zijn allemaal bezig om de mensen zo goed mogelijk hulp en bijstand te verlenen.
5: Het lijkt erop dat de chauffeur van de bus moest uitwijken, mogelijk voor een rotsblok op de weg. Bij die manoeuvre is de bus gekanteld en een stuk naar beneden gegleden. En dan dat opvallende moment bij een voetbalwedstrijd in Colombia. Daar stond de doelman van een van de teams wat te springen onder de lat, net voordat de tegenstander een penalty wilde nemen. Zoiets gebeurt al vaker, om op die manier natuurlijk die penaltynemer een beetje af te leiden. Wat er nu gebeurde zie je dan weer nooit. De doelman die raakte met zijn handen de lat een paar keer. En vervolgens schoot die hele lat van het doel los.
4: Oh.
5: Dus dat kwam naar beneden. Ja, die wedstrijd die moest daarom ook een paar minuten worden stilgelegd. Want ja, dat doel moest natuurlijk worden gerepareerd. Moest ook even worden gekeken of het met die keeper wel goed ging. Want ja, die lat die viel ook een soort van op die keeper. Oh. Maar die kon uiteindelijk wel gewoon de wedstrijd vervolgen. Ja.
4: Ja, toch snap ik het niet helemaal. Nee, dat meen ik echt. Want normaal moet dat van tevoren allemaal goed gecheckt worden. Of die netten vastzitten, of die palen goed vaststaan en noem maar op. Ja, als je dan één keer een tikker aan tegenaan,
5: ja, als je dat videootje ziet, het lijkt wel. Ik kreeg een beetje het gevoel alsof het gewoon een soort van bouwpakket doel was, zal ik maar zeggen. Want je ziet, je moet het videootje even bekijken.
4: Ja, dan ga ik daar wel kijken.
5: Tikken en dan zie je hem eigenlijk een soort van gewoon die lat gewoon.
4: Alsof het heel makkelijk, alsof hij los erop lag.
5: Makkelijk los. Nou, zal ik maar zeggen. Ik dacht dat die, ja, dat redelijk massieve dingen zijn of zo.
4: Ja, dat lijkt mij ook. En dat ze best zwaar zijn. Ja, maar
5: in dit geval leek het erop.
4: Als dat bij Temu besteld.
5: Misschien.
4: Jongens, hè. Nou ja, dat wil ik wel zien. Nou moet ik wel zeggen, soms zie ik wel vaker van dat soort dingen. Gewoon mensen die compleet door netten vliegen. Doelpalen waar gewoon een dikke vette deuk in komt. En dan wordt er gewoon doorgevoetbald. Ja. Ja, in Nederland is dat allemaal wel allemaal iets strenger. Hè? Dat is echt,
5: nou, het is zelfs zo dat hier, want dat zie je dus ook in dat filmpje. En dat stond ook een beetje in het bijschrift. Dat die tegenstander, die was het allemaal niet mee eens. Hè? Dat
4: nee, natuurlijk niet. Nee, ja, precies. Soort... Ja, dan krijg je dat gezeik weer. Oh. Nou ja, ik ga eens even
5: filmpje video op.
4: Ja, ik ga even filmpje kijken. Voetbalwedstrijd Colombia, kom je er vanzelf.
8: Goedemorgen. 11 dagen lang.

0: The King, Elvis, Suspicious Minds. En dat allemaal op nummer 76 in de top 1976. 9 minuten over half 8. We gaan naar het weer van Weerplaza. Rico, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, vandaag een prima dagje. Ik zag wel heel veel het woordje regen of motregen voorbij komen.
1: Dat klopt, ja. Ja. Het is in het westen van de provincie begint het op dit moment licht te regenen. Elders is het nog wel droog, maar er gaat vandaag eigenlijk wel wat meer regen aankomen. Het zal zeker geen kletsnatte dag worden, maar af en toe regent het. Vanmiddag trekt die regen naar het oosten weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen wat droger. De zon breekt door, maar kan er ook nog steeds een enkele bui voorkomen. Het is op dit moment zo'n 12 tot 15 graden. We komen vanmiddag uit op maximaal 20 graden. En er waait de meest matige zuidwestelijke wind. Dus het is een beetje een wisselvallige dag.
0: Maar dan gaan we natuurlijk richting het weekend kijken. Het was vorig weekend, weet ik nog, een graadje of 3, 24 met een zonnetje. Hoe zien we dat dit weekend? Hoe zitten we erbij?
1: Nou, morgen ziet het er prima.

0: uit. We beginnen weliswaar grijs met nevel en mist op veel plaatsen, maar dat gaat in de loop van de ochtend oplossen. Dan gaat de zon doorbreken. Morgenmiddag is het echt gewoon heerlijk weer. Weinig wind uit het westen. 22 lokaal 23 graden. Dus echt een heerlijke dag. Na zondag dan neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Vooral in de ochtend gaat het enige tijd regenen. Zondagmiddag trekt die regen weer naar het oosten weg. Breekt de zon weer af en toe door. Kan er nog wel een enkele bui voorkomen. En zitten we op zo'n 20, 21 graden. Dus zaterdag de beste dag van het weekend.
1: Dus wel echt wisselvallig.
0: Ja,
1: en we gaan natuurlijk gewoon, we blijven gewoon een beetje in die 20 graden hangen, toch?
0: Ja, we blijven inderdaad in die 20 graden hangen. Maandag is dan weer een droge dag, weer iets warmer dan 23 graden. Ook dinsdag nog zo'n 20 tot 22 graden. Maar dan komen er weer enkele buien opzetten. En vanaf woensdag gaat die temperatuur wel onder de 20 graden uitkomen, denk ik. 18, 19 graden. En dan hebben we ook elke dag wel te maken met enkele buien. Dus het gaat wel wat wisselvalliger worden in de loop van volgende week. Maar tot die tijd is het een beetje op en af. Weer de ene dag regen, de andere dag droog. En zo gaat het een tijdje door.
1: Het gaat langzaam zakken qua temperatuur. Hè? Want Niek en ik zijn bijvoorbeeld helemaal fan van het kijken naar de webcams als het de kerstmarkten en dat soort dingen. Hè, als maar wij zagen nou bij Santa Claus Village, zagen we dat het nog maar 3 graden was overdag. Dus dat gaat natuurlijk niet lang meer duren en dan is alles wit daar.
0: Inderdaad, dat Rovaniemi, dat is echt, dat gaat natuurlijk boven de Poolcirkel.
1: Ja, daarom.
0: Dat is altijd wel leuk om te volgen inderdaad. Dat doe ik zelf namelijk ook wel eens. Dus dat is wel leuk om inderdaad te volgen. Maar de temperatuur is daar nog maar net boven nul. En tijdens de nachten komt het altijd vorst. Vorige week heeft het zelfs al een keertje matig gevroren. Dus richting de -6, -7. Dus de neerslag gaat dan vrij snel over daar in sneeuw.
1: Niek, we hebben nog een fan gevonden. Rico is ook keivel fan. Ja, wij worden altijd uitgelachen hier, Rico. Mensen denken al, komen die twee weer aan met zijn webcams. Maar wij vinden dat leuk om te kijken.
2: Het is gewoon gezellig, toch? Ja.
0: Dat is ook leuk.
1: En dan zo'n heel slechte, zo'n AliExpress muziekje van kerst, weet je wel, wat ingespeeld is door ome Jan van 85. Dat is fantastisch, hoor. Heerlijk. Maar goed. Rico, wij praten hier snel over verder, over deze hobby.
0: Lijkt me goed, man.
1: Houden we.
0: Oké, hoi.
3: 1976.
1: Wij gaan door met de lijst, de top 1976. Op 75 vinden we een liedje wat heel veel mensen hebben bestempeld als coronaliedje. Maar dat was absoluut niet zo. Tenminste, als we de band mogen geloven. En dat is gewoon, als we een beetje gaan kijken naar de tijdlijn, hoe dat allemaal ging. Dit nummer werd namelijk uitgebracht op 21 februari 2020. Maar dat was nog voordat echt de lockdowns ingingen en echt hier corona in Nederland was. Direct bracht namelijk Soldier On uit. En een paar weken daarna werd het toch door heel veel mensen ook een beetje omarmd als een soort van strijdlied van hou vol, het komt allemaal goed, we moeten hier eventjes doorheen. Maar ook heel veel mensen zeiden, dit is gewoon een coronaliedje. Nee, het was daarvoor al uitgebracht. Maar het is echt een heel mooi liedje met een hele bijzondere tekst. Op nummer 75 dus, Direct en Soldier On.

0: 50 jaar Omroep Brabant met het mooiste uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de top 1976.
2: Het gevoel van hier, Omroep Brabant.
0: Nummer 74.

Dit nummer moet je echt gewoon uit laten galmen. Dat meen ik serieus, gewoon omdat het zo'n mooi liedje is. Het is natuurlijk Andrea Bocelli. En, oh wacht, die ga ik zo draaien, moment. Het was natuurlijk Time to Say Goodbye. Andrea Bocelli en Sarah Brightman. En het mooie is van dit liedje is dat het eigenlijk een liedje was wat een tweede leven kreeg. Want eerst had Andrea Bocelli dat zelf helemaal ingezongen. Was natuurlijk al prachtig, want die heeft een hele mooie stem. Maar toen later werd Sarah Brightman erbij gevraagd van joh, zouden we daar niet een soort van duetje van kunnen maken? Nou, en zo geschieden. Het is, hoe verdrietig ook misschien, een van de meest gedraaide liedjes nog steeds. En al jaren staat het in de top 10 van meest gedraaide liedjes bij een afscheid in een crematorium of in een kerk. Ja. Mensen hebben dan toch ook, halen toch ook een beetje troost uit dit liedje. Dat is dan toch ook ergens wel weer heel mooi. Ja. Bij de volgende plaat denk ik, ja, bij eigenlijk alle presentatoren hier bij Omroep Brabant, die hebben natuurlijk muziek als liefde. En dat is ook iconisch voor het nummer wat we uiteindelijk nog gaan draaien op 73 voordat we daar naar het nieuws gaan. Music was my first love. En het is echt weer zo'n plaat waarvan je denkt, ja, alles komt hier voorbij. Pop, rock, klassiek, het gaat alle kanten op, maar het is wel een prachtig liedje. Een liedje, als ik heel eerlijk ben, die had misschien wel een plaatje of 20 hoger gemogen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Het is jullie lijst, hè? Eerlijk is eerlijk. John Miles en Music Was My First Love. Die vinden we op 73.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bow!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl. Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl. Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
13: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
14: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
17: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
16: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
18: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
16: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, 8:02. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, Jordi. Nou, tot dusver gaat het goed op de Brabantse wegen. Maar we zien nu wel één uitzondering. En dat is de A27 van Gorkum naar Breda. Want daar staat file tussen Oosterhout-Oost en Breda-Noord 4 kilometer. Met bijna 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met 4 personenwagens. De rechterrijstrook is dicht.
4: Dankjewel. We gaan naar een nieuw uur van de top 1976. Daarin zit onder andere dit... The Rolling Stones. Maar deze. The Beatles in de volledige versie van 7 minuten. En deze. Moody Blues. Ook dit uur.
20: De top 1976.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
22: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
21: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
23: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
24: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
25: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
27: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
28: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
29: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
30: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
31: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
30: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
32: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
33: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
34: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
35: Omroep-Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
36: Daarom trakteren we je 11 dagen lang de top 1976.
35: Nummer 72.

0: Golden Earring en When a Lady Smiles.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Jordi Graat.
0: Ja, kijk, goedemorgen. Een nieuw uur is aangebroken.

Want ja, op 1 september 1976 gingen we in de lucht. En nu, 50 jaar later, zijn we er uiteraard nog steeds voor jullie. En dat doen we met veel plezier. En daarom vonden wij dit wel een passend cadeau bij de radio. Muzikaal 11 dagen lang meenemen in een reis van ja, alle decennia, alle soorten muziek en ook heel veel verschillende artiesten en bands. En je mag altijd reageren als je ook de finale van vandaag meevolgt via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dit uur, ik heb het al laten horen, zitten ook behoorlijk wat langere liedjes in. Van een minuutje of 5 vaak. En uiteraard gaan we die helemaal draaien van het begin tot het eind. Dus als je denkt van nou, sommige classics of in ieder geval liedjes wil ik wel helemaal horen, mag je gerust de radio een tandje bijzetten. Dan komt dat helemaal goed. Golden Earring overigens. Het was natuurlijk een dikke vette nummer 1 hit. When a Lady Smiles uit 1984. Alleen, ja, ze zaten natuurlijk tegen een Amerikaanse doorbraak aan, de Golden Earring. Het probleem was een beetje dat de clip, de videoclip, want in die tijd was een videoclip nog heel erg belangrijk, dat het allemaal een beetje lastig was. En dat kwam ook onder andere omdat regisseur Dick Maas verantwoordelijk was voor die clip. Dus die had er wat dingen in gedaan, bijvoorbeeld Barry Hay die een non aan moet vallen en zo. Waardoor ze in Amerika dachten, nou, daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. Maar goed, die mannen die dachten, het zal mij wel gescheten zijn ondertussen. Wij hebben er een nummer 1 net mee te pakken. Onze missie is al geslaagd. Nummer 71 is voor de boss. Bruce Springsteen and the River.

Pussycat, Mississippi, vonden we op nummer 70 terug in de top 1976. Ja, en ik moet toch echt zeggen, want heel veel mensen die zeggen... ja, kunnen jullie nog een paar dagen doorgaan, maar... jongens, de nummer 1 is ook gewoon meteen de nummer 1. Ik zou heel graag willen zeggen, we gaan nog een paar dagen door met driverliedjes. Maar dit is echt de laatste dag. Dan hebben we 11 dagen erop zitten. En dan komen we vast later in het jaar, of misschien volgend jaar... vast wel weer terug met een andere mooie lijst weer. Dat kan dan ook weer misschien zijn met liedjes van toen tot en met nu. Of misschien een bepaald decennium. Of nou, noem het allemaal maar op. Dus het is wel klaar straks. Als dadelijk de nummer 1 is geweest, dan sluiten wij de top 1976 ook echt af. Hoe jammer dat ook is. Dus ik kan er niet heel veel aan doen. Wel kan ik nog lekker doorgaan met het draaien van liedjes, waaronder de Rolling Stones en Paint in Black op 69.

0: Rolling Stones, Painted Black, nummer 69 in de top 1976. Uiteraard gaat het nieuws ook gewoon verder. Zometeen het bulletin van 8:30. En ja, Niek, wat heb je voor ons in het bulletin?
1: Onder andere dat een PSV-supporter voor chaos heeft gezorgd bij station Strijp S in Eindhoven. En een nieuwe Guinness Book of Records ligt in de winkel. En daar staan weer een boel opvallende records in.
0: Daar moeten wij in staan. Met de Polonaise. De langste Polonaise van Brabant.
1: Ja.
0: Ja, misschien moet ik het boek maar eens gaan halen. Al hadden ze bij ons...
1: toch verkeerde plaats.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
3: Voordeeluitjes.nl. City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SWK Benelux.
5: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
8: Hey Bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: 8:30, we gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB, goedemorgen.
9: Goedemorgen Jordi. Ja, vrijdagochtend over het algemeen gaat het goed op de Brabantse wegen. Toch zien we wel een enkele uitzondering. De A27 is er een van Gorkum naar Breda. Tussen Oosterhout en Breda-Noord een half uur vertraging in 6 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd met 4 personenwagens en daar is maar 1 rijstrook vrij. Op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen Helvoort en de afrit Kromvoort 2 kilometer file. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
10: Omroep Brabant.
0: Vandaag is het bewolkt, valt er af en toe regen of motregen. Maar vanmiddag wordt het vanuit het westen droger. En ja, kan er nog wel een buitje voorkomen. We blijven in ieder geval steken qua temperatuur op 20 graden. Wij gaan naar het nieuws, dat krijg je van Niek de Vries.
1: Een PSV-supporter heeft de hulpdiensten na de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk flink bezig gehouden. De man zou op station Strijp S op de rand van het perron hebben gezeten terwijl hij op de trein wachtte. Hij wist maar net op tijd weg te komen toen de trein aankwam. Omdat de machinist niet wist waar die man was gebleven, bracht hij de trein tot stilstand en daarna belde hij 112. Hulpdiensten kwamen massaal naar het station. Die dronken man werd uiteindelijk in de buurt van het station gevonden. Hij heeft toen 2 boetes gekregen. De politie heeft meerdere tips binnengekregen over de dood van ezeltje Pleun. Het 2 weken oude veulen verdween maandag bij het ezelpaleis in Baden-Nassau en werd een dag later zwaar toegetakeld en dood teruggevonden op het terrein van de opvang. Politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd en heeft ook forensisch onderzoek gedaan. Hulpdiensten in Zwitserland zijn begonnen met het bergen van de Nederlandse bus die gisteren verongelukte. Bij het ongeluk zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Zijn ook mensen gewond geraakt. Hoeveel precies, dat is nog niet bekend. Ging mis in het oosten van Zwitserland op een rechte weg. Je hoort NOS-correspondent Gimbal Duk.
11: Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een object op de weg lag waarvoor de bus moest uitwijken. Op het moment van het ongeluk waren er in ieder geval werkzaamheden aan de weg, vertelde een lokale journalist aan ons. En daarom waren de uitwijkmogelijkheden ook beperkt. Volgens de politie zijn er geen andere voertuigen bij betrokken geweest. En is de bus op de vangrail gebotst en uiteindelijk zo van het talud gegleden.
1: De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Nieuwe Guinness Book of Records ligt in de winkel. Staan weer een boel nieuwe opvallende records in. Nou, ik heb er even een paar uitgepikt. We beginnen in het Amerikaanse Houston. Daar woont Phoenix Hicks. Zij is de jongste yoga-instructrice ter wereld. Denk je vast, hoe oud is ze dan?
0: Ja.
1: Nou, ze is 5 jaar.
0: 5 jaar!
1: Ja, en ze heeft nu een officiële opleiding van in totaal 200 uur afgerond om zichzelf dus yoga-instructrice te mogen noemen. En ze geeft les aan andere kinderen. Dus dat is wel grappig om te zien. Want er zitten ook allemaal foto's en zo ook voorbij zien komen. En een man uit Canada is de meest getatoeëerde persoon ter wereld. Inmiddels heeft hij op ruim 90% van zijn lichaam tatoeages. En sommige plekken zijn 100 keer getatoeëerd.
0: Ja,
1: ja. Ik heb even een fotootje toegevoegd dat jij
0: ik
1: een beeld
0: zie het, ja, het is echt ongekend. Ja, ik dacht serieus dat hij een pak aan had.
1: Ja, nou.
0: Nee, maar dat hij dus bij dat... bij het nieuwe boek hoorde. Dat hij een soort van promotiemannetje was van het nieuwe boek. Maar dit is dus gewoon...
1: Allemaal getatoeëerd.
0: Een record.
1: Ja, ja. Later vandaag, dan laat ik nog een paar andere.
0: Ja, dat zeker doen. Ja, wat ik al zei, ik ga hem denk ik wel kopen. Want ik wil echt weten of wij met dat Polonaise recorder...
1: Ja, dat zou wel moeten. Nou, ja, daarom, we hebben in ieder geval het record te pakken sowieso.
0: Ja, dus dat zou wel een goede moeten zijn. En dit is toch wel een jaarlijks boek, toch? Of komt
1: volgens mij wel.
0: In de zoveel jaar uit?
1: Volgens mij komt er gewoon ieder jaar een boek uit, toch?
0: Ja. Mark en ik, die hebben af en toe wel eens daarover zitten brainstormen. Om dan gewoon eens te kijken of wij in de ochtendshow...
1: Een raar record.
0: Een record uit dat boek kunnen halen wat we kunnen verbeteren.
1: Ja, ja of een nieuw record. Hè? Want ze roepen dus ook iedere keer op van bedenk gewoon een nieuw record. Als je er nog niet tegenkomt in het boek.
0: Oh.
1: Dan kun je gewoon als eerste een record
0: kijken. Dat is wel even leuk.
1: Dat kan.
0: Ja, maar dan ik weet toevallig van andere collega's over dat Polonaise lopen. Voordat je dat hebt aangevraagd. Dat moet echt, dat moet met
1: hopen papierwerk.
0: Ja. Dat wil je niet weten. En dan moet er dus bij zo'n record moet er dan officieel weer iemand komen. Een notaris die dat ook weer de conclusie trekt van nou, het is een goed record. Die moet dan weer een rapportage geven terug aan
1: die organisatie.
0: En dan moet dat weer bevestigd worden, dan moet er weer een papiertje terug. En dan uiteindelijk krijg je dan een documentje. Dus toen hadden wij gedacht, nou ja, voordat we dadelijk een weektaak hebben aan het inleveren van records, laten we het even niet doen. Maar het zou wel grappig zijn.
1: Ja, zeker.
0: Is het niet gewoon iets wat wat Mark heel goed kan? Waar we even een recordje mee kunnen.
1: En we moeten er even over nadenken.
0: Daar gaan we eens over nadenken. Laten we, dat zou fantastisch zijn.
1: Volgend jaar of zo.
0: Ja, dan laten we Mark een record vestigen. Dat wordt lachen. Dankjewel, Niek.

Ja, dit blijft zo'n mooi liedje. Albert West en Tell Laura I Love Her hier in de top 1976. Ja, hij heet eigenlijk Albert Westerlaken. En wij zijn een aantal jaren geleden toen voor de top 900 keer nog een filmpje bij hem gaan opnemen. En dat was zo ontzettend gezellig ook. Want hij had een prachtig appartement in Rosmalen, Albert West. En wij zouden daar eigenlijk even voor een half uurtje komen filmen. En dat half uurtje werd een uur, dat uur werd anderhalf uur. En volgens mij zijn we na 2,5 uur is vertrokken. Maar ook met al zijn mooie verhalen. Met alle, hoe hij van Brabant hield, van de muziek hield. Het was echt fantastisch. En ik vind het ontzettend leuk dat jullie deze hit van hem uit 1973 zo hoog in die top 1976 hebben gestemd. Ik zei het al, er komen wat langere liedjes aan. En de volgende die aanstaande is, die gaan wij netjes in de volle 7 minuten voor jullie draaien. En dat doen we met veel plezier. Waarom? Niet alleen omdat het echt een classic van weleer is, maar ook omdat dit liedje het absoluut verdient. Want het komt uit 1968 en iedereen kent dit wel. Iedereen kent het ook omdat het zo lekker is om mee te zingen. En in de jaren 60 en 70, ja, liedjes van boven de 3-4 minuten waren uitzonderlijk lang. Laat staan dat je een liedje van de dubbele tijd hebt, van ruim 7 minuten. Maar dat maakte niet uit, want het was uiteindelijk een liedje wat nog steeds voor de liefhebbers vaak bovenaan staat als je het hebt over de Beatles. Dit is Hey Jude. Hey.

0: Dance Clearwater Revival and Have You Ever Seen the Rain?
1: Top 1976.
0: Mocht je denken dit gaat over het weer, nee hoor. John Fogerty had er een hele andere bedoeling mee. Hij was zelf namelijk, hij had een beetje naar gevoel. Hij voelde dat het niet lekker ging binnen de band. En de band was op het hoogtepunt van zijn succes. Achter de schermen waren er vooral heel veel spanningen. En dat zorgde er eigenlijk voor dat dit liedje ook misschien wel ook een beetje een zwarte kant heeft. Maar goed, het is wel een pareltje. Een pareltje die hooggestemd is in de top 1976. Op nummer 66, Creedence Clearwater Revival and Have You Ever Seen the Rain? Als je de lijst nog wil volgen, de laatste nummers voor vandaag, dan kun je altijd naar omroepbrabant.nl/top1976 gaan. Ik heb het al vaker gezegd deze week. Op het moment dat er een liedje wordt gedraaid in die lijst, dan wordt die donkerrood. Dus dan weet je ook precies waar we zijn. En dan weet je ook nog wat er allemaal aan gaat komen. Waaronder deze, op 65. Moody Blues.

0: meer top 1976.
1: Op Brabant.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
11: Met onze chocolade.
12: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
13: Hoe kom ik hier weg?
12: Vragen die over je toekomst gaan.
14: Hoe word ik beter in mijn vak?
12: Of één die je wakker houdt.
15: Hoe begin ik weer met werken?
12: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
17: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
16: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
18: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
16: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou, doe het nog één keer. Zeg het nog één keer, die naam. Doe het nog één keer. Dat is een moeilijke naam ook. Een moeilijke naam. Nee, Hubert Mol, dat is net wat gemakkelijker, denk ik. Alhoewel, met schrijven geeft het wel eens problemen. Want er zit een accent graaf, staat erop. Weet jij wat accent graaf is?
19: Welke kant is zo'n streepje naar achter, toch?
13: Ja, maar welke kant uit? Accent graaf, accent Q.
19: Naar achteren.
13: Oké, heel goed. Dus je kort hem af, hè? Hubert. Heel goed, oké, zijn we eruit.
20: Top 1976.
13: En daar zijn we ook bijna uit. Die is bijna afgelopen. Maar we hebben er nog een paar te gaan in het 6 uur.

0: 1976.
1: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
2: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
1: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
2: De olifanten van Botswana, NRV.
1: Of luipaarden in Sri Lanka.
2: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterOntharders.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
8: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
7: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
8: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
10: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
11: Daarom trakteren we je 11 dagen lang de top 1976.
10: Nummer 63.

0: Het is een prachtig liedje. Ineens word je geconfronteerd met het ouder worden. En met het ouder worden zitten we ook een klein beetje verder weg in de lijst.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: Het is al nummer 63. Weet je, we begonnen aan die lijst 1976, 1976 liedjes. En je denkt van, nou zeg, een hele week is dat pret. Dat kan eeuwig duren, eeuwig. Er leek geen eind aan te komen. Weet je wat ook in dat liedje zit, hè? Foto van vroeger van Rob de Nijs. Maar we zitten dus bij nummer 63. Het is een liedje dat eigenlijk werd gezongen door Udo Jürgens, al in 1977. Damals wollte ich erwachsen sein. Dus het ouder worden. En het is prachtig verwerkt, het is prachtig overgenomen en hij heeft het heel mooi gezongen op de Nijs. Dat vind ik dan althans. En met mij heel veel mensen, want anders heb je niet zo'n plekje verdiend op de 63. Goedemorgen, van harte welkom. We gaan weer gewoon lekker door.
2: Dit is de top 1976.

0: dans le mariage.
1: En in plaats van mariage zong mijn vader altijd... Het is de mayonaise. En dan moest ik als kind altijd zo lachen. Voetbal met thema's. Ja, als kind. Ja, nu ik over nadenken, ook mijn vader. En dan dat liedje weer horen. Adamo, voetbal met thema's. Hij treedt nog steeds op. Hij komt graag bij je op je feestje optreden. Maar er moet wel alles geregeld worden. Het hotel moet geregeld worden. Het vliegtuig moet geregeld worden. Adamo zit thuis aan een whisky on the rocks. En regel het maar en dan komt hij gewoon. Maar hij hoeft niks te doen. Dat is wel de voorwaarde. En hij zingt dan een half uurtje. En dat kost je wel heel veel geld, in ieder geval. Maar ja, als het de moeite waard is. Of gewoon luisteren naar de top 1976, dan hoor je zo'n liedje voorbij komen. Vous permettez, monsieur, van Adamo, ontdekt ooit eens door diezelfde Willem Duis. En die naam valt vaak in onze lijst.
2: Top 1976, overzicht.
1: Even kijken wat je allemaal hebt gehoord. Oh ja, het zag trouwens nog wel een leuk berichtje, moet ik even lezen. Een leuk berichtje van Klaasien, die zei van... We genieten van de top 1976. Momenteel rijden we in Duitsland. Zijn bezig met de laatste Pieter Pad-etappes. Oh, ik heb een stukje gelopen in Limburg trouwens. Leuk is dat. Leuk, ik heb een klein stukje gelopen. Het zullen niet kilometers zijn geweest, maar ik moest er wel van genieten eigenlijk. Pieter Pad dus. Heerlijke muziek, dankjewel. Sportieve groet van Tini en Klaasien. Dankjewel, allebei. Ik vind het leuk dat jullie reageren. En dan even kijken, zoals beloofd, naar de platen die je al hebt gehoord. Of even je bijpraten, dat is ook hartstikke fijn, hè. Als je naar Jordi hebt geluisterd, dan heb je gehoord... in ieder geval op nummer 70, Pussycat met Mississippi. De Rolling Stones, Painted Black, bekend geworden... nog een keer dankzij Tour of Duty. Eigenlijk was het een bluesy liedje. Wat grappiger wel, dat Bill Wyman die liep een beetje te klooien in de studio... en die ging het steeds sneller spelen. En toen dacht hij, dat klinkt hartstikke leuk. En zo hebben ze het eigenlijk gemaakt. Painted Black, 66, op nummer 69. Then tell Laura I love...

Chauffeur, een liedje van Ritchie Valens. Albert West deed het voortreffelijk op 68. De Beatles, Hey Jude, vernoemd naar Julian Lennon, de oudste zoon van John Lennon. 67, Have You Ever Seen the Rain, Clearland Clearwater Revival op 66. Moody Blues, Nights in White Satin op 65. Always on My Mind, 64, Elvis. En dan Rob de Nijs op 63, Foto van vroeger. Take Me Home, Country Roads, voor een stadsjongen. John Denver, ja, hij kwam helemaal niet van Nini. Hij kwam helemaal niet uit de berg, het was gewoon een stadsjongen. 62, en Adamo met 61, Vous permettez, monsieur. Wie staat er dan op nummer 60?

0: En die kleine jongen, die heeft stemproblemen op dit moment. Dat is de Andreasus junior, die heeft op dit moment stemproblemen en heeft wat moeite met zingen. Hij stopt er nu voorlopig even mee. Ik denk dat het voor sommige mensen ook prettig is om te horen. Even kijken, wat zit er nieuws zo meteen?
1: Ja, dat een minderjarige jongen zijn opgepakt omdat ze een steen gooiden vanaf een brug en het leven van een man uit Engeland staat op zijn kop.
2: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
3: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
2: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
6: Omroep Brabant.
0: Het weer voor vandaag. Er kan een buitje vallen. Temperatuur is een graad of 20. Het nieuws nu met Nick de Vries.
1: Twee minderjarige jongens zijn gisteren opgepakt omdat ze een steen vanaf een brug op een auto op de A59 in Waalwijk zouden hebben gegooid. Volgens de politie brachten de twee het verkeer in groot gevaar. De jongens zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Bij groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn ook invallen gedaan in Brabant. Criminelen zouden met valse paspoorten en aangepaste chips paarden hebben verkocht voor de slacht, terwijl dat niet mocht. Daardoor is mogelijk vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen. In België zijn drie aangehouden. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn meerdere mensen op het leven gekomen. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Er waren 48 passagiers aan boord van die bus van reisorganisatie OWAT. Eurocross coördineert de hulp aan slachtoffers.
7: We hebben een speciaal telefoonnummer opengesteld. Daar kunnen betrokkenen zich melden. Vannacht kwamen ook al de eerste telefoontjes van zowel bezorgde familieleden als andere betrokkenen die kwamen binnen. En dat helpt allemaal om echt goed te kunnen inventariseren om wie het gaat, welke hulp nodig is.
1: Eurocross heeft ook twee hulpverleners richting Zwitserland gestuurd. En dat er wel een verhaal dit wordt, is bijna een script van een film, maar het is echt gebeurd. Het draait om Benjamin Kizza. Hij is onder andere keeper op een van de lagere niveaus in het Engelse voetbal, maar sinds kort is hij ook de nieuwe koning van een traditioneel koninkrijk in Oeganda.
8: Hoe dan?
1: Ja, hij werd na het overlijden van de familielid aangewezen als opvolger van de troon. Dus ja, deze Benjamin is nu ineens, naast dat hij onder meer keept in Engeland, ook de leider van duizenden mensen daar.
8: Dat is
1: toch wel bizar, hè?
8: Geweldig dat je het horen krijgt met koning van een of ander landje ergens waarvan je niet weet waar het ligt. Ja, dat soort dingen. Oké. Nick, dankjewel.
1: Yes.
9: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
10: 11 dagen lang de top 1976.
0: Met het gaat snel nummer 57, Gypsy Sound.

0: mensen, Django Wagner hier. Omroep Brabant alweer 50 jaar. Nou, wat een mijlpaal. Nou, ik ben heel erg trots natuurlijk dat ik luisteraar en bekijker ben natuurlijk van Omroep Brabant.
1: Dat is leuk, dat is leuk. Zijn lieve man, zijn aardige jongen. En los van dat, hè, ook al zou hij niet aardig zijn, hij kan geweldig zingen. Geef hem een liedje en hij zingt het. Of het nou in het Engels is of in het Nederlands is, een stemgeluid. Hij heeft een mooi rond geluid. Ik weet niet of dat de juiste benaming is. Begin ik speer, maar het klinkt lekker allemaal. De Gypsy Sound komen tegen Kali 2009 inmiddels alweer. En dan naar een liedje dat in iedere hitlijst daarvoor komt. Of het nou een top 900 is, of een top 1976. Het plaatje is nooit op single uitgebracht. Het werd gedraaid door heel veel radiozenders. En het wordt toch steeds opgepikt. En de schrijver van het liedje, Robert Plant, die zei ooit eens, toen ze aan hem vroegen, waarom is dat liedje nou zo populair? En toen zei hij, omdat ik het heb geschreven. Oh, wacht even, die hebben we gehad, hè? Nee, omdat ik het heb geschreven. Dat was wat hij zei. Het gaat over dit liedje. Hé, ga weg. Blijf maar steeds komen, dat liedje. Ga weg. Ik wil je allemaal niet. Er zit weer wat mis in onze computer, denk ik. Even kijken hoe dat we dat kunnen oplossen. Hopsakee, even op delete drukken. Dat werkt altijd, hè. Kon het ook met het echte leven.

0: dagen lang feest op je radio. 11 dagen lang de top 1976.
1: Op Omroep Brabant. Nummer 55.

0: Ach, sommige mensen worden tot tranen geroerd als ze dit horen. Zo lees ik dan in de app 0657328203. Leuk om die gevoelens, gedachten met jullie te delen samen, jij en ik. Een liedje gebaseerd op de Falklandoorlog. Dire Straits hoorde je. Met Brothers in Arms. En nog steeds is er gedoe over die Falklanden bij Argentinië. Is het nou van Engeland? Is het van Argentinië? Engeland zegt, het is van ons.
1: Je zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik...

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarusische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Katrien, dankjewel. Er zijn geen verkeersopstoppingen, dus we kunnen meteen verder met onze...
0: Top 1976.
1: En dit hoor je dan dit uur.

0: straks helemaal.
1: De top 1976.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
13: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
15: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
16: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
17: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
1: Nummer 53.

0: En heel veel gezinnen is het wat. Ook bij de familie van Lindsey Buckingham. Die schreef het liedje You Can Go Your Own Way. Het was een boodschap voor de bandgenoot Stevie Nicks. Stevie Nicks, ja, die was een beetje drommelen met een andere man en wilde graag voor zichzelf zorgen bij eigen benen staan. En ze flikkerden zo die anderen eruit. En zo ging het verder. Dat ging ook met John en Christine McVie. Ook die rommelden wat af. En ook die gingen uit elkaar omdat ze het beter zochten bij de ander. Later zouden ze toch weer allemaal bij elkaar terugkomen. Omdat ze toch wisten van ja, ja, hij of zij was toch wel heel lief en innemend. En daar kwamen al die rumors vandaan. En het leverde ook een hele mooie plaat op.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: Allereerst terug naar 1977. Dit uur tenminste hier bij Omroep Brabant. Het is de lijst der lijsten, de top 1976. Er wordt nu al landelijk gezien als een fenomenale lijst. Er komen berichten van alle kanten deze kant uit. Dat mensen met plezier luisteren. Ook boven de rivieren en over de grenzen van Brabant heen. Dat vind ik wel leuk. Ben ik ook wel een klein beetje, beetje trots op. Hè? Even op de borst kloppen. En mocht je willen meekijken, want de liedjes worden steeds scherper, worden steeds mooier en met meer stemmen. Dus het zijn bijzondere liedjes die je hoort, ook langere liedjes. Ja, dat zijn toch liedjes die je niet altijd hoort op de radio, die komen voorbij. Mocht je willen meekijken met de lijst, ga naar omroepbrabant.nl/top1976.
1: We vieren 50 jaar Omroep Brabant met het mooiste uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Dit is de top 1976.
3: Het gevoel.
0: Niet zo lekker als jezelf te laten onderdompelen in de muziek. Als dat kan, als je de tijd voor hebt. Als je het plezier voelt en het plezier wilt nemen. Dat kan goed met deze van ABBA. I Have a Dream.

Het is voor het eerst dat ze andere zangers erbij hadden. Hadden ze het nog nooit gedaan. Het waren kinderkoren. Overal hebben ze het liedje gezongen en iedere keer hadden ze dan weer een ander kinderkoor. En wat ze wilden bereiken met dat lied was een soort van modern folklore liedje ter horen te brengen. En dat werd I Have a Dream. Nicolien laat weten via 06-573-28203... dat het een prachtige lijst is. Dankjewel. Maar ja, goed, dat is alle eer aan jullie, want wij voeren hem alleen maar uit. Ik sta hier alleen maar knop in te drukken. Maar jullie hebben hem bedacht. Dat is mooi, hè? Ook jij, Nicolien. I Have a Dream doet me altijd weer denken aan het concert van ABBA in Ahoy 1979. En daar waren ook kinderen bij. Prachtig. Judith, die zegt, dankzij jullie, top 1976, hoor ik op steeds meer plekken om Brabant. Dat is leuk. Hopelijk kan dat vastgehouden worden. Ja, dat ligt ook een beetje in jullie zelf, hè. Als jullie lekker blijven luisteren en jullie blijven genieten, dan is het goed, hè. Een beetje het Brabantse gevoel hebben. En niet alleen worstenbroodjes eten, ook gewoon luisteren naar Brabant. Ja. En nog een leuk berichtje van Jan. Top. Ja, dat is leuk, Jan, dankjewel. Ik vind het leuk dat je reageert. Sabrina laat ook even weten dat ze er is. Ook Bernadette zegt goedemorgen. Was die stiekem met knipoog van mij? Oh, die gaf ik, hè? Ja, dat is voor jou. Doe maar, pak hem maar. Ja, dat is leuk als je meekijkt. Ja, dat wordt dus meegekeken. Vind ik ook heel leuk, trouwens. Ja. En dan gekozen pareltjes, zegt Gerda. Ja, dat zijn ze wel, hè? Allemaal prachtige liedjes. En we zitten al bij nummer 53, 52 net. Dan gaan we naar nummer 51 in onze top 1976. Een liedje van vader Abraham. Het kleine café in de haven. Een liedje dat hij schreef. Hij zou een interview hebben. Op een klein bierveldje heeft hij wat krabbeltjes neergezet. Hij zou een interview hebben met de journalist. En die journalist die was van laat. Dus hij zit daar te wachten in dat kroegje. Zit hij te wachten en begint een liedje te schrijven. En dat liedje dat werd Het kleine café aan de haven. Ook 50 jaar geleden uitgebracht. Ook een beetje jubileum, hè? Postuum.

0: volgens jou 1976 mooiste nummers aller tijden.
1: Geniet mee.
0: Dit is de top 1976.
1: Omroep Brabant.

0: snel dat mensen geniaal zijn. Maar ik denk dat zij met z'n tweeën, Thomas, Agda, Paul, dan ben ik toch wel geniaal zijn. De een is heel muzikaal, de ander kan heel goed teksten maken. Is een virtuoos met teksten. En dat maakt het tot een gouden duo.
1: Top 1976, overzicht.
0: Wat heb je allemaal gehoord? Ja, het gaat zo verrekt is hard. Je moet even bijblijven vandaag. Ik weet niet of je een vrije dag hebt. Het is vrijdag, dus ik zal wel luisteren tot 4 uur vanmiddag trouwens. En om 4 uur dan is de apotheose. Wie zou er op nummer 1 staan? Geen idee. Nou, wat leuk. Met Ronnie, en die doet het vertreffelijk. En daarna tussen 4 en 6 is het even nadruppelen. Is het de afterparty. Het is net als met seks. Je gaat niet meteen je bed uit, je blijft even nog lekker liggen. Hè? Een beetje nagenieten nog. Nou, dat spring me nu in allerlei bochten. Dat gaat Ronnie met je doen. Dat is ook een beetje gek dat ik dat zeg. De afterparty tussen 4 en 6 uur. Dus dat wordt prachtig. Nou, even een klein overzicht gegeven wat je allemaal hebt gehoord. Of heeft gemist, dat kan ook aan, dat je druk aan het werk bent. Je hoorde namelijk Boudewijn de Groot, Testament op nummer 60. Bange Hart, Rob de Nijssen, enige nummer 1 hit. Zat 30 jaar in het vak, dat is een mooi cadeautje. Nummer 59, Bange Hart dus, geschreven door Ellen Driessen van Spargo. Kleine Jongen, André Hazes, 58. 57, Django Wachter met Kali. Led Zeppelin, Stairway to Heaven op 56. Dire Straits, Brothers in Arms op 55. Geef mij je angst, die van Udo Jurgens. Nee, wacht even. Die van André Hazes. Nee, wacht even. Die van Guus Meeuwis. Die stond daar op 54. Go Your Own Way, 53. Fleetwood Mac, ABBA, 52. I Have a Dream. Het Kleine Café in de Haven, 51. Vader Abraham en zojuist Agda de Munnik. Het regent zonnestralen. En dan een liedje dat werd gezongen voor het eerst door Robin Gibb. En je hoort dat het de eerste keer is. En je hoort dat hij heel zenuwachtig is. Met trillende stem. Massachusetts.

0: Bee Gees. Ja, ik denk dat ze hem ook niet zomaar hebben laten zingen. Want het was ook al een klein beetje... Ja, ik zeg het een beetje onaardig, een beetje vervelend manneke. Die Robin Gibb, die wilde nog een veel. Dan hadden ze weer gezien met elkaar. Maar hier zong je dus voor het eerst solo. Nick, wat zit er in het nieuws zo meteen?
1: Ja, onder andere dat de winkels van een bakkerij uit Helmond weer open gaan. En mocht je op vakantie gaan naar Italië, let dan dadelijk even goed op.
2: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
4: Dit zit.
5: Voordelig en snel.
4: Dit zit.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout. Omroep Brabant.
0: Ja, vanuit het westen wordt het dan een beetje droger, maar er kan af en toe een klein buitje vallen. Een beetje van die vieze regen. Een enkel buitje dus bij een temperatuur van een graad of 20. Nick de Vries, nu voor het nieuws.
1: De 8 winkels van bakkerij Het Bakkertje uit Helmond gaan maandag weer open. Bij de hoofdbakkerij brak vorige week donderdag brand uit in de meterkast. En daardoor kon er geen brood meer worden gebakken. De stroomvoorziening is inmiddels hersteld. De machines worden nu getest om te kijken of alles werkt. Sommige machines zijn bij de brand kapot gegaan, maar de belangrijkste die werken nog, zoals de ovens. Een tiener uit Lelystad is aangehouden voor het oplichten van een vrouw uit Tilburg. Hij deed zich voor als agent en wist zo sieraden en een bankpas van de vrouw mee te krijgen. Hij liep tegen de lamp toen hij met de gestolen pas iets wilde afrekenen. Een winkelmedewerker vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. De verdachte werd gisteren in Lelystad aangehouden. Bij het ongeluk met de Nederlandse beurs gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland, vlakbij de grens met Oostenrijk. Je hoort de directeur van brancheorganisatie ANVR.
7: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar de plek van het ongeluk, en ook hulpverleners van Eurocross zijn onderweg, die staan de slachtoffers bij. Ja, mocht je op vakantie gaan naar Italië, let dan even goed op. Er wordt gewaarschuwd voor een nieuwe truc die dieven steeds vaker inzetten daar. Ze leggen dan een biljet van €50 onder de ruitenwisser van je auto die dan geparkeerd staat. En vaak zien mensen het pas als ze net zijn gaan rijden. Nou, op het moment dat een bestuurder dan uitstapt om te kijken wat er dan precies aan de hand is, dan grijpen die dieven hun kans. Ze pakken dan spullen uit de auto en er zijn zelfs al gevallen bekend waarbij een dief gewoon achter het stuur gaat zitten en dan met de auto vandoor gaat. Automobilisten die krijgen namelijk advies om, mocht je bijvoorbeeld zo'n bankbiljet zien zitten achter de ruitenwisser, eerst naar een veilige plek te rijden en dan even daar te stoppen.
0: Heel hard wegrijden met €50. Heel hard wegrijden. En net alsof je niet hebt gezien, gas geven. Dankjewel. Goedemorgen. Het is zover.
3: Ja. Tot 1976.
0: Maar het einde is in zicht. Het einde is in zicht, maar het is toch niet zover. Hoor. Niet bang worden.
8: Nummer 48.

land uit. En ze hebben elkaar de hand gegeven, handen geschud. En het is altijd een vriendschap gebleven. Dat is wel mooi. Maar het beginnetje alleen al. Luister nog één keer, Dan weet je toch al, er staat wat gezelligs te gebeuren. En dat past ook een beetje bij die top 1976, denk ik, hè? Meekijken, ik zeg het dan toch nog maar even, dat kan via de site van Omroep Brabant, omroepbrabant.nl/top1976, daar kun je kijken. En anders gewoon lekker blijven luisteren, laat je verrassen. Soms is verrassen ook wel eens heel erg leuk.

0: Atemloos door die nacht alleen Fischer, Willy. Dat was alleen Fischer, hè?
1: Ja, dat klopt. Helemaal.
0: Heb je meegezongen of niet?
1: Ja, natuurlijk. Bij mij staat hij nou een hele tijdje aan. Ik heb toevallig vakantie, dus...
2: Oh, wat zalig, wat zalig.
1: Dan kan ik extra goed te meeluisteren.
2: Ja, ik kan het me voorstellen. Weet je, ik vind het zo'n leuk liedje, hè, dat ik bedenk. Ik had het liedje ooit eens gehoord. En ik kreeg het op aanraden van een vriend en collega van mijn Kopers Boscha. Die zei, je moet een keer luisteren naar Helene Fischer. Ik had er nooit van haar gehoord. En ik denk van, wat is Helene Fischer? Wie is dat? Dat door Helene Fischer, hou nou toch op die muziek. En vanaf dat moment was het liefde op het eerste gezicht. Dat heb je soms, hè? Meteen een klik, hè?
1: Dat had ik ook. Eigenlijk precies hetzelfde. Eigenlijk bijna nooit niet van gehoord. Ja. Wel een keer gehoord. Nee, als je het eenmaal gehoord hebt, dan is het wel zo weer mooie muziek, ja.
2: Ja, van sommige vrouwen kom je nooit meer vanaf, hè?
1: Nee.

0: klopt.
1: Ja, maar dus, gelukkig, er zijn er wel vrouwen die lopen gewoon weg, hè? Die lopen toch gewoon weg.
0: Ja, okay. Maar daar heb ik nog niet zo'n last van.
1: Oké, okay, goed zo, Willy, goed zo, goed zo. Zeg, ik zat even te kijken. Ik zat even te kijken naar jouw lijst, Willy. Ja, ik zie een mooi liedje staan, zeg. En veel gevarieerd, hè? Hele, het lijkt wel een soort programma dat je hebt neergezet. Een soort radioprogramma.
0: Ik heb vooral die, denk ik, van toch een beetje... Ik denk dezelfde tijdje van toen ik denk tussen de 15 en de 25 of tussen 12
1: ja,
0: en de
1: 25 dat zou kunnen. Jaar, wat ik zie staan, ik zie staan Ritme van de Regen... Van Rob de Nijs, maar ook Uwe Stee van de Cresip zie ik staan. Hè. Boudewijn de Groot, wel de Russe meneer president. Een lekker oudje. Drukwerk, je loog tegen mij, dus dan word je al een beetje ouder. Ja. Good Night Saigon, zag ik staan. Opzij, helemaal van Veen. This is my homo, Gina, die hebben we al gedraaid. Hè. Plug it in, turn me on, weer Cresip en zo. Was het voor jou een strijd om die lijst samen te stellen? Hebben we het je gemakkelijk gemaakt of was het toch een moeilijke klus?
0: Ik heb al hier van eerdere jaren van de top 900.
1: Oh, ja.
0: Had ik al het een en ander erin gezet.
1: Ja.
0: En van daaruit eigenlijk weer. En dan nog een paar liedjes wel gewisseld. Maar toch een beetje van op die manier. Want anders is er echt niet aan uit te komen.
1: Ja, je hebt jezelf een beetje laten inspireren dus. Maar het is een variegeerde lijst geworden. Dus, maar je klinkt wel een beetje, dat denk ik, als een muziekliefhebber.
0: Nou, eigenlijk niet. Ja, ik heb wel... In de auto heb ik altijd de radio op Omroep Brabant aanstaan. Ja. Maar... Thuis staat de radio trouwens ook wel aan, maar niet dat ik nou echt voor de rest nog allemaal speciaal naar de liedjes ga luisteren. Dat is toch hier niet, maar ik hou wel van muziek.
1: Ja, precies. Omdat
0: ik fluit een hele dag hierdoor eigenlijk.
1: Nou, omdat de muziek zo gevarieerd is. Hey, Willy, we gaan weer verder met de lijst. We gaan naar Lier de Haas. Ons lieve vrouwke stond niet op jouw lijst.
0: Hij is ook een van mijn lievelingen.
1: Nou, dan treft het. Dan mag je mee dansen gaat een beetje lastig. Maar mee neurien, dat is misschien wel op zijn plek dan. Hè?
0: Dat zal ik doen.
1: Dankjewel, Willy. Dag. Dankjewel en blijf luisteren.
0: Houdoe.

0: Amour van BZN. Ik had mijn vader ooit een LP gegeven. En daar stond de eerste muziek van BZN stond daarop. En dat was bijvoorbeeld het liedje Sweet Silver Annie. Ik denk, dat is lekker rock'n'roll. Hij vond het helemaal niks. Nee, want daar was deze BZN gewend. De chansons. En dat hebben ze 40 jaar weten vol te houden. 40 jaar vol met succes. Nog één liedje voor dit uur. En dan gaan we gaan gewoon door. Dus je hoeft je geen zorgen te maken.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Met

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
6: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim €46.000. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Katrien, dankjewel. Dat doe je toch goed. De top 1976. Oh, het gaat zo hard. Ik word er een beetje nerveus van. Ja, ik word er al snel nerveus. En nummer 43 zijn we toegekomen. En dat is wel een mooie en die past ook wel een beetje bij wat er recentelijk is gebeurd. Het overlijden van Dolly Parton. Maar je hebt er veel meer te verwachten.
12: Top 1976.
11: Luister even. Ik zet er een paar op rij. Deze dus. That is what we are. No one in between. Alvast een lekker maken. Alvast je oren een beetje masseren. En deze, luister goed.

0: op de radio dan. Niet bang worden.
1: De top 1976.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een staalopstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
1: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
2: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
3: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
2: Nummer 43.

0: Het is een keer wat anders, hè, dan iemand tegen je zegt, je bent een lekker ding. Nee, Islands in the Stream. You're an island in the stream. Nou, mooi klinkt dat. Een liedje van Kenny Rogers en Dolly Parton, maar van oorsprong van de Bee Gees. En de Bee Gees, die hadden het gemaakt voor Marvin Gaye. En Marvin Gaye had er helemaal geen trek in, die vond het helemaal niks. Toen kwam het bij Kenny Rogers. En Kenny Rogers zat bij dezelfde platenmaatschappij als Dolly Parton. En die was daar bij die platenmaatschappij. Wie komt daar binnengestapt? Dolly Parton. En wil je niet meezingen? Nou, toen zei ze, dat doe ik wel. En dat was net datgene wat het liedje nodig had. Met de Bee Gees trouwens als achtergrondkoortje.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: En ze worden steeds beter. Ze worden steeds mooier. Ja, ze worden steeds scherper. En jullie hebben ze uitgezocht. Wat ben ik toch godsamme beren trots op jou.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dit is ons cadeau aan jou.
2: De top 1976.
1: Top 1976.
3: Hoi, Rescu Maals hier. Ik feliciteer Omroep Brabant met het 50-jarig bestaan.
0: Ach, hij is zo spontaan en zo leuk, hè?
4: Waar leeft een mens nog Bourgondi?

0: Ik word er zo blij van. Het is toch een fijn visje, niet? Als je dit hoort. En nou is dit de top 1376. Maar ja, we gaan op dat carnaval. We gaan naar de 3 uurtjes vooraf. En we gaan weer kaart uitdelen. We gaan weer met je feesten. Dus dat gaat ook weer hartstikke gezellig worden.
1: De top 1976.
0: En het was natuurlijk René Schuurmans die daarbij hoort. Bij ons in Brabant. En daar kunnen we geen genoeg van krijgen. En dan een liedje wat niet leidt aan metaalmoeheid. Gelukkig, iedere keer komt hij voor in hitlijsten. Of het nou de top 900 is, of deze top 1976. Het is een liedje dat werd geschreven door James Hetfield. James Hetfield is een van de leden van Metallica. En het ging over een vriendin van hem. En toen ze aan hem vroegen van welke vriendin was het dan, hoe heet ze dan? Toen zei hij, ja, ik heb geen flauw idee meer. Het waren te veel, ik heb geen flauw idee meer. En dat vonden ze een beetje gek. Dus hebben ze met z'n allen bedacht, nou, het is een liedje speciaal voor de fans. Als een soort van bedankje. Nothing else matters.

0: Lekker lang, hè? 6 minuten en 16 seconden, zou je zeggen. Nou, valt er van mee op een mensenleven? Dat klopt, het valt wel mee op een mensenleven. Maar ga maar 6 minuten en 16 seconden in de stoel van de tandarts zitten. Dan weet je hoe lang dat kan zijn.
1: Top 1976, overzicht.
0: Het regent zonnestralen. Ark Dynamic op nummer 50. Massachusetts, de Bee Gees op nummer 49. Het dondert en het bliksemt. Fries Meeuwis op 48. Atemloos, Door die Nacht, Helene Fischer. Niet echt een naam trouwens. Heeft een veel langere naam, maar alleen Fischer klinkt wat gemakkelijk aan de oren. Op 47. Onze eigen Lier de Haas, ooit al presentatrice geweest hier bij Omroep Brabant met Onze Lieve Vrouwke op 46. BZN, Mannenmoer op 45. George Michael, Queen, Somebody to Love, speciaal voor het AIDS-fonds. Als nagedachtenis aan Freddie Mercury, Alice in the Stream, Dolly Parton, Kenny Rogers. René Schuurmans bij Onze Brabant. 42, Nothing Else Matters, juist gedaan. Nummer 41, dat was Metallica. En voor de echte vrienden is hier BZB.

0: dames en heren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar en dit is ons cadeau aan jou.
3: Radio op zijn best.
4: De top 1976.

0: Het is een heel mooi gevoelig liedje. En dat het zo mooi is, heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat het een waar gebeurd verhaal is over Lia. Lia was een enorme fan van de Cats. En ze was overal. Als de Cats ergens optraden, stond Lia vooraan. Tot op die ene dag dat Lia er niet was. En toen dacht de band, hoe kan dat nou? Je is er niet, joh. Zal ze ziek zijn of wat dan ook? Lia bleek een auto-ongeluk gehad te hebben en is daarin overleden. En omdat het de grootste fan was, omdat ze ook daar enorm gevoel bij hadden. En als eerbetoon naar Lia werd dit liedje gemaakt, Lia. En het raakt heel veel mensen. Er komen heel veel appjes op binnen van mensen die dat ook zeggen. Van, goh, ja, het doet mij wel wat. En het raakt mij enorm. Ik word ook een beetje verdrietig van. Maar ook, maar niet verdrietig dat het pijn doet. Maar het is gewoon mooi, weet je. Dat raakt je. Nou ja, zet je weer even op deze aarde neer, zal ik zo maar zeggen. Het is bijna 11:30 van het worden. Tijd voor Brabantse nieuwsoverzicht. Niek de Vries, goed dat je er bent. Wat zit erin zometeen?
1: Dat het treinverkeer rond Eindhoven gisteravond even verstoord was door een dronken PSV-supporter. En een nieuwe Guinness Book of Records ligt in de winkel. Daar staan weer een boel opvallende records in.
2: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
5: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Wijnald, daar ben je dan toch. Ik denk, we houden de file vrij, maar het is niet gebeurd.
6: Nee, dat lukt meestal niet op vrijdagochtend. Want ja, het begint altijd heel rustig. Dan heb je geen ochtendspits en amper files. Ja. En dan ja, zo na een uur of 11, dan wordt het snel drukker op de weg. En ja, dat zien we nu ook wel. En op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Heenderheide en knooppunt Batadorp met zo'n 10 minuten vertraging. De A4 komend vanuit Antwerpen tussen de grens en Hoge Rijden, 5 met ook zo'n 10 minuten oponthoud. Reken op een kwartier vertraging op de A58. Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos nu 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En van Tilburg naar Breda langzaam rijden en stilstaan tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout over 7 kilometer.
0: Oké, dankjewel.
6: Tot later.
0: Het verkeer hebben we gehad, dus we kunnen naar het weer voor vandaag. Nou, het is bevolkt. Af en toe valt er wat regen, een beetje motregen. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger. En dan kan er nog wel een buitje vallen trouwens, maar dan wordt het een graad of 20. Het nieuws van 11:30, gebracht door Niek de Vries.
1: Het treinverkeer rond Eindhoven was gisteravond even ontregeld door een dronken PSV-supporter. Hij was op station Strijp S op de rand van het perron gaan zitten terwijl hij wachtte op de trein. Hij wist maar net op tijd weg te komen toen die trein het station binnenreed. De machinist die zag dat niet en stopte de trein. Daarna belde die 112. Hulpdiensten kwamen daarop massaal naar het station. De man werd even later in de buurt van het station gevonden. Hij heeft 2 boetes gekregen. Een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding in Breda. In de Wilhelminastraat botste het slachtoffer op een andere scooter. De bestuurder van die scooter kwam met de schrik vrij. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. De voorzitter van CNV legt uit waarop die looneis is gebaseerd.
7: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3 tot 5,5%.
1: Ook wil de vakbond dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten gaan naar 25 cent per kilometer. De vakbond FNV komt maandag met de looneis. Nieuwe Guinness Book of Records ligt in de winkel. Staan weer een boel nieuwe opvallende records in. Vanmorgen hadden we het al over de jongste yoga-instructrice ter wereld. 5 jaar is ze. En de meeste
8: dat is gewoon lenig.
1: Ja. Nee, die heeft ook echt een opleiding en zo gevolgd.
8: Als je 5 bent, ben je super lenig.
0: denk ik dan.
8: Ja, nou ja, dat ook inderdaad. Okay. Zeker. Okay. En het ging ook over de meest getatoeëerde man ter wereld. Ja, nu weer een paar nieuwe records. Zoals een Italiaan die in de smalste auto ter wereld rijdt. Die man verdient zijn geld met het demonteren en opnieuw opbouwen van auto's. En hij bouwde een Fiat Panda om tot een breedte van ongeveer 50 centimeter. Ja, waarom zou je het doen? Ik heb er een foto aan toegevoegd. Ja. Het lijkt alsof hij het gewoon door midden heeft gezaagd.
9: Ja. Ja.
8: En dan nog een vrouw in Amerika. Die heeft een grote verzameling van spullen die iets met kikkers te maken hebben. In haar huis staan ruim 13.000 voorwerpen. Zoals speelgoed, knuffels en kleding. Allemaal in het thema kikker. Ja, je moet maar een hobby hebben.
0: Ja, nou, ik zou het meer zien als een hobby en net wat meer. Op cognitief niveau.
10: Goedemorgen!
9: Ja.
10: 11 dagen lang.
9: Nou, dankjewel hoor.
10: 76.
11: Nummer 38.

0: Carina, even een vraagje. Stond hij op jouw lijst of stond hij niet op jouw lijst, deze plaat van ABBA?
1: Ja.
0: Ja, wat is ja?
1: Volgens mij wel, ja. ik had er twee op staan. En ik heb de lijst samengesteld aan de hand van 1976. Dus ik heb alleen maar nummers die in 1976 zijn uitgebracht.
0: Ja, ik zie het. Ik zie behoorlijk een aandeel ABBA, het maximale. Mamma Mia, Fernando dan, zie ik staan. Dancing Queen, die komt ook nog langs. Maar het zijn wel goede liedjes allemaal. Maar heb je er bewust om het feestje te vieren dat we 50 jaar bestaan?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat was eigenlijk mijn idee om het op deze manier te doen.
0: Ja.
1: Nou blijkt het in dat lijst heel veel jaartallen. Maar 1976 vond ik toch eigenlijk wel... Toen was ik 11, dus ik had mijn muzikale vorming is daar eigenlijk gestart.
0: Ja.
1: En al deze liedjes zijn allemaal nog echt nummers die nog steeds gedraaid worden.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Nou, je bent goed opgedroogd, Carina. Niks mis mee, hoor.
1: Ja, goed, hè?
0: Ja, het is goed gegaan.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, hetzelfde plaatje die we nog steeds horen op de radio. Dus dat zegt ook wat over het feit dat toen je 11 was. Was het een leuke leeftijd? Was je blij toen je 11 was? Was het mooi? Wat leuk?
1: Ja. Ik woonde thuis in het buitengebied van Schijndel. En het was gewoon een hele veilige omgeving. Je ging naar school, je ging weer naar huis. Je speelde met de buurtkindjes en daar was het.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk mijn herinnering aan 1976. Ja.
0: Maar schrik je dan niet ineens dat we zeggen we zijn 50 jaar verder? Dat heb ik dan
1: Ja, ik weet er alles van.
0: Wij zijn
1: 40 jaar getrouwd geweest, dus ik weet er alles van.
0: Oké. En dat was dan goed dunken? Dat was prettig allemaal nog steeds?
1: Ja, heel fijn.
0: Okay. Ja. Zeg, dus nu op naar de 60 dan of zo?
1: Ja, nou die heb ik al gehad. Ja, 61.
0: Nee,
1: ja.
0: Nee, je bent 61. Oh, je bent 61 jaar geworden.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Oh ja, nee, ik dacht na 60 jaar huwelijksfeest, wou ik zeggen.
1: Nee, 40, oh is even.
0: En hoe voelt dat als je dan 61 bent en al die gezellige liedjes zit te luisteren? Komt dat er bij je binnen of zeg je van, daar heb ik geen last van?
1: Ja, dat vind ik echt heel leuk. Ja, ik vind echt, de lijst is gewoon geweldig.
0: Ja.
1: En ook nummers die je dus al heel lang niet meer hebt gehoord.
0: Ja, ja. Ja, maar je was nu op de fiets. Maar heb je dan oortjes in of niet?
1: Nee, ik sta gewoon stil.
0: Oh, ja. Het regent toch niet, mag ik hopen, hè?
1: Jawel, hier heet het, ja.
0: Dan lak je gauw fietsen, zodat je weer een beetje droog thuis komt. Of misschien als je heel hard fietst, dat je het niet voelt. Nou, dankjewel, hè.
1: Komt goed. Dankjewel,
0: Carina, leuk dat je aan de telefoon wilde komen. Dankjewel.
1: Ja hoor, graag gedaan. Doei.

0: 76.
1: Albert West, 2015 overleden, die van de Shuffles. En dat was een cadeautje voor hem. Hij was een jaar of 16, zei hij ooit eens beleefd en welzijn tegen mij. En dat was een hoogtepunt uit zijn carrière. Hij zei, het feit dat ik met die Shuffles mocht zingen, dat vond ik zo leuk, dat vond ik zo geweldig, dat was genieten. Ander hoogtepunt in zijn leven was dat hij een liedje mocht zingen met een held van hem. Dat was Albert Hammond. Give a little love. Dat was ook een liedje. Het werd ook een nummer 1 hit. En dat, ja, daar stond hij zelf van te kijken, dat het nummer 1 hit werd. Want het ging hem alleen maar om te zingen met zijn held, Albert Hammond. En dat pakte dus wonderwel goed uit. Een liedje uit 1973. Je weet dat je kunt meekijken. De lijst te zien via omroepbrabant.nl/top1976. omroepbrabant.nl/top1976. Er komen ook veel reacties binnen trouwens, hè. Van mensen die zeggen dat de lijst zo mooi is. Ja, alle eer aan jullie zelf. Want jullie hebben hem zelf samengesteld. Er komen ook spraakberichtjes binnen en dat soort dingen allemaal. Dus ik vind het erg leuk om te horen van jullie dat jullie naar jullie zin hebben. Deze is van Bluff en Geke Arnaert.
0: Nummer 36.
1: Zoutelanden.

0: En daar is hij weer, de mosselpop van Bluff. Zoutelander, zo heette het, met Geke Arnaert. En Geke Arnaert is weer de zangeres van Hoevafonnik. Een van de vele dames van Hoevafonnik, want ze kon er maar geen vrouw vasthouden. En zij is redelijk stabiel, kan ik je vertellen. Het liedje is niet van henzelf. Het komt van een hele andere band. Het komt van een Duitse band trouwens. Die heeft het eerder uitgebracht. Axel Bosse. En die bracht het in 2006 al uit. En het grappige is dat Herbert Grönemeyer, die zei tegen de band, ik heb een leuk liedje voor jullie. Wat jullie eigenlijk zouden moeten doen.
1: Niets is besser als met dir.
0: En dat werd deze, want die had hij gehoord op de Duitse radio.

en leven de duurzaamheid. Dat we mooi kunnen recyclen en dat we liedjes een leven kunnen houden. Dat is goed ook. En dat was Jan Biggel, die je hoorde op nummer 35. Onze moeder zee nog. En dat is toch weer een liedje wat bijna 7 jaar oud is. En dan komen we tegen onze top 1976. Het einde is een beetje in zicht. Nog even tegen jullie zeggen dat het einde ligt rond 4 uur. Zo ongeveer. Maar ja, gewoon van tevoren blijven luisteren. En daarna is er nog een naspel. Een afterparty met Ronnie. Nou, laat dat maar hem over. Tussen 4 en 6 uur. Dus dat is ook reuze gezellig. Als je wilt meekijken, alvast, je kunt je nieuwsgierigheid niet bedwingen. Je kunt jezelf niet in toom houden. Ik begrijp dat wel. www.omroepbrabant.nl/top1976. Zometeen luisteren naar Koenlijn. Niet dat hij gaat zingen, maar die gaat de plaatjes verder draaien. Ik blijf steken bij nummer 34. En hij gaat dus dan door met nummer 33. Wie dat is, blijf luisteren. En nummer 34 is dan Rowan Herzen, De Peel en Brand.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
10: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker 6 cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreidt over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door, bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Dankjewel, Catherine. Eens kijken bij Wijnand, die zit bij de ANWB. Hoe het ervoor staat, ik hoorde je al zeggen, Wijnand, dat het dat die ochtendspits op de vrijdag altijd later op gang komt, vanaf een uurtje of 11. Dus precies. Is het bal of niet?
14: Ja, nou, dat kan ik nog net niet zeggen, want het is inderdaad wat drukker geworden, maar echt grote problemen zijn er voor ons nog niet. Het is vooral wat langzaam rijdend verkeer hier en daar. Nou, laat ik de grootste knelpunten eruit pikken. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. Zuid over 9 kilometer. Op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. Langzaam rijden over 10 kilometer. De A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. 11 kilometer file. En in al die files ben je 10 minuten langer onderweg.
13: Nou, dankjewel in ieder geval. En tot straks. Dat is een zekerheidje. Wat trouwens ook een zekerheidje is, is dat we verder gaan met de top 1976. Langzaam aankomen bij het einde. En dit uur begint vooral met flinke gitaren. Maar het wordt rustig hoor.
15: Luister ik jouw naam nog?
13: Ik zei het toch.
15: Hoor ik steeds je stem.
13: En deze kennen we ook allemaal. Nou, dat zometeen allemaal. In deze prachtige lijst die langzaam zijn einde nadert.
0: De top 1976.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
18: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
18: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
18: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
19: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Hey, Raymond!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
24: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
25: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
26: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
27: Voordeeluitjes.nl.
28: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
29: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
30: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
31: Voordeeluitjes.nl.
0: Begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
32: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: paar genoten en een paar ook oordopjes aangeschaft, denk ik.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Ja, en voor de fans goed nieuws, want er komt nog een Dundas of een ACDC aan. Dus wat dat betreft is dat helemaal goed. Want ja, we begonnen op 33 in Australië bij een familiebedrijf. Van de oorsprong in ieder geval, toen Malcolm Young en zijn jongere broer Angus samen met drie vrienden een band vormde. En de naam die was bedacht door de zus. Want die zag achterop een stofzuiger ACDC staan. Wat staat voor wisselstroom en gelijkstroom. Nou, de oudere broer George, dat was een van de producers. En zo was de familie Young prominent aanwezig in de band. Nou, zanger vonden ze in de chauffeur. Van de band die ook wel een aardig moppie kon zingen. En nou ja, dan heb je een hele grote band uit Australië. Nou, inmiddels zijn wel al veel bandleden overleden. Van het eerste uur dan. Maar ACDC treedt nog steeds gewoon op, vorig jaar nog in Nederland. En dat was een klein stuk rijden voor Angus Young. Hij woont namelijk in de Achterhoek. En zijn vrouw Ellen, die komt uit Alten, jazeker. En dus heeft het echtpaar daar een huis, wel heel leuk. En ik zei het al, de fans die zullen blij zijn, want op 32 ook een ACDC. Alleen dan The Highway to Hell. En er zijn er twee versies over waar die Highway to Hell noem vandaan komt. Versie 1, toen ACDC in Amerika toerde, mochten ze een hoop niet. Dan waren ze niet overal welkom. Nou, de hel was immers niet iets dat ze nu per se omarmden. De lange weg naar elk optreden voelde dan ook als een highway to hell. Dat is 1. En versie 2, de weg naar huis van liedzanger Bon Scott. Tot zijn favoriete stamcafé kende gevaarlijke punten. Zeker op het einde was er eigenlijk geen enkele beperking op snelheid. En daar gebeurden vaak dingen. En dus werd dat de highway to hell genoemd. Nou, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Want we hebben het namelijk gewoon over een liedje dat ja, zeer populair is. En daarom op 32 staat in de top 1976. Zometeen gaan we richting Benny Nijman. Maar eerst nog even de gitaren van ACD.

0: zich wel een mooi verhaal. Hij was op vakantie in Griekenland, nam een paar cd'tjes mee. En sloeg aan het vertalen, deze Benny Nijman. En toen kwam hij een Grieks nummer tegen van Nikos Ignadiatis, als ik het zo goed uitschreef. Opgenomen door Bessie Argyraki. Ja, dat lijkt net een Asterix en Obelix aflevering, maar dat klonk zo. Ja, dat herken je dan natuurlijk wel in, hè? Ik heb het over Benny Nijman.
1: Top 1976. Overzicht.
0: En daar kom ik zo meteen nog even op terug. Want eerst even het overzicht. 40, de BZB en echte vrienden. De Cats met Lia op 39. En een plekje daarboven ABBA met Fernando. Albert West en Genie Come Lately. Een liedje uit 73 op 37. Dus als je de cijfertjes omdraait, kom je daar. Bluff en Gijke Arnaert en Zoutelanden op 36. Op 35 Jan Biggel en Ons Moederzee nog. En Rowan Hessen zag de Peel in Brand staan op nummer 34. Twee keer ECDC achter elkaar op 33. Thunderstruck en op 32 Highway to Hell. En zojuist dus Benny Nijman. En waarom fluister ik jouw naam nog? Maar dan gaan we naar een liedje wat zeer kenmerkend is. Een liedje wat je meteen gaat kennen als ik de eerste klanken laat horen. Het is van Billy Joel. Hij zat avond na avond in een pianobar in Los Angeles liedjes te spelen voor mensen die hun zorgen wilden vergeten. Hij deed dat zelfs onder een schuilnaam, omdat hij vastzat aan een ongunstig platencontract. Die mochten het niet weten. Dubbel verdienen. Met Bob Dylan in gedachten gebruikte hij ook nog wel eens een mondharmonica. En die speelde hij op deze plaat ook. En ja, dan kan het geen verrassing meer zijn dat dit het liedje is waar ik het over heb. Op nummer 30, Piano Man.

0: pianoman Billy Joe Well. Hey, trouwens, even attentie. Dat is wel leuk natuurlijk, allemaal die top 1976. En we krijgen een heleboel complimenten, maar nou hebben we iets bedacht. En dat is misschien wel gewoon heel leuk. Ik ben namelijk heel benieuwd hoe je zit te luisteren. En dan kan je naar me typen, maar dat heb ik liever niet. Nee, ik heb liever gewoon een foto. Even een selfie, hoe je aan het luisteren bent. Dus dat we je werkplek zien, dat we lekker zien dat je thuis zit, dat je in de keuken hangt, dat je in de auto zit. Whatever, gewoon even een selfie richting 06-573-28203. Ik ben echt heel benieuwd hoe iedereen erbij zit en hoe iedereen zit te genieten. En het maakt niet uit, als die haren niet helemaal goed zitten, kan jou het schelen, weet je wel. Gewoon even benieuwd met een selfie hoe jij zit te luisteren. Stuur die naar 06-573-28203 en ik word daar heel gelukkig van. René, bij jou weet ik het, dus jij hoeft dat niet meer te doen.
1: Hoef ik niet meer te sturen?
0: Nee, jij hoeft, je mag het doen, maar het hoeft niet per se.
1: Okay.
0: Maar je mag wel, maar ik ben vooral benieuwd wat je zo meteen in het nieuws hebt.
1: Nou, een Brabander die is omgekomen bij het heftige busongeluk in Zwitserland. En in het Italiaanse Stromboli is een bijzondere school opgericht.
2: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
0: Er moet gezegd, er komen een heleboel mooie foto's al binnen, maar het kunnen er nooit genoeg zijn. Laat maar komen, 06-573-28203. Gewoon even een selfie van jezelf dus, hoe je aan het luisteren bent. Wijnand, mag jij ook doen, maar ik ben vooral geïnteresseerd in de files.
5: Ja, en dat zijn er wat meer geworden. Het is toch best wel druk geworden op de Brabantse wegen. Met name op de A2 bij Eindhoven en op de A58 tussen Breda en Eindhoven. Nou, de grootste knelpunt even op een rij op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel nu een half uur vertraging in 7 kilometer file. Er ligt er wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout 18 kilometer met daar zo'n 20 minuten extra reistijd. En op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp over 5 kilometer. En dat kost je zo'n 10 minuten extra.
0: Wij dan, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Bewolkt, regen, dat is wat er aan de hand is. Een maximale graad of 20 wordt wel geleidelijk aan wat droger. Dat is in ieder geval het goede nieuws. Dan het andere nieuws, René.
1: Een vrouw uit Uden is om het leven gekomen bij het zware busongeluk in Zwitserland. Een bus van reisorganisatie OAT crashte bij het dorp Zernes in het oosten van Zwitserland. Je hoort een verslaggever van de NOS.
7: Er zouden 44 Nederlanders, reizigers dus, in de bus hebben gezeten samen met de chauffeur. 5 mensen zijn er dus overleden bij dat ongeluk. 40 mensen zijn gewond geraakt, 3 mensen zijn dus ernstig gewond.
1: De vrouw zat samen met haar man in de bus. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Chipmaker ASML betaalt de gemeente Eindhoven eenmalig ruim 85 miljoen euro om uit te kunnen breiden in de stad. Daarmee krijgt het bedrijf toegang tot de helft van de grond die het nodig heeft om op de Brainport Industries Campus te kunnen bouwen. Later volgt de andere helft waarvoor ASML opnieuw hetzelfde bedrag betaalt. In totaal betaalt het bedrijf dus ruim 170 miljoen euro. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond. Het ministerie van Landbouw komt met een extra subsidie voor boeren om de biodiversiteit op de landbouwgrond te vergroten. Op akkers waar bijvoorbeeld tarwe wordt geteeld, worden dan tegelijkertijd ook stroken kruidenrijke grassen gezaaid. En dat is goed voor de bodem, insecten en de vogels. In Zuidland doen ze het al een tijdje en dat werkt goed, zegt Natuurmonumenten.
8: Het eerste jaar dat we begonnen in 2024 zagen we hier al enorme impact. We zagen enorme aantallen insecten, veel soorten insecten ook komen. Maar ook voor die vogels was het een hele grote trekpleister. Zowel voor de broedvogels als voor de overwinterende vogels, die er in enorme getallen dan voorkomen.
1: Met de subsidie gaan 19 boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland het systeem verder testen. Niet alleen hier in Nederland gaan alle kinderen inmiddels weer naar school. Ook in Italië is het schooljaar weer begonnen. Voor een meisje van 6 jaar die in het dorpje op het eiland Stromboli woont, was de eerste schooldag extra speciaal. Ze is namelijk de enige leerling. De school is zelfs speciaal voor haar opgericht. Het meisje woont in een klein dorpje en aan de andere kant van het eiland is een groter dorp met een grotere school ook. Het probleem is alleen dat er geen weg is tussen die plaatsen. Je kunt alleen met de boot, maar ja, die vaart maar 1 keer per dag. Daarom is er nu een minischooltje opgericht voor het meisje in haar eigen dorp.
6: Nou, geweldig. Dan kan je ook niet gepest worden.
9: Nee. Dat scheelt ook niet. Hey, René, dankjewel. Ja, tot later. Zo.
10: Elf dagen lang, de top 1976.
6: De gezinstherapeut uit Nistelrode.

0: Anton.
1: Een autodidact, zoals ze dat noemen. Hij leerde alles zichzelf aan. Adelaat, helaas niet oud geworden, 48 jaar, maar prachtig. Brabant, mijn Brabant, op nummer 29. Rico, een hele goede middag.
2: Koen, goedemiddag.
1: Hi. Ja, jij bent weerman van dienst en kan me dus vertellen wanneer deze ellende stopt, zeg. Want potverdomme, het is echt een beetje schrauw buiten. Een beetje suf, een beetje net niks. Regen, nee. Bah.
2: Beetje regen, een beetje herfstachtig noemen we dat.
1: Ja, gewoon, klopt, ik vind het droog.
2: Ja, nee, de regen die trekt geleidelijk aan naar het oosten weg. En dan wordt het vanuit het westen langzaam wat droger. De zon kan ook af en toe wat doorbreken. Temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. Maar morgen dan ziet het weerbeeld er echt een stuk beter uit dan vandaag. Want we beginnen weliswaar grijs.

0: zijn we gewoon nog steeds mee bezig. En we komen aan adem nummer 28. En ik waarschuw je alvast, daar heb ik zo meteen wel echt een leuk verhaal over. Over dit liedje. Ga er eerst maar eens van genieten. En dan even het verhaal. Verteld door Björn van der Doelen himself. Samen met Ruud van der Boogaard hoor je hem. Met Vrouwen uit Brabant, nummer 28.
1: Meiden uit Limburg zijn stiekem zoeter dan de vlooi. Die modellen uit Friesland, bloedmooi, maar een beetje saai.

0: Maar hoe kwam Björn nou aan die Girls from Texas? En hoe ontstond het liedje samen met Ruud van der Boogaard? Hou je vast.
1: Dat ging als volgt. Ik zat in de auto op vakantie. En Spotify stond op en shuffelde er lekker op los. En toen kwam in één keer Girls from Texas van Pat Green en Lyle Lovett voorbij. En toen dacht ik, hey, dat is een mooi liedje. Dat is een leuk gegeven. Laten we daar een Brabantstalige versie van maken. En toen dacht ik natuurlijk aan Ruud om dat samen met Ruud te doen. Dus ik had het liedje naar hem doorgestuurd. Ik zei, hey, zullen we daar een Brabantstalige tekst op maken? Gaan we lekker bij elkaar zitten met een flesje pils. En dan gaan we die Texas naar het Brabant zetten. Toen zei Ruud, nou, die jij maar gewoon zelf thuis vertalen. Doe ik daar zelf ook wel thuis. En dan komen we daarna weer bij elkaar. En dat zegt, nou, gezellig. Maar zo is het gegaan. Is maar misschien ook maar beter ook. Want anders zit je uiteindelijk alleen maar te zuipen. En dan wordt er helemaal niks geschreven. Maar Ruud heeft zo'n beetje eigenlijk alle coupletten in het Brabant zitten. Ik heb dat refreinstukje. Had ik. En dus dat was echt per toeval had hij die coupletjes. Ik het refreintje. En toen hebben we samen nog een beetje zitten schaven aan die coupletjes. En zo is dat stand gekomen. En dan moest ik ook nog wel even aangeven, Omroep Brabant, dat ik het samen met Ruud heb gemaakt. Want het werd in het begin nog alsof het mijn liedje was. Maar ik dacht, nee, ik kreeg dus naar onze Rudy van den Boogaard. Het fenomeen, El Fenomeno, noem ik hem ook wel.
0: Ja, huppatee. En die credits die heeft hij bij deze gekregen. En nu naar het oudje. Aan nummer 27. Armand.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak.
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976.

0: Child in Time, bijna 11 minuten na 13 minuten. Een liedje dat ontstond midden in de spanningen van de Koude Oorlog. En de zanger Ian Gillan die schreef de tekst vanuit het gevoel dat de wereld voortdurend op de rand van de afgrond balanceert. En eigenlijk, als je heel goed luistert, hoor je dat in elke zin ook wel een beetje terug. Een heel indrukwekkend protestnummers. En dat verklaart misschien ook wel de positie die het inneemt in de top 1976. Want op 26 kwamen Child in Time van Deep Purple tegen. Zometeen gaan we terug naar de basis, want Hazes is de basis.
1: Straks meer top 1976.
2: Omroep Brabant.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
7: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
6: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
7: De olifanten van Botswana, NRV.
6: Of luipaarden in Sri Lanka.
7: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
15: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
16: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel daarvoor. Het wordt dus aan bijna ontstaan bij de ANWB.
18: Ja, het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Dat zien we wel vaker op vrijdagmiddag. Maar echte problemen blijven voor ons nog uit. We zien vooral wat langere files staan nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. 11 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen. Over 8 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Ga je van Utrecht naar Den Bosch, kom je in de file tussen Waardenburg en knooppunt Empel. De vertraging is 10 minuten. Op de A7 27, Breda richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A59, ook daar zien we 10 minuten oponthoud richting Den Bosch. Tussen Terheide en knooppunt Hooipolder langzaamaan over 6 kilometer.
5: Gezellig, zullen we maar zeggen.
18: Gezellig, ja, gezellige vrijdagmiddag. Ja. Ja hoor.
5: Precies, zo is het. Hey, wij dan dankjewel en tot later zou ik zeggen. En wij houden het hier gezellig, want we hebben de top 1976. En er komt natuurlijk een heleboel moois voorbij. Wat dacht je van onder meer...

0: 1976.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Dus jij wil naar Egypte?
8: Ja, met NRV.
7: En waarom NRV?
8: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
7: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
8: Tuurlijk.
7: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
8: Jazeker.
7: Cairo en de piramide?
8: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
7: Top, ik ga mee.
1: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
11: Voordeelhaartjes.nl.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
14: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

God in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn voeten. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Het is André Hazes met De Vlieger. Samengeschreven met Nico Haak.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Ja, ik zeg dat eventjes, Nico Haak, maar dat ken je wel, toch? Nico Haak.
3: Op Foxy Fox trot met je elastieke benen.
0: Juist.
3: Die wil elke avond daar het dancing toe.
0: Ja, die Nico Haak inderdaad. Daar schreef hij het onder meer mee. En op 25 kwam hij dus terecht dit jaar in de top 1976 met De Vlieger. Een icoon natuurlijk. André Hazes. Hazes is de basis. Zijn zangtalent werd al op jonge leeftijd ontdekt wanneer acteur Johnny Kraaikamp hem op de Albert Kuipmark hoort zingen. Dat is echt op een steenworp afstand van zijn geboortehuis. Maakt diepe indruk, komt op televisie, een grote toekomst, leek hem toe te lachen. Maar toch duurde het nog jaren voordat hij echt doorbrak. En daarom ging hij andere dingen doen. Ik heb het even uitgezocht. Hij werkte onder meer als boekbinder, bloembesteller, matroos, schoorsteenveger, slagersknecht, fietsenmaker, grondwerker, bouwvakker, sloper, marktkoopman, DJ, kelner en barkeeper. Dus mocht je een van die beroepen uitoefenen, dan kan het altijd nog zijn dat je een hele populaire volkszanger wordt. Je weet het niet. Onder meer dit liedje trouwens, maar ook De Eenzame Kerst en Een Beetje Verliefd, die zorgde ervoor dat hij toch nog doorbrak. Blijvend en definitief. Niet voor niks, zei ik. Hazes is de basis. Alweer 22 jaar geleden overleed al. En als ik het over overlijden heb, dan kom ik automatisch ook bij een volgende kandidaat in deze lijst. Op nummer 24. Een mooie en hoge positie voor niemand minder dan Dolly Parton. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het nieuws dat ons 26 augustus jongstleden bereikte. En dat ging als volgt.
4: Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton, and I am representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
1: Top 1976.
0: Ja, en wat we misschien daarna nogmaals beseften was dat het een bijzonder mens was, Dolly Parton. En hoeveel bijzondere muziek ze heeft gemaakt. En het liedje wat je nu gaat horen ontstond toen ze zag hoe een roodharige bankmedewerkster met haar man aan het flirten was. Het stelde haar niet echt gerust en vormde inspiratie voor een verhaal. Ze smeekte haar bloedmooie rivalen om haar man niet af te pakken. En het bijzondere aan dit liedje is dat ze niet boos is, maar juist heel erg onder de indruk van Jolene's schoonheid. Extra bijzonder misschien nog wel dat ze op dezelfde dag die andere klassieker schreef: I Will Always Love You. Maar voor nu, nummer 24, Jolene.

een cover van Peter Maffay, Und es war Sommer. En die schrijvers van dat liedje waren ook weer de schrijvers van Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Toch wel grappig. Dan naar nummer 22, want we kwamen van 23 af, waarop de lijst stond met Het werd zomer tijdens deze top 1976. De allereerste editie, de top 900, ingerold voor een vele langere lijst. Aangezien wij 50 jaar bestaan en dus zijn opgericht in 1976. En dan komen we dus aan op nummer 22. Oorspronkelijk geen duet van Gerard van Maasakkers en J.W. Roy, maar een Engelstalig liedje van alleen J.W. Roy. I come from

0: Now my insecure appearance ain't no longer a shame.
1: Een heel mooi liedje dat Broken Wings heet, als je het een keer wil luisteren. Dus ik heb JW een bericht gestuurd. Ik zeg, hoe komt nou deze versie, wat natuurlijk een klassieker is, tot stand? Als je ooit samen met Gerard van Maasakkers. En dat gaat ver terug. En ook daar heeft Omroep Brabant een belangrijke rol in.
2: Ja, Koentje, dat is ook weer een mooi verhaal. Kijk, Gerard heb ik leren kennen via Omroep Brabant, omdat hij daar zijn programma had, beneden de muziek beneden de Moerdijk. Dus hij volgde mij. Op een gegeven moment had ik de tweede plaat uit, daar stond Broken Wings op. En ik speelde ergens in, volgens mij, Gelderop, een café. En Gerard was daar. En die vond dat nummer zo mooi, omdat er zo weinig, eigenlijk weinig tekst in zit. En toen is hij gevraagd van, zullen we dat, mag ik dat vertalen? Ja, dat is goed. Toen hebben we dat, heeft hij dat gedaan. Bijna af. Toen ben ik naar hem in Budel gegaan. Hij woonde daar in het Wit-Gele Kruisgebouw. En in de, wat voorheen de wachtkamer was, had hij een soort zitkamer, muziekkamertje. Daar hebben we dat zitten afmaken en samen gezongen voor het eerst. En het was echt, het was meteen magie. Zeg. Geen magie, maar magie. En toen hebben we dat volgens mij ook in diezelfde week bij Omroep Brabant live ergens, was voor mijn Twee Steden Ziekenhuis een live opname met Arjo Kraak. Dat weet ik nog heel goed, want Gerard was voordat we gingen zingen bij ons thuis geweest. Hij had die bloedworst gehad, daar was hij misselijk van. Maar het was zo bijzonder en dat liedje had meteen, dat heeft gewoon zichzelf ook wel bewezen. Dat hebben zoveel mensen gecoverd, van tot in België, van Bluff tot Stephanie Struik, tot Guus Meeuwis, Xander Buzunet, noem het allemaal op.
1: Ja, en dus, spoelen we eventjes terug. Ja, dat moment. En dan zit je er toch een beetje bij, hè. Wat een liedje. Wat een liedje. Gerard van Maasakkers en J.W. Roy. Als ge ooit nummer 22.

0: The One Way Wind van The Cats op nummer 21. En soms ontstaat zo'n wereldhit door iets simpels dat je onderweg tegenkomt. En voor One Way Wind gebeurde dat tijdens een tournee van The Cats door Suriname en de Nederlandse Antillen. Want Arnold Muren daar, een van de songschrijvers, die zag bomen die jarenlang door dezelfde windrichting waren gevormd. En dat beeld bleef hangen en werd de basis voor een van de grootste internationale successen uit Volendam. Want dit liedje werd de best verkochte single uit de carrière van The Cats. En ik moet elke keer meezingen met Westenwind. Alleen, hoe heet ze nou toch ook alweer? Wat irritant dat je daar dan niet opkomt. Westenwind, Westenwind, Westenwind. Ja, ik kom er niet op. Wacht, René, anders vertel jij eventjes wat er in het nieuws zit. Kom ik er daarna op?
1: Ja, weet ja, dat is goed. Nou, een jonge bestuurder rijdt 180 km per uur... en Brabander doet mij aan loodzware Ironman-wedstrijd.
0: Daarna winnen natuurlijk.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
5: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
4: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is geen vrijdagmiddag borrel. Alhoewel, als iedereen een fles open zou trekken... dan zou het heel gezellig worden op de Brabantse snelweg. Maar ja, dat mag niet in de auto.
6: Nee, laat het dan maar niet doen. Maar goed, de files die zijn ontstaan... en die rijgen zich verder aan heen. Want het is best druk op de Brabantse wegen. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. En dat zien we vooral nu op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. 9 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file met kwartier vertraging. De A73 naar Nijmegen. 10 minuten oponthoud tussen Haps en Malden. In een 6 kilometer file. Nou, de overige files staan er wel, maar die leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. En die vind je vooral rond Den Bosch en Eindhoven.
0: We houden er allemaal rekening mee. Dus dankjewel, Wijnand. En ik denk dat wij elkaar over een half uurtje wel bespreken.
6: Zo is dat. Tot straks.
0: Zeker weten. Yo, houdoe.
7: Omroep Brabant.
0: Dan nog even kijken naar het weer, want zeker niet onbelangrijk. Bewolkt, af en toe wat regen die uit die bewolking komt. Geleidelijk wordt het wel droger. Vanuit het westen kan de zon ook nog even doorbreken. En wordt het maximaal een graad of 20 vandaag. En wat sta je lief naar me te lachen, René?
8: Doet toch altijd?
0: Ja, dat klopt. Jij bent wel een lachertje in het bulletin. Zo af en toe zo.
8: Ja.
0: Gewoon vriendelijk goed in het bulletin. Daar ook
8: ja, dus. Ja, wel te vriendelijk beginnen.
0: Hé, hey, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, een beginnende bestuurder is afgelopen nacht met 180 km per uur over de N279 bij Heeswijk-Dinter gereden. Op die weg geldt een maximum snelheid van 80 km per uur. De auto is in beslag genomen en het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. Het Openbaar Ministerie beslist binnen 10 dagen of het rijbewijs wordt teruggegeven. Een man van 40 is gisteravond getaserd door een agent in het centrum van Roosendaal. De man viel buurtbewoners lastig, gooide afval uit prullenbakken op straat en viel een agent aan. Pepperspray had niet het gewenste effect, waarna de agent het stroomstootwapen gebruikte. De man kon daarna worden aangehouden. Hij bleek onder invloed van alcohol en drugs en kreeg meerdere bekeuringen. Daarna is hij weer vrijgelaten. Feyenoord legt 47 supporters een stadionverbod op naar de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. De club heeft de fans opgespoord naar onderzoek van beelden. Ze worden gestraft voor onder meer het afsteken van vuurwerk en het verbergen voor cameratoezicht. Het vuurwerk kwam tijdens de wedstrijd in het vak met Cambuur-supporters terecht, waardoor 7 mensen gewond raakten. Het verbod geldt voor de Kuip en mogelijk ook landelijk. Tim Berends uit Eindhoven doet zondag mee aan het WK Ironman in Nice. Extra bijzonder, 4 jaar geleden sportte de 32-jarige Brabander nog nauwelijks, maar inmiddels traint hij ruim 20 uur per week naast zijn baan.
9: Voor mij betekent het 's ochtends om 6 uur zwemtraining en dan in de lunchpauze korte training en direct na het werk nog een keer trainen.
0: Maar je doet het ergens voor?
9: Voor de sport. We worden hem afgeweest.
1: Nou, hij doet mee in de halve Ironman en dat is al behoorlijk pittig. Een volledige Ironman en dat is al behoorlijk pittig. Luister maar mee.
9: Een half Ironman is 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer hardlopen, een halve marathon. Je bent eigenlijk de hele wedstrijd aan het proberen energie te sparen, zodat je met hardlopen nog voldoende hebt. Dus je ziet hier mensen heel erg met hun benen spartelen in het water. Dat probeer ik niet te doen, zoveel mogelijk met mijn armen. En dan zijn de benen fris om nog te fietsen en te rennen.
1: Een volledige Ironman, dat ziet hij niet zitten. Maar wie weet bevalt het hem zo goed, nou om over een tijdje weer langs kunnen om te interviewen.
7: Marieke die zit er hier ook bij. Zullen we René een klein applausje geven?
10: Ja, zullen we doen?
7: Want hij deed wel
10: goed. Heeft wel goed.
7: Ja, hij deed wel goed. We zaten constant een beetje naar hem te lachen. Zo. En je hield het.
1: Moet je nagaan. En ben ik het lezen, lachen, weet je, ja, op de gaten houden.
7: Het kenmerkt de professional.
10: Ja, wat kan hij niet, hè, die
1: erbij. Ja, nou.
7: Wat kan hij niet zo.
1: Ironman.
11: Ja.
1: Lang
11: de top
1: 1976. Hey, dankjewel. Tot een uurtje. We gaan richting, ja, ook wel echt een klassieker.
7: Maar dat is ook niet gek in deze regionen van de lijst natuurlijk. Nummertje 20, André van Duin.

Vierde plaats toen de tijd 1990 in de hitlijsten van Corrie Konings. Niet een liedje van zichzelf. Was van Roger Whittaker, de Brit, die ook in Duitsland succes kreeg met dat liedje. En dat ging ja, eigenlijk precies hetzelfde. Synthesizer erin.

0: net wat anders.
1: Hij had weer verliefd, een gelukkig vader.
0: Overigens, ik zit even te denken, want ook André van Duinen, dat was helemaal geen liedje van André van Duin zelf, die op nummer 20 hoorde. Dat was een liedje van Jimmy Rossella. Buonasera, Mrs. Campbell. En dat ging dan weer zo.
2: Belle, belle, Gustavo Kelle, die zucre e cannelle. Tu me guarda, pomeriggio, buonasera.
0: Geen oude koeien uit de sloot halen. Dat was dat op nummer 20 als de zon schijnt. En zojuist dus mooi was die tijd van Corrie Konings. En het leuke is dat veel mensen dat liedje toch nog wat doet. En ik ga even Emmy bellen. Want Emmy die had het op de stemlijst staan, maar ook een heel verhaal erbij. Ik dacht wel leuk.
3: Het Emmy van de Zanden.
0: Dag Emmy, je spreekt met Koen van de radio. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Hi, zeg Emmy, ik heb zojuist, ik hoop dat je het ook gehoord hebt, mooi was die tijd van Corrie Konings gedraaid.
3: Jazeker,
0: waarom het. Ah, kijk, hartstikke mooi. Want jij had daar ook wel een... Nou ja, ik vond het wel een leuk persoonlijk verhaal bij, hè?
3: Ja.
0: Vertel.
3: Ja, mijn oom die was bakker. En ik heb al jaren geleden gewerkt in de bakkerij. Ook in de winkel gestaan.

0: En dat was dus eigenlijk een mooie tijd.
1: Ja, dat was inderdaad een mooie tijd. En dat liedje, klonk dat dan ook vaak in de bakkerij? Of hoe link je dat liedje daaraan weer, zeg maar?
0: Ja, mijn oom die was echt fan van Corrie Konings.
1: Oh, echt waar?
0: Ja.
1: Dan was jouw oom fan van Corrie Konings. En groot fan of gewoon gemiddeld fan? Of hoe uitte zich dat?
0: Ja, hij was dan altijd vrolijk en hij zong dan mee.
1: Oh, geweldig. En jij, vond je dat dan ook leuk? Of is het meer de herinnering die het leuk maakt?
0: Nee, ik vind het ook een mooie plaat. Want ja, het zijn toch veel dingen die al geweest zijn. En dat was, waren ook mooie tijden voor mij natuurlijk.
1: Ja, is dat ook de tijd waar je het liefst naar terug zou willen? Als je denkt, mooi was die tijd, of is dat een andere tijd?
0: Nou ja, er zijn wel meer mooiere tijden geweest.
1: Zoals?
0: Hè? Ja, onze trouwdag en zo, dat was ook een mooie tijd.
1: Oké, en je bent ook nog steeds getrouwd?
0: Ja, zeker. 44 jaar.
1: En ook nog steeds gelukkig getrouwd, dat mag je nu best zeggen hoor.
0: Ja, zeker.
1: Oh, toch wel. Oké. Hey, ik ga eventjes kijken of jouw stemlijstje ook een beetje romantisch aandoet of niet. Nou ja, Albert West, Put Your Head on My Shoulder is dan wel heel lief. De Vlieger, André Haas, ik weet niet of je ook gezegend bent met kinderen, Emmy.
0: Nee, we hebben geen kinderen.
1: Oké, nou, want dat is wel natuurlijk een beetje dat liedje van ik heb hier een brief voor mijn moeder, hè. Maar ja, dat kan ook voor jou zijn. Tragedy, ja, dat is dan weer minder romantisch. My Heart Will Go On, ook. A Candle in the Wind, een trein naar niemands land. Het zit ook wel een klein beetje, sommige dingen, een beetje in de begrafenishoek, Emmy.
0: Ja, maar ja, het zijn sowieso toch mooie liedjes eigenlijk. Hè? Het zijn wat emotionele liedjes, maar ja, ook wel voor om zo te luisteren eigenlijk. Hè?
1: Nou ja, en zo is het ook weer. Hey, wat doen Simon en Garfunkel met jou? Is dat iets wat je kan bekoren? Staat niet in jouw stemlijstje, maar is het wel iets wat jou kan bekoren?
0: Oh ja, dat is ook wel leuk.
1: Ja? Want dan ga ik zo meteen, want ik moet inderdaad gewoon lekker door met die lijst. Nou, dat ga ik ook zeker doen, Emmy. En ik heb de Sound of Silence klaarstaan.
0: Oh ja, dat is ook leuk. Ja,
1: nou, hartstikke mooi. Geniet nog van de laatste 18, hè, Emmy?
0: Ja, dat doen wij.
1: Oké, houdoe.
0: Ja, bedankt voor het bellen.
1: Jo, houdoe.
0: En succes nog met draaien.
1: Dankjewel, gaat zeker lukken. Houdoe.
0: Okay.
1: Houdoe. En het hondje zei ook nog een soort van houdoe helemaal op de achtergrond. Hey, The Sound of Silence. Ja, wat bijna niemand weet is dat The Sound of Silence eigenlijk begon als een mislukking. De eerste akoestische versie verscheen in 1964. Verkocht nauwelijks plaat. En Simon en Garfunkel, die gingen zelfs ieder hun eigen weg. En terwijl het duo uit elkaar was, besloot producer Tom Wilson zonder hun medeweten een beetje elektrische instrumenten aan de opname toe te voegen. Niet te veel, maar een beetje wel. En die onverwachte ingreep die veranderde alles. Het nummer schoot naar nummer 1 en bracht Simon en Garfunkel weer bij elkaar. Ze wisten eigenlijk niet dat het gebeurd was en eerlijk, zo goed hoor je het ook niet. Maar nog extra leuk, toen ze het voor het eerst met de wereld deelden, was dat in Nederland. In Haarlem, om precies te zijn.

0: En zeker dat laatste gedeelte, dat was er dus aan toegevoegd. Simon & Garfunkel en The Sound of Silence.
1: Tot 1976. Overzicht.
2: Oh nee, de laatste overzicht alweer. Ja, dan gaat het echt heel snel. Maar ja, het is wat het is. En we hebben

0: niet helemaal. Zometeen naar nummer 17 in de lijst, maar eerst even terugblikken. Op nummer 29 Ad de Laat en Brabant Mijn Brabant. Ook in het overzicht 28 Bjorn van der Doelen en Ruud van den Boogaard, de vrouwen uit Brabant. Ben ik te min van Armand, echt de inspiratie gehaald uit niemand minder dan Bob Dylan. En eigenlijk heette het een meisje Marijke, maar ja, dat past er niet zo heel goed. Dus daarom werd Ben ik te min het titelliedje, of het titel van het liedje. Deep Purple 26, Child in Time en André Hazes met De Vlieger op nummer 25. Jolien van Dolly Parton op nummer 24. En Rob de Nijs met Het werd zomer, een liedje uit 77 op 23. Op 22 Gerard van Maasakkers en J.W. Roy. Als gehoord, wat een prachtig liedje. En welke rol speelde Omroep Brabant in dat liedje? Nou, als je geluisterd hebt, dan heb je dat inmiddels door. Want Gerard werkte ten tijde van de opnames gewoon hier bij Omroep Brabant. One Way Wind van de Cats op nummer 21. En op nummer 20 André van Duin en Als de Zon Schijnt. Een veel aangevraagd liedje trouwens op Omroep Brabant, want heel veel mensen worden daar nog heel vrolijk van. Mooi was die tijd van Corrie Konings op nummer 19. En zojuist hoorde je Simon & Garfunkel met The Sound of Silence. En je hoort dat allemaal in de
1: Top 1976.
0: En ja, want daar zijn we natuurlijk mee bezig. Ik begon met twee keer ECDC achter elkaar. En soms wil het lot zo dat artiesten twee keer achter elkaar te horen zijn. Dat geldt ook voor Simon & Garfunkel. The Bridge Over Troubled Water. Een toevalstreffer. Paul Simon die schreef het liedje in een vloek en een zucht als steun voor mensen die het zo af en toe gewoon moeilijk hebben. En toch had hij wel meteen door dat het een heel mooi liedje was. Art Garfunkel die neemt wel het grootste deel van de zang op zich, omdat Paul vond dat die het beste bij hem paste. Maar jaren later gaf hij toe dat hij soms spijt had dat hij het nummer niet zelf had gezongen. En dat speelde wel meer bij die twee nooit hele grote vrienden geweest. Maar wel gebeurd. Hij noemde het ooit zelfs Paul Simon bij soloconcerten zijn verloren kind. Dus dan weet je wel een beetje hoe hij aankeek tegen dit liedje. Want oh, wat is dat mooi.

0: Soms vraag ik me wel eens af bij het horen van sommige liedjes in de lijst, hoe kan je dat nou niet mooi vinden? Dat bestaat gewoon niet. Op 17, Bridge Over Troubled Water van Simon en Garfunkel. Daar houdt het nog niet op. We zitten dicht richting het eind. Dat gaat Ronnie straks doen voor vieren. Maar ik heb sowieso nog een uurtje te gaan. En in dat uurtje gewoon even een doorkijkje. ABBA en Queen. De koning en de koninginnen van deze lijst. Want allebei 24 keer geloof ik in die lijst. John de Bever komt voorbij, Peter Maffay ook nog, Meatloaf is er en ook nog Wim Sonneveld en de Eagles. Kortom, heel veel reden om die radio lekker aan te laten.
1: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey Raymond!
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Hey Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
9: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
11: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
10: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. Wijnand Zwaan, het is vrijdag. We hadden net een soort van verlengde ochtendspits. Of hebben we nu een vervroegde middagspits?
14: Ja, eigenlijk meer dat laatste hoor. Want die ochtendspits die kan je eigenlijk wel wegdenken op vrijdag. En dat zagen we vanmorgen ook. Maar nu zitten we toch vol in de vrijdagmiddag. Met heel wat dagelijkse files die er dus vroeg bij zijn. Zeker omdat het ook eventjes wat geregend heeft. Dat maakt de files wat langer. Met name op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt Gelder en Tilburg-Reeshof. 12 kilometer file met een kwartier vertraging. Weer verder richting Eindhoven bij Moergestel. Nog eens 10 minuten oponthoud in 4 kilometer file. Nou, verder zijn er gelukkig vooralsnog geen ongelukken gebeurd. Of zijn er ook geen pechgevallen die de files extra lang maken. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar 10 minuten vertraging bij de Moerdijkbrug. En ik haal er nu nog uit de A59 naar Den Bosch te rijden. Het langzaam tussen Maden en knooppunt Hooipolder. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging.
0: Nou, en wat verwacht jij met al jouw ervaring en expertise? Neemt het alleen nog maar toe of zitten we op het hoogtepuntje?
14: Nee, dit neemt nog toe, want we krijgen straks ook nog heel wat woon-werkverkeer dat zich mengt onder het overige verkeer. En dan wordt het toch uiteindelijk best een drukke avondspits.
0: Nou, bemoedigend kunnen we dan niet zeggen.
14: Ja, het is niet anders. Okay. Maar we luisteren naar Omroep-Brabant, hè? Dus zo is het gewoon dan. Gezellig. Ja.
0: Juist, inderdaad. Hey, dankjewel en tot later, zou ik zeggen.
14: Zo is dat. Tot later.
0: Houdoe. En bij Omroep Brabant is de top 1976 aan de gang. En wat hoor je daarin?

0: Het blijft hangen dus.
1: De top 1976.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Hey, Raymond!
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
10: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
9: NRV.
10: Waar vraag je dat?
9: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
10: Wij?
9: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
11: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Hey, Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: NRV.
9: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: De prijs

0: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: ooit gemaakt als opbeurend liedje voor mensen die in de put zitten. Nou, als je dit hoort, dan is dat aardig gelukt. Chiquitita van ABBA op nummer 16.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Ja, ik kan alleen maar hopen dat je al langer zit te luisteren. Want het is zo'n fijne lijst geweest. En dan langzaamaan kruipen we richting het einde. Eigenlijk een plek waar we helemaal niet willen komen. Want we willen lekker blijven hangen in die lijst-vibe. Die is heel goed, ook samen met jou. Want er wordt veel geappt. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, ook voor ons. Om te zien dat er op zoveel plekken in Brabant ergens een radiootje aanstaat. Of dat nou op kantoor is, in de garage, thuis, in de auto, vrachtwagen of waar dan ook. Het is gewoon te gek dat je zo lekker zit te luisteren naar die top 1976, afgeleid van ons geboortejaar. En ons heb ik het natuurlijk over Omroep Brabant. En hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe vaker je ook liedjes tegenkomt dat je zegt, ja, die zijn gewoon voor de eeuwigheid. Dat kan je gewoon beter beslissen bij een liedje dat ouder is dan wat nieuwer is. Al komen er echt wel wat nieuwe liedjes aan, hoor, tussen aanhalingstekens nieuw. Maar deze die komt uit 1975. En dan heb ik het over op nummer 15, Love of My Life van Queen. Freddie Mercury die schreef het als ingetogen liefdesballet op het moment dat Queen vooraf bekend stond om grote theatrale rocknummers zoals we die allemaal kennen. Maar dit zat veel dieper. En als je de film Bohemian Rhapsody hebt gezien, dan ken je het verhaal wel redelijk. Want dat werd daar wel in uit de doeken gedaan. Mercury is verloofd met de 5 jaar jongere Mary Austin. De zanger die vraagt haar in 1973 ten huwelijk. Maar Austin merkt al snel dat haar verloofde zich aangetrokken voelt tot mannen. En er affaires op nahoudt. Mercury dus. En niet alleen dat, want Mercury is heimelijk verliefd op David Mintz. De driehoeksverhouding die zorgt voor veel spanningen. En Mercury die staat er nog niet voor open om uit de kast te komen. Maar als die vertelt aan Austin dat hij biseksueel is, dan antwoordt ze: Freddy, je bent niet biseksueel. Je bent gay. Ze blijven vrienden. En Mercury zou het komende liedje voor haar hebben geschreven.
2: Dit is de top 1976.

0: dames en heren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar en dit is ons cadeau aan jou.
3: Radio op zijn best.
4: De top 1976.
3: Omroep Brabant.
5: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik.

0: 14e plek. Wil je niet op 1, John?
1: Guus is mijn vriend. Guus is terecht. Het is een Brabants liedje, goede tekst. Dus Brabant mag voor mij gerust weer op 1.
0: Nou, gelukkig dan. Een geboren Roemeen, dat hoorde je ook in de gesproken tekst van dit liedje. Peter Maffay en Doe. En dus heeft iemand anders dat maar ingesproken. Maar de rest is wel van Peter Maffay. Uit Duitsland werd verliefd op dit liedje. En Nederland ook. Op nummer 13. In de top 1976.

0: tenminste, hij zat erachter. Ja, leuk om te weten. Maar er is nog veel meer nieuws, wat veel actueler is. René, wat zit erin?
1: PSV moest ondanks 9/11-aanslag gewoon voetballen. En prinses Amalia gaat verder met haar defensieopleiding.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Bianca Damink bij de ANWB. Jij hebt een drukke begin van jouw dienst, volgens mij.
5: Want dat kun je wel zeggen. Ja, het is een echte vrijdagmiddag met al heel veel files. Op veel wegen rijdt het langzaam en heb je zo'n 10 minuten vertraging. Bijvoorbeeld ook op de A29 nu, van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp. De A58 van Breda naar Bergen op Zoom sta je 10 minuten in de file tussen Roosendaal en Heerlen. Op de A50 is het nog wat drukker, vooral van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, want daar is de vertraging bijna 20 minuten. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen heb je tussen Boksmeer en Malden een kwartier vertraging. De andere kant op, richting Maasbracht, sta je 20 minuten in de file daar tussen Beuningen en Kuik.
0: We weten voldoende. Dankjewel.
5: Gelukkig. Tot
0: Yo,
5: zo.
0: Oké, houdoe.
6: Omroep Brabant.
0: Weer vandaag. Nou ja, het weer is niet om over naar huis te schrijven. Af en toe een flink buitje. Soms ook droog. Steeds meer droog zelfs. En af en toe nu ook dadelijk een knipoogje van de zon. Dus dat is ook wel lekker. En dan maximaal een graad of 20. Het nieuws krijg je van René.
1: Vandaag is het 25 jaar geleden dat de 9/11-aanslag plaatsvond. Terroristen vlogen met twee vliegtuigen in New York de Twin Towers in, en dat nieuws schokte de hele wereld. Diezelfde dag moest PSV de Champions League-wedstrijd spelen tegen Nantes, en dat ging gewoon door. Weet oud-PSV'er speler te vertellen Jan Heijnse.
7: Dat we die wedstrijd s'avonds moesten spelen, ja, dat was natuurlijk echt ook bizar. Niemand wist precies hoe en wat en niemand was echt met de concentratie van de wedstrijd. Verloren we ook kansloos met 4-1. Dat was ook een ander speciaal moment. Dat was eigenlijk de volgende ochtend. Toen zaten we aan het ontbijt. Nou, en je kon gewoon een naald horen vallen. Ja. Niemand zei wat.
1: Je kan het hele interview met Heijnse zien op de web en app. De bekende uitgaanslocatie Time Out in Gemert dreigt te verdwijnen. Drie oud-medewerkers zijn daarom een petitie gestart om de voormalig discotheek te behouden. Op die plek moet volgens de plannen een middelbare school komen. De initiatiefnemers zijn niet tegen de komst van de school, maar willen dat wordt onderzocht of de school en een deel van het Time Out samen kunnen blijven bestaan. De petitie is inmiddels bijna 2000 keer ondertekend. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, waarvan 1 vrouw uit Uden. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Premier Jette heeft zijn medeleven betuigd. Hij spreekt van een afschuwelijk ongeluk. Ook minister Berendsen leeft mee.
8: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn. Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team. Er staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog en proberen de mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
1: De bus reed gistermiddag door nog een onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant terecht in de berm. Prinses Amalia is begonnen bij de Koninklijke Marine. Ze doet daar ervaring op als werkstudent bij Defensie. In augustus haalde ze haar militaire opleiding en nu kijkt ze mee bij verschillende onderdelen van Defensie. Eerder werkte ze al bij de bestuursstaf van de Koninklijke Luchtmacht. De marine is dan weer de volgende stap na opleiding. Via het programma Defense City College kunnen studenten werken bij Defensie en worden ze opgeleid tot reservist.
0: Ja, ik vind het ergens wel stoer en ik denk ook dat het commercieel heel interessant kan zijn voor de landmacht, luchtmacht of waar dan ook. En ze heet natuurlijk Amalia. Het begint met een A en daarom dacht ik...
9: If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-team.
0: Ja, toch?
6: De A-team.
1: Ja, dat is goed.
6: Ja, dat is
1: maar
6: wel
1: ze gaat ook met zo'n bootje en stuit ze over het water.
6: Ja, precies.
1: Nou, legt het muziekje eronder.
6: En als de zusjes nou ook nog erin gaan, dan hebben ze helemaal een A-team.
1: Dan zijn we er.
6: Ja, dan zijn we er. Goed, hey, René, dankjewel. Ja, en, tot later, hè.
10: Goedemiddag. 11 dagen lang de top 1976.
0: Zo, en ben je klaar voor deze? Nou ja, het moet wel. Meatloaf. Omroep Brabant. En Paradise by the Dashboard Light. Nummer 11.

0: Ja, pure porno in de auto, hè. Dat is althans het begin van het liedje en de intentie van de man. Maar de vrouw, Ellen Foley trouwens, die zingt uiteindelijk... Stop right there, ophouden, consent en niet doorgaan. Het is een waar meesterstuk, maar voor sommigen zal het ze doen terugdenken... aan die saaie trouwerij van die hele verre oom. Er komen ook wat klachten nog binnen. De klachtenlijn is wat dat betreft geopend. Wat was de klacht?
1: Nou, kijk, er is zo. We hebben natuurlijk heel mooi die lijst op onze website staan. Kun je allemaal kijken wat er nog aankomt. Ja. Alleen sommige mensen hebben per ongeluk aanstaan.

0: dat je automatisch van Engels naar Nederland vertaalt.
1: Ja.
0: Dus dan krijg je een beetje rare titels. Dus als je dan even kijkt wat we net hebben gehoord. Ja. We hebben net gehoord gehaktbrood met paradijs bij het dashboardlampje.
1: Oh.
0: Ja, dat klinkt toch net even wat minder romantisch.
1: Maar er waren ook mensen die serieus over geklaagd hebben?
0: Ja, er waren mensen die zeiden, waarom hebben jullie die lijst zo raar opgeschreven? Er zit allemaal spelfout in.
1: Oh,
0: dat is niet zo. Nee. Maar ik vind het ook wel weer grappig eigenlijk.
1: Ja, ik vind dit ook heel erg geestig. Oké, het overzicht dan.
2: Top 1976. Overzicht.
1: Maar moet ik dat dan ook allemaal anders doen? Nee, laat ik dat maar gewoon doen zoals het is. André van Duin op 20 met Als de zon schijnt. Mooi was die tijd van Corrie Konings op 19. Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. En ook Simon & Garfunkel op nummer 17 met Bridge Over Troubled Water. ABBA en Chiquitita op 16. En Queen, A Love of My Life op nummer 15. Dan Sean de Bever, Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht op nummer 14. En een prachtige Doel van Peter Maffay op nummer 13. 12, Marco Schuitmaker en Engelbewaarder. En zojuist dus Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf, oftewel gehaktbroodje. Dan gaan we naar Deurne, Friso Wiegersma, die omschreef op een prachtige manier zijn geboortegrond. En dit is echt zoiets wat iedereen herkent die uit een dorp komt. Tenminste, ik ook. Wij hadden geen slagerij J. van der Ven. We hadden Erik van der Ven en die sponsorde de hockeyclub. En er was bovendien een hartstikke mooie vent en die is ook nog ooit Prins Carnaval geweest. Ik zou er een liedje over kunnen maken. Maar dat heb ik niet gedaan. Friso Wiegersma wel. En daar was J. van der Ven de slager. Wim Zonneveld, die zong het en het werd pas echt bekend en groot na zijn dood. Maar oh, wat een prachtig liedje. Op nummer 10.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: dames en heren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar
3: en dit is ons cadeau aan jou.
4: Radio op zijn best.
5: De top 1976.

0: Ja, dit is natuurlijk een bewoner van die mooie lijst. Die mooie lijst waar we nog steeds mee bezig zijn. De
1: Top 1976.
0: Maar dat duurt niet meer heel lang. Trouwens, die Eagles, Hotel California, de gitarist van de Eagles, die begon er eigenlijk mee. De eerste tonen van dat overbekende liedje schreef hij. Gingen mee naar de grote nestors van de groep, Glenfrey, Don Henley. En die waren meteen enthousiast, kregen meteen inspiratie om te gaan schrijven. En zij schreven dan ook de tekst. Overigens is die tekst wel vaak op verschillende manieren geïnterpreteerd. Ze hebben dat vaak uit moeten leggen. Dat bijvoorbeeld het niet over satanisme gaat. Volgens hen ging het eigenlijk over de Amerikaanse droom. En de prijs van succes. En als je er eenmaal in zit, dan raak je erin verstrikt en kom je er niet meer uit. You can check out anytime you like, but you can never leave. Goh, hoe is het met jou dan?
2: De beste acht staan klaar, Koen.
0: Zo.
2: De allermooiste acht staan klaar.
0: Ja. Ja,
2: ik heb gewoon een beetje kippenvel. Ja. Ik vind wel een momentje zometeen.
0: Ja,
2: zeg eerlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Ik moet ook eerlijk zijn. Ik vind het ook. Het is goed dat hij tot een einde komt, denk ik.
2: Jammer.
0: Ja, nee, maar het is ergens wel jammer. Maar je bouwt wel op.
2: Ja, er is
0: en
2: een hoop.
0: Op een gegeven moment is er niks beters. Ja. Nee, weet je wel? Dus daar kan je wel doorgaan. Maar dat heeft geen zin. Nee. Want je komt er niet meer overheen.
2: Nou, die allerbeste die ga ik straks vlak voor 4 uur draaien. Dus ik heb er zin in. En ik voel een soort spanning in mijn lijf. Ik weet niet wat het is. Maar
0: ik zie het ook aan.
2: Heerlijk.
0: Ja, je bent goed voorbereid. Of ben je goed voorbereid op dat personeelsfeestje van vandaag?
2: Ook. Ja, zeker.
0: Dat zie ik ook inderdaad.
2: Op de fiets.
0: Ja, precies. Er is een zout infuusje bij zich. Die kan zuipen, jongen, vanavond. Waar je eng van. Goed. Ik spreek. Kijk je morgen weer lekker beneden, Koen. Maar nu moet je vooral gaan genieten. De laatste 8 van deze lijst. Ga genieten met de grote G en dan komt het helemaal goed. Het was weer een eer. De Top 1976. Geniet.
3: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
14: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen.
15: En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
17: Voordeeluitjes.nl. Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Voordeeluitjes.nl.
3: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dank u vriendelijk. Dan gaan we voor de verkeersinformatie naar de ANWB. En daar zit Bianca Daming. Goedemiddag, Bianca.
19: Goedemiddag. Het is al behoorlijk druk op de weg. Een echte vrijdagmiddag. Een combinatie dus van woon-werkverkeer en recreatieverkeer. En wat opvalt is ook de A16. Want van Breda naar Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrik Ido Ambacht door een pechgeval. De linkerrijstrook is ook dicht. Vertraging is nu zo'n 20 minuten. Het is druk op de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen de afritten Geldermalsen en Kerkdriel ben je een kwartier langer onderweg. De A27 heb je ook een kwartiertijdverlies. Van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. En op de A50 is het behoorlijk druk van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En daar is de vertraging 20 minuten.
2: Dankjewel.
1: Top 1976.
2: De finale van de top 1976. De volgens jou 8 allerbeste liedjes aller tijden. Nou, welke liedjes zijn dat dan? Kleine greep.

0: komende uur.
1: De top 1976.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
6: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
12: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
13: Het gevoel van hier.
1: Nummer 8.

0: De klassieker van de Golden Earring, Radar Love, op nummer 8 in de top 1976.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Ronnie Balk.
0: Ja, en die klassieker van Golden Earring, Radar Love, ontstond gewoon in Den Haag bij Barry Hay thuis. De mannen die waren met al een beetje aan het brainstormen. En op een gegeven moment was de pijp bij de club gewoon leeg. Hè. Ze hadden even geen energie meer. Barry Hay dacht, jongens, gaan jullie maar even lekker naar de kroeg toe. Ik ga zelf wel even verder met wat pingelen. Nou, en daar was hij. De basis voor Radar Love. En het resultaat, dat heb je zojuist gehoord. Golden Earring scoorde er zelfs een 13e plek mee in de Amerikaanse Billboard-lijsten. En op 8 kan ik wel zeggen in de meest unieke lijst ever. De top 1976. En misschien heb jij er ook wel op gestemd. Een lijst die nu echt bijna voorbij is. Wow. Zo jammer. Straks vlak voor 4 uur dan ga je de nummer 1 horen. En daarna vieren we nog een lekkere feestje om een beetje na te genieten. De afterparty is er na 4 uur. En daar ben jij bij deze voor uitgenodigd. En ook eigenlijk wel voor nodig, als ik het eerlijk moet zeggen. Misschien zit je wel te wachten op het puntje van je stoel op ABBA met Dancing Queen. Kan ik me helemaal voorstellen. Nou, nog heel even geduld. Die hoor je namelijk zometeen op nummer 6. Eerst op 7, Boudewijn de Groot. Ja, met een nummer dat Lennart Nijs schreef voor zijn toenmalige vrouw. Dat was Anja Bak. En diezelfde vrouw werd later de partner van Boudewijn de Groot. Nou, toeval bestaat niet. Geniet van de avond.
1: Ooit zoveel mooie nummers in één lijst gehoord?
2: Jij bedankt voor het stemmen.
1: Dit is de top 1976 op Omroep Brabant.
2: De top 1976.
3: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

0: in deze lijst, de top 1976. En uiteraard is dit de hoogste notering, zou ik bijna willen zeggen. Dancing Queen. Grappig, want Omroep Brabant is natuurlijk gestart op 1 september 1976. En toen wij starten, stond hij net op nummer 2. Maar een paar dagen later, op 4 september van 1976... was het de nieuwe nummer 1 van Nederland. En wat staat er dan, of wat stond er dan, vraag je je misschien af... op 1 september toen Omroep Brabant startte op nummer 1. Dat was toen het liedje van The Manhattans, Kiss and Say Goodbye... staat overigens ook in onze lijst op 542. Dus haalt het bij lange na niet van deze grote hit van ABBA. Een liedje waarbij overigens de tranen bij Frida rijkelijk vloeiden. Dat gebeurde al toen Benny haar de instrumentale track liet horen. Ze was er zo van onder de indruk. Zo mooi, zei ze. Alhoewel op zijn Zweeds misschien zo meu of zo. Maar ze was er van onder de indruk en toen moest het liedje nog worden ingezongen. En toen werd het natuurlijk alleen maar mooier en mooier. En Erik van het Hof, die is al meer dan 50 jaar fan van ABBA. Hij zegt, dit nummer is 50 jaar oud. En het klinkt voor mij alsof het gisteren is opgenomen. Nou, hij staat er niet voor niks in onze lijst. We zijn toe aan de top 5. De 5 allermooiste liedjes aller tijden. En uiteraard hoort daar zeker de iconische hit van Queen bij. Het muzikale hoogstandje Bohemian Rhapsody.
1: Dit is de top 1976. Omroep Brabant.

0: Op 5, Queen, Bohemian Rhapsody. Henny Selte die heeft erop gestemd en die laat weten dat hij vanaf dit nummer fan was van Queen. Want dat heeft heel veel indruk gemaakt. En in 1976 was trouwens het jaar dat ik 16 werd en mijn MAVO-diploma haalde. Een heel mooi en bijzonder jaar. Kijk, dat zijn de herinneringen bij de liedjes die we draaien in de top 1976. Straks de allerbeste vier, maar eerst richting René, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zo, René?
1: Nou, jong kind die raakt zwaar gewond door een heftruck en Humberto Tan wordt weer vader.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
2: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin met Avenue.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SWK Benelux.
4: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: Half 4, eens even kijken hoe het op de weg in Brabant is. Bianca Damink van de ANWB, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ja, het is ontzettend druk op de Brabantse wegen, want alleen al daar staat 200 kilometer file. Dus op heel veel wegen rijdt het langzaam en heb je zeker wel een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je zelfs 35 minuten oponthoud. Daar staat het vast tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op de A16 Breda richting Rotterdam sta je tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht zo'n 20 minuten in de file. Net als op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A73 is het ook behoorlijk druk. Onder meer van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik, want daar sta je ook een kwartier vast. Net als op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en de afrit Wouwse Plantage.
0: Dankjewel weer.
8: Omroep Brabant.
0: Bewolkt en af en toe valt er wat regen. Vanuit het westen wordt het wel wat droger en later kan de zon nog even doorbreken. Temperatuur dan rond een graad of 20. Vanavond lokaal nog een buitje. Vannacht dan blijft het droog, klaart het op en dan koelt het af naar zo'n 11 graden. En voor het nieuws naar René Snippert.
1: Een jong kind is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een heftruck in Andel. Het kind was aan het spelen op een terrein bij een huis waar op dat moment met een heftruck werd gewerkt. De heftruck zou over de arm van het kind zijn gereden. Het kind is daarna met spoed naar het kinderziekenhuis in Utrecht gebracht. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. In Riel is de politie illegaal en zwaar vuurwerk aan het afsteken. Dit doen ze als demonstratie tegen de gevaren en het toenemende geweld met vuurwerk. Je hoort een woordvoerder van de politie.
9: Als je ziet hoeveel het al gebruikt wordt, gaat het er nu vooral om echt mensen bewust te maken hoe gevaarlijk dit is. Dit is gevaarlijk voor de mensen in de samenleving, maar zeker ook voor onze politiecollega's en andere hulpverleners.
1: Sinds 1 augustus is het vuurwerkverbod officieel ingegaan. Het kabinet steunt een gezamenlijk Europees leeftijdsgrens voor social media. Nederland en Spanje willen samen afspraken maken over een grens die in alle EU-landen gaat gelden. Staatssecretaris Aerts zegt dat kinderen online soms schadelijke filmpjes zien en langer op social media zitten dan dat ze eigenlijk willen. Nederland blijft inzetten op een minimumleeftijd van 15 jaar, maar er wordt ook gekeken naar extra maatregelen voor een veiliger gebruik van social media. Humberto Tan wordt opnieuw vader. Dat heeft de presentator van 60 begin deze week al bekendgemaakt via een podcast. Tan en zijn vriendin van 37 zijn zelf dolgelukkig met het nieuws, maar toch krijgt hij sindsdien veel kritiek vanwege zijn leeftijd. Evenals zijn vriendin. In een reactie daarop laat hij weten dat hij zich daar niks van aantrekt. En hij vraagt zich af waar mensen zich zo druk over maken. Hij bepaalt, zo zegt hij zelf, zelf zijn leven. Ze verwachten een dochtertje en het wordt zijn vierde kind.
0: Lang leven de social media. Daar zitten mensen toch te tikken, jongens, op dat internet.
1: Iemand die op zijn 60 zijn vader wordt. Ja, het valt natuurlijk wel op.
0: Ja, het valt op, oké, maar laat die man lekker, toch?
1: Waarom maak je hier druk over?
0: Nou, er zijn mensen die zich daar druk over maken. Dankjewel, René.
1: Tot zomer weer.
0: En tot over een uurtje weer voor een update. Ja, de finale van de top 1976. De lijst die begon op 1 september. De dag dat we 50 jaar bestonden op de kop af. 9 uur 's ochtends trapte Hubert af. En we hebben nu nog 4 liedjes te gaan.
8: Goedemiddag!
10: 11 dagen lang de top 1976.
0: En wat staat er dan op nummer 4? Nou, onze Brabantse vriend Gerard van Maasakkers. En hier hoor ik thuis.
8: Omroep

0: 50 jaar en dit is ons cadeau aan jou.
1: Radio op zijn best.
2: De top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: Nummer 3.

0: there with me.
1: Ja, veel Brabantse vlaggetjes in de top van deze lijst. Daar straks ook bij Gerard van Maasakkers. Hier hoor ik thuis het liedje over zijn geboorteplaats Nuenen. En hier stond dan weer een Zeeuws vlaggetje achter. Danny Vera met Rollercoaster op nummer 3 in onze top 1976. Maar, ja, daar hebben we weer een Brabants vlaggetje. Want mannen die stuk voor stuk Brabant vertegenwoordigen, Brabantse kunnen het eigenlijk niet krijgen. En ja, ze verdienen gewoon een hele hoge notering. En die hebben ze ook gekregen. Nummer 2, straks de nummer 1. En dit is Gerard, Guus, J.W. Roy en Frank Lammers. En hey!

0: 1976. De lijst die jullie hebben samengesteld. Ja, en hij zit er bijna op. We hebben zometeen nog één liedje te gaan. Maar alvorens het zover is, wil ik je toch eerst nog eventjes laten genieten van die prachtige top 10 tot nu toe. Luister even mee, want dit zijn de liedjes die jullie in de hoogste regionen hebben gestemd.
1: De top 1976.
2: Nummer 10. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven.
1: Nummer 9.
3: Welcome to the hotel.
1: Ik geloof
3: in jou en mij.
1: Nummer 6.
4: Watch that sea, dig it, dancing queen.
1: Nummer 5.
5: Just a poor boy from a poor family, sparing his life from this one's
1: Nummer 4.

0: 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
1: De top 1976.
2: Ja, je hoorde ze voorbij komen op nummer 10. Wim Sonneveld, Het Dorp. Op 9, de Eagles met Hotel California. Op 8, Golden Earring, Radar Love. 7, Boudewijn de Groot, Avond. 6, ABBA, Dancing Queen. Op 5, Queen met Bohemian Rhapsody. 4, Gerard van Maasakkers, Hier Heur Ik Thuis. Op 3, Danny Vera met Rollercoaster. En 2 was voor Gerard, Guus, J.W. Roy en Frank Lammers, oftewel Gerard van Maasakkers en zijn vrienden. En hey, ga ermee. Betekent dat we nog één liedje te gaan hebben in deze fantastische lijst. De lijst die jullie hebben samengesteld en die uiteindelijk waanzinnig mooi is geworden. En er is een soort van koning van de Omroep Brabant lijst, als je het mij vraagt. Hè. Of het nou om een top 1976 gaat of om een top 900, hij is er altijd bij. Guus Meeuwis, Guus, goedemiddag.
3: Ja, ik hoorde het. Ik zat op jullie te wachten.
2: Jij bent de koning van de Omroep Brabant hitlijsten, vertel ik net, toch?
3: Is dat zo?
2: Ja, zeker wel. Want je staat natuurlijk gewoon weer op nummer 1. Wij vieren feest, hè. Omroep Brabant bestaat 50 jaar. Vier jij ook stiekem een beetje feest dat je deze notering hebt? Of went het inmiddels, Guus?
3: Nee, Ben, dat heb ik vorige keer ook gezegd. Het went nooit.
2: Nee.
3: Het went nooit. En ja, ik vier het altijd wel mee. Ik vier jullie verjaardag en ja. Ik vier de vrijdag. Ja, en ik vier de muziek, dus ik heb genoeg om te vieren.
2: Ja, hoe vier jij een goed feestje, Guus?
3: Moet ik dan nou bij Omroep Brabant zijn uitleggen?
2: Ja, zeker. Nee, jij moet even hoe jij een feestje viert. Ja, zeker. Dat ben ik benieuwd naar.
3: Ik hou, net zoals iedereen denkt die luistert, van goed eten en drinken. En als die voor en leuke mensen, goed gezelschap. En als daar allemaal goed geregeld is, die voorwaarden is afgevinkt, dan heb ik een leuke avond, hoor. Of het nou dinsdagmiddag is of
2: nou, dat klinkt als een hele goeie voor vandaag. Guus, 22% van de stemmers die had het nummer op zijn of haar lijstje staan. Dus mocht je nog twijfelen of je ooit iets muzikaals goeds hebt gedaan, dan is dat bij deze gewoon bevestigd. Want je hebt gewoon dat waanzinnige nummer gemaakt, Brabant. Dat is een liedje dat inmiddels alweer 23 jaar oud is. Blijkbaar raakt het nog steeds het gevoel van de Brabanders. Hoe komt dat, denk jij?
3: Ik denk omdat het echt wel refereert naar thuis. En dat geldt wel bijna voor iedereen die het hoort. Maar op Brabant is toch echt wel, daar brandt toch licht. Is toch echt wel samen met de achterdeur die altijd open is. En zijn wel de hele typische dingen voor Brabant, denk ik. Dat je meteen denkt, dat kan alleen maar daar zijn.
2: Ja, zou dat gevoel over pakweg 30 jaar nog steeds hetzelfde zijn? Of zou het dan anders zijn, denk jij?
3: Ik ga het nou let in de gaten houden.
2: Ja, nou, graag.
3: Ik hoop van wel.
2: Hey, wij bestaan 50 jaar en jij zit al dik 30 jaar in het vak. In de spotlight sta je eigenlijk al. Daar zit een verschil in van 20 jaar. Wat denk jij dat je over 20 jaar doet? Zit je dan ook 50 jaar in het vak? Of wat is je verwachting?
3: Ik denk het wel.
2: Want dan word je 74, dus, hè?
3: Ja, kan prima.
2: Ja.
3: Het zal een iets ander tempo zijn. En misschien is het dan vooral bij de ziekenomroep of bij Omroep Max. Maar
2: nou, maakt niet uit, hè? Als je maar gewoon een leuk leven hebt.
3: Nee, dat maakt niet uit.
2: Nou, je staat op één, Guus. Wat zou jij nog willen zeggen tegen al die mensen die op jou gestemd hebben?
3: Nou, dankjewel voor het vertrouwen en de erkenning. En ik hoop dat we allemaal over 20 jaar nog steeds met heel veel liefde naar Omroep en Brabant luisteren. En dat we dan toch nog dit liedje vieren.
2: Kijk, mooie afsluiter. Dankjewel, Guus. Ga het vieren en blijf mooie muziek maken. Dat is het enige wat ik kan zeggen.
3: Ja, komt goed.
2: Yo, houdoe. En daar is hij dan. De volgens jullie allerbeste, allermooiste in de top 1976. Hij staat op nummer 1. Mag ik een heel, heel, heel groot applaus voor Guus Meeuwis?
0: Nummer 1.

0: klokslag.
1: De top 1976.
0: Guus Meeuwis, de absolute nummer 1 in onze top 1976. 22% van de mensen had het liedje in hun stemlijstje staan. En ja, dan pink je toch misschien wel een heel klein beetje een traantje weg. Want dit was hem dan toch echt, de top 1976. En wat een geweldige lijst was het. En wij hebben als team ook ontzettend genoten om hem te mogen draaien voor je. En laat ik vooral ook een dankwoord uitspreken naar jou. Hè, want jij hebt uiteindelijk samen met vele andere Brabanders deze unieke lijst gemaakt. En eigenlijk ook geleid tot een uniek muziekevenement. Hè, want een lijst zoals die hier te horen was, die hoor je helemaal nergens. En een lijst waar we met z'n allen enorm trots op mogen zijn. En waar Brabant de afgelopen 2 weken de radio tot in de late uurtjes ook voor aan had staan. En dat was hartstikke mooi om te lezen en om te horen. Dus voor ons, namens ons, voor jou een dik vet applaus nog voor al deze fantastisch mooie liedjes die wij de afgelopen dagen hebben mogen draaien. Laten we zometeen na vieren gewoon nog eens even nagenieten tijdens de afterparty. En ik heb de afgelopen weken heel veel appjes gezien. Gaan jullie dit volgend jaar weer doen? Komt er weer een top 1976 of komt de top 900 terug? Nou, weet je wat? Laten we het daar zometeen na vieren maar eens eventjes over hebben met z'n allen.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels. En ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En dan voor de verkeersinformatie naar Bianca Daming. Goedemiddag, Bianca.
6: Goedemiddag. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat in Brabant ruim 200 kilometer file. Dus op heel veel wegen is het aansluiten. Zo ook op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel sta je zeker 20 minuten vast. Dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam. En op de A16 is het druk van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht heb je ook 20 minuten extra reistijd. De A50 Arnhem richting Oss sta je ook 20 minuten vast. Dat is tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A73 is het heel druk van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. De politie is daar ook bezig met een onderzoek. De vertraging is ruim een half uur.
5: Dankjewel en ontzettend veel sterkte natuurlijk als je in een van die files staat. Radio lekker aanhouden. Ja, de top 1976 die zit erop. Het doet een klein beetje pijn. We hebben net de nummer 1 gehad, hè, Guus Meeuwis met Brabant. En wij dachten, laten we gewoon nog dat feestje even doortrekken tot een uurtje of 6 vanavond. Een top 1976 afterparty. En daar ben jij zo meteen voor uitgenodigd. Logisch natuurlijk, hè. Want jij bent onze vriend. Jij hebt de afgelopen weken lekker geluisterd naar de radio. En ik heb je zo meteen ook nodig. Ik begin zo met het liedje waar we vorige week dinsdag ook mee begonnen om 9 uur 's ochtends. De nummer 1976. Dat was er eentje van Adele.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Vlieg door je tijdlijn.
16: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Vodafone. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
18: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
19: Werka Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
20: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
21: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
20: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: de Top 1976 Afterparty. Yeah!

0: And I'm leaving you for.
1: Ja, weet je nog? Vorige week dinsdagochtend, 9 uur. Hubert die trapte hem af, hè, de top 1976 met dit liedje.
2: Het was 11 dagen feest.
3: En nu?
2: Nog even nagenieten tijdens de top 1976 afterparty.
3: Met Ronnie Balk.
1: Adele, die stond op 1976. Dat voelt ook al zo lang geleden. Maar dat was natuurlijk ook vorige week dinsdagochtend. Hè. Rumor has it. Ja, de lijst die zit er gewoon op. Eigenlijk wel een beetje balen natuurlijk. Want het was een feestje om 1976... ontzettend mooie liedjes. Eigenlijk gewoon de allermooiste liedjes ever voor je te mogen draaien. En het, ik vind het heel erg leuk wat ik allemaal in de app lees. Want er komen een heleboel berichtjes binnen van mensen die het een waanzinnige periode vonden. Ik pik er even één uit van Frank Goossens. Die zegt, wat een geweldige lijst was het. Een pareltje om naar te luisteren. 1976% genieten. Fijne en waardevolle informatie ook bij de nummers. Dank jullie wel voor dit mooie cadeau. Bij de gelegenheid van jullie 50-jarige verjaardag. Nou ja, weet je, wij hebben eigenlijk in feite aan die lijst helemaal niks gedaan. Want jij hebt hem samengesteld en wij hebben hem eigenlijk alleen maar gewoon in de juiste volgorde afgedraaid. En ik zeg eerlijk, dat was een eer en smaakt ook wel naar meer, wat ons betreft. Dus eigenlijk heb ik gewoon één hele belangrijke vraag voor je. En daarvoor heb ik echt je hulp nodig. Want hoe meer mensen input geven, hoe betrouwbaarder uiteindelijk deze peiling gaat worden. Ik wil heel graag van je weten. Wat vind jij? Moeten we dit volgend jaar weer doen? Dus moeten we volgend jaar weer een top 1976 draaien? Of moeten we gewoon weer terug, zoals we dat vorig jaar ook deden, naar de top 900? Laat het even weten. Stuur een duimpje omhoog als jij zegt, ja, dat moeten we volgend jaar gewoon weer doen. En een duimpje omlaag als je denkt, nee, niet doen, gewoon terug naar de top 900. Dus zo eenvoudig is het. Appen maar. Marieke die zit hier in de studio. Die is lekker alles aan het monitoren. Ja. Hartstikke fijn. Jij houdt het een beetje bij. En zometeen een kleine uitslag qua peiling dan?
4: Ik zal het even in de gaten houden. Een mooi lijstje maken.
1: Duimpje omhoog als jij zegt, volgend jaar gewoon weer doen, die top 1976. Een duimpje omlaag als je zegt niet doen en gewoon lekker teruggaan naar de top 900. 06-573-28203. Ik zeg appen maar. Dan doen wij ondertussen even het hoogst genoteerde nummer van het afgelopen jaar.
2: De lijst zit erop, maar het

0: 1976 zit erop.
1: Maar de muziek blijft hangen.
2: Nog één keer terug naar de mooiste momenten met de Top 1976 Afterparty. Op

0: misschien heb je hem gemist tijdens de lijst. Dat is natuurlijk hartstikke jammer, want wat een liedje. Op 1095 was hij te vinden. Elton John en Your Song.
1: De top 1976 Afterparty.
0: En daarvoor hadden we het hoogst genoteerde nummer van het afgelopen jaar. Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten te vinden op nummer 120. Dus dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden dat hij te horen was. Ja, belangrijke vraag, want de lijst zit erop. De top 1976. Waarom hebben wij dat dit jaar gedaan? Nou, Omroep Brabant die bestond op 1 september 50 jaar. En we zijn begonnen in 1976. Toen dachten wij een extra groot muzikaal cadeau voor jou. We hadden dik en dubbel en dwars verdiend. Dus we maken er geen top 900 van, maar we maken er een top 1976 van. En niet met alleen maar liedjes uit 1976, maar gewoon met liedjes uit de dik 60 jaar popmuziek. Dus eigenlijk gewoon de allerbeste liedjes ever gemaakt. En nou hebben we natuurlijk de afgelopen week heel veel berichten van jullie ontvangen en ook gezien dat jullie aan het genieten zijn van die top 1976. Maar we willen het toch gewoon eventjes duidelijk hebben. Daarom de vraag, moeten we dit volgend jaar weer doen, zei ik al. Dan stuur je een duimpje omhoog en denk je, nou nee, hoeft niet, doe maar een duimpje omlaag, want ik wil volgend jaar gewoon die top 900 weer. Nou, er is lekker geappt, Marieke, volgens mij.
2: Zeker, er is heel veel geappt.
0: Vind jij dit representatief of zeg jij van, nou, daar brand ik mijn vingers niet aan, want wanneer is iets representatief? Er zijn in ieder geval heel veel mensen die gereageerd hebben.
2: Ja, toch wel heel veel, hoor. Ik durf toch wel te zeggen dat we hier wel toch de stemming van de luisteraars wel uit kunnen halen.
0: Wat zijn de reacties zoal?
2: Nou ja, er zijn wat mensen die zeggen van, nou, doe toch maar gewoon die top 900. Dat is bijvoorbeeld Yvonne, Ria, Bart en Leo. En dat is niet omdat ze het nu niet leuk vonden. Nee. Erwin zegt bijvoorbeeld, ik vond het echt niet, hoor, maar als je het volgend jaar weer doet, was deze editie ineens niet meer zo speciaal.
0: Vanwege onze verjaardag.
2: Ja, precies.
0: Dat is waar, dat is waar. Ja, er zit wat in.
2: Ja, en Pierre zegt, zo'n lange lijst om de 5 jaar is fijner. En El zegt, top 900 over 5 jaar, de top 1981. Dat kan ook.
0: Dat zou kunnen.
2: Ja, maar goed, er zijn heel veel mensen en die willen toch wel heel graag weer volgend jaar, hoor. Gerard, Rian, Annie, Bernadette, Meerte, die willen het allemaal. Rinske zegt, dat vond ik wel heel lief trouwens. Ja. Voor mij mag het allebei, maar ik kan me voorstellen dat het voor jullie wel heel intensief is met die lange dagen.
0: Oké.
2: Okay, het is wel lief dat ze aan ons
0: denken. Heel sociaal, maar wij hebben het met heel veel plezier gedaan, hè?
2: Nou, precies.
0: Voor
2: zo
0: ons
2: is het
0: was
2: ook.
0: Het eigenlijk geen moeite, laten we het zo zeggen.
2: Precies.
0: Heb je percentages? Of,
2: Ja, dat toch wel. 86% die wil gewoon volgend jaar gewoon weer een top 1976.
0: Nou, oké. Staat genoteerd, kan ik zeggen.
1: Dit is de top 1976.
0: Afterparty. 86% zei je, Marieke.
2: Jazeker.
0: Ik draag het even over aan de baas.
2: Ja, dat is goed.
0: En dan zal ongetwijfeld nog over nagedacht worden, over vergaderd worden. Maar dankjewel allemaal sowieso voor jullie input natuurlijk. Ja, en we zijn bezig met een afterparty. En dan vind ik het eigenlijk wel leuk om gewoon van jou nog even te horen welk pareltje je in de lijst hebt gemist. Hè. Misschien heb je wel op een liedje gestemd waarvan je zei, ja, potverdorie, toen was ik net boodschappen aan het doen. Of toen was ik net aan het weer, ik heb hem net gemist. Zou je die nog een keer willen draaien? Nou, app dan even een titel en artiest naar 06-573-28203. Of misschien ben je de afgelopen week wel gewoon verrast, hè, tijdens die lijst. Toen je aan het luisteren was door een liedje waarvan je dacht, wow, dat is mooi. Ben ik helemaal vergeten in mijn lijstje te zetten. Nou, gewoon even van je laten horen via de app 06-573-28203. Dan gaan we zo meteen eens eventjes in de reacties duiken. Ondertussen even terug naar de 90's. Naar de tienertijd van Ronald Seelen. Hij is namelijk een 90's kid, zoals hij dat zelf omschrijft.

0: 1976 liedjes.
1: 11 dagen lang feest op je radio.
0: En nog genoeg om na te genieten.
1: Dit is de Top 1976
0: Afterparty. De Top 1976 Afterparty.
2: Ik weet nog goed.

0: in geloof.
1: En natuurlijk staat Django Wagner in de top 1976. Of ik moet eigenlijk een beetje verleden tijd spreken inmiddels. Natuurlijk stond Django Wagner in de top 1976 ook met dit liedje. Samen met de Troubadours op 298. Kind van de Zon. De hoogste notering die had Hubert vanmorgen nog even te pakken. Dat was uiteraard Kali. We gaan naar René, die heeft het nieuws voor ons zometeen. Wat zit er in, René?
2: Nou, vrouw uit Brabant omgekomen bij de busongeluk in Zwitserland. En golfgekte in Comfort.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SWK Benelux.
3: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
6: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
6: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
1: Bijna 2:05. Hoe is het met de files in Brabant? Bianca van de ANWB, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Nou, die staan er in grote getalen. Het is behoorlijk druk op de weg. Bijvoorbeeld op de A2 van Brabant naar Utrecht en andersom. Van Den Bosch naar Utrecht heb je al een half uur vertraging tussen de afrit Veghel en Waardenburg. De andere kant op heb je richting Den Bosch voor Zaltbommel een kwartiertijdverlies. Ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je een half uur in de file. De A58 die is helemaal dicht momenteel van Bergen op Zoom naar Breda. Bij Roosendaal is een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden over de A17 en de A16. Je kunt er precies nog af bij het knooppunt daar. En verder is het druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. De vertraging is 20 minuten.
1: Dankjewel. We gaan zometeen lekker verder met het nagenieten van de top 1976. Hè. Van tijdens onze afterparty, want die gaat nog door tot 6 uur.
9: Omroep Brabant.
1: Eerst maar eens kijken wat het weer doet. Bewolkt, af en toe valt er wat regen. Vanuit het westen wordt het wel droger en kan de zon straks zelfs nog even doorbreken. Temperatuur rond de 20 graden dan. Vanavond lokaal nog een bui. Vannacht blijft het droog, klaart het op en dan koelt het af naar een graad of 11. En voor het nieuws gaan we naar René Snippert.
2: Een vrouw uit Uden is om het leven gekomen bij het zware busongeluk in Zwitserland. Een bus van reisorganisatie OAT crashte bij het dorp Zernes. Dat is in het oosten van Zwitserland. Je hoort een verslaggever van de NOS.
10: Er zouden 44 Nederlanders, reizigers dus, in de bus hebben gezeten samen met de chauffeur. 5 mensen zijn er dus overleden bij dat ongeluk. 40 mensen zijn gewond geraakt. 3 mensen zijn dus ernstig gewond.
2: De vrouw zat samen met haar man in de bus. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet helemaal bekend. Een man en een vrouw zijn vanmiddag gewond geraakt bij een motorongeluk op de N269 in Hilvarenbeek. Ze reden met een groep van 8 motoren toen de bestuurder de controle verloor. Het tweetal schoof tientallen meters over de weg. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, de man even later ook. 1 rijbaan van de N269 was tijdelijk afgesloten. Tiësto geeft na 22 jaar weer een stadionconcert. De Bredase DJ staat op 19 juni 2027 in het Legia Stadion in Warschau, waar hij ruim 31.000 bezoekers verwacht. In 2003 schreef Tiësto geschiedenis door als eerste solo-DJ een stadionconcert te geven. Toen trad hij op voor 25.000 fans in het Gelderdoom in Arnhem. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct stilgelegd als supporters vuurwerk gooien of schieten richting het veld of andere tribunes. De KNVB heeft de regels aangescherpt naar meerdere incidenten, waaronder bij Feyenoord tegen Cambuur. Daar raakten 7 supporters gewond door vuurwerk in het uitvak. Ook gaat de politie harder optreden tegen groepen die zich rond voetbalwedstrijden gewelddadig gedragen. Het rustige plaatsje Comfort is ineens een wereldtoneel geworden voor golfsters die voor de Solheim Cup spelen. Af en aan arriveren er busjes met fans uit de hele wereld.
0: Ik heb Frans gehoord, vooral heel veel Engels en Nederlands, maar vooral heel veel Engels.
9: Een paar Duitsers, maar vooral Amerikaans eigenlijk.
0: Ja, we hebben wel wat mensen met Amerikaanse hoedjes en sokken en shirts voorbij zien komen.
2: Nou, de Solheim Cup en de golfgekte tegelijkertijd ook duurt nog tot en met zondag.
1: Mooi dit. Dankjewel René, tot over een uurtje weer voor een update. Ja, wij zijn er bezig met de top 1976 afterparty nog tot 6 uur. Beetje nagenieten, want anders val je in één keer in zo'n ontzettend groot zwart gat. Dat willen we natuurlijk ook niet, dus we nemen je aan de hand mee richting zessen. Welk pareltje uit de lijst zou jij graag nog een keer willen horen? Welke heb je misschien gemist? Heb je wel op gestemd? Staat ook in de lijst, maar heb je wat voor reden dan ook gewoon niet gehoord? Nou, laat het even weten via de app 06-573-28203. Dit vind ik ook wel geinig, want ja, voor je vrienden doe je natuurlijk in principe alles. Jacques Rouwe, die heeft speciaal voor zijn maat Ivo, trouwe luisteraar van Omroep Brabant, zegt hij erbij, gestemd op een liedje dat ook te vinden was in onze top 1976. En wel op 1937. Kijk, daar heb je vrienden voor, zou ik bijna willen zeggen. Dus het is hem gelukt. Jacques Rouwe, speciaal voor Ivo, Survivor en The Eye of the...

0: je liedjes gemist uit de top 1976. Ik zou bijna willen zeggen, at your service.
1: De top 1976 afterparty op Omroep
0: Brabant. Want Truske die heeft gestemd op de Grease Megamix. Maar ja, ze heeft hem wel gemist tijdens de lijst. Het was een liedje dat stond op 979 in de top 1976. En dus gewoon Truske op de wenken bediend. Lekker nog even voor je gedraaid. Ja, en het verhaal daarvoor was ook mooi. Hè? Dat liedje van Survivor, The Eye of the Tiger. Jacques

0: Ja, ik heb eigenlijk speciaal voor mijn maat, Ivo, heb ik op dat liedje gestemd. En dat heeft geholpen, Jacques, want hij is in de hitparade gekomen in de top 1976. Survivor in the Eye of the Tiger op 1937. Lang geleden. Nou, de appjes, je kunt een beetje bijhouden eigenlijk, Marieke, of niet?
1: Nee.
0: Een hoop enthousiasme. We hebben straks al gehoord
1: superleuk.
0: Dat 86% van de mensen die heeft deelgenomen aan onze enquête dat straks toch eigenlijk wel weer wil.
1: Ja.
0: Dat die top 1976 volgend jaar gaat terugkeren. De rest die gaat voor de top 900, maar ook wel een klein beetje om ons te ontlasten.
1: Ja, dat vond ik wel heel aardig.
0: Zo, want anders wordt het zo laat voor jullie.
1: Ja, dat is toch wel moeten jullie zo hard werken?
0: Dat vinden wij niet erg, want wij vinden het fantastisch mooi om al die mooie muziek te mogen draaien. Wat komt er zoal binnen, Marieke?
1: Nou, Hilde die zegt, mijn gedachten gaan terug naar de beginjaren. Wij, Angelina en ik, dat is denk ik een vriendin van haar, werkten in de supermarkt en tijdens een middagafsluiting luisterden wij naar Omroep Brabant. Ik herinnerde me nog een dierenprogramma dat begon met Waf Woef Miauw.
0: Waf Woef Miauw, lang geleden dan.
1: Dat is wat anders dan top 1976.
0: Dat zeker weten, ja.
1: Ja, en Marlies, dat vind ik leuk, die is oma en die zit lekker met kleindochter Sarah te kleuren en samen zijn ze lekker aan het genieten van de muziek. Ze vinden het wel jammer dat het einde van het prachtige feest bijna in zicht komt.
0: Ja, ik snap ik helemaal. Nou, ja. Blijf ook vooral even berichtjes sturen via 06-573-28203. Heb jij het een beetje naar je zin gehad de afgelopen week? Ik denk het wel. Want anders dan luister je waarschijnlijk nu ook niet meer. En laat ook vooral weten, want dat mag ook nog gewoon. Hè. De app staat er tot 6 uur open. Welke pareltje je uit jouw stemlijstje hebt gemist, die uiteindelijk wel terecht is gekomen in de top 1976. Maar door omstandigheden heb je hem misschien gewoon niet gehoord. Omdat het misschien heel laat was, heel vroeg, of dat je met andere dingen bezig was. Dat mag, kun je gewoon doorgeven. 06-573-28203.
2: De top 1976 afterparty.
0: Ja, het heeft Monique ook gedaan. Monique heeft namelijk gestemd op dit liedje. Maar ze was er even niet. Ze heeft hem niet meegekregen. Op 664 stond deze van Kensington.

0: even lekker nagenieten met de top 1976. Op Brabant.
1: Top 1976.
0: After Party.

0: toeters en het hoge stemgeluid bij Earth, Wind & Fire en Dancing in September.
1: Dit is de top 1976. After
0: party. Fabiola, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Want dat liedje dat klinkt jou bekend in de oren, hè?
2: Ja, heel erg.
0: Vertel eens even wat je hebt erop gestemd. Heb je hem ook gehoord tijdens de top 1976?
2: Nee, helaas net niet.
0: Ah, want er zitten zo'n mooie herinneringen aan, Fabiola.
2: Ja, absoluut. Er zitten hele mooie herinneringen aan.
0: Vertel eens.
2: Dit liedje was de openingsdans voor mij en mijn man. Op onze bruiloft vorig jaar.
0: Oh, was dat vorig jaar?
2: Ja, dat was vorig jaar, 25 september. Dus bijna eerst 1 jaar getrouwd.
0: Zo, en het is nog steeds gezellig thuis, of niet?
2: Ja, absoluut. Heel erg.
0: Maar Dancing in September is dan natuurlijk wel hartstikke toepasselijk. Meestal begin je dan een beetje met een romantisch liedje of zo. Maar jullie knallen er gewoon meteen in.
2: Oh, nee. We zijn wel begonnen met een wat rustiger liedje om te schuifelen.
0: Ja?
2: Alleen, ja, ik wilde zelf heel graag een soort openingsdans. Ja, mijn man, ja, die is niet zo'n danser. Met andere woorden, een hark heeft meer ritme. Dus dan is het van, ja, hoe gaan we dit oplossen? Dus ja, en ik word van dit liedje word ik altijd ontiegelijk blij. Ik denk, weet je wat, we doen gewoon een beetje rustig schuifelen. Dan laten we de DJ zeg maar een soort van, alsof die eigenlijk, ja, alsof de plaat krast, zeg maar. Dat alles ineens stilvalt.
0: Oh ja.
2: En daarna begon dit liedje en hebben we gewoon de foutste disco moves erin gegooid die je maar kan bedenken.
0: En was dat een beetje groot succes of niet?
2: Sorry, wat zei je?
0: Was dat een groot succes, die disco moves?
2: Ja, dat was een heel groot succes. Ja, iedereen ging daarna ook meedoen en ja, dat was echt één groot feest. Het was een goed begin van het feestje in ieder geval.
0: Nou, mooi om die herinneringen even terug te halen. Het liedje heeft de lijst in ieder geval gehaald en je hebt hem nog even kunnen horen. Want tijdens de lijst heb je hem dus gewoon gemist. Ik ga net als die DJ even doen als jij het goed vindt. Dus
2: ja.
0: Zo, hop. Even de naald laten krassen. En ik wens jou nog een mooie dag verder.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Dat helemaal goed komen.
0: We doen er nog eentje richting 5 en dat is deze van de Beatles, uiteraard ook in onze top 1976. Here comes the sun.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Hey Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Mijn papa verkoopt stoelen.
9: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
10: Dit zit.
9: Voordelig en snel.
10: Dit zit.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
11: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
12: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. We gaan naar Bianca van de ANWB, want wordt het al een beetje rustiger op de weg, Bianca?
14: Nou, heel langzaam maar zeker worden de files wat korter. Maar ik denk dat je daar onderweg nog niet echt iets van merkt. Want ja, het is nog steeds behoorlijk druk. Onder meer op de A2 en de A27. De wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen heb je daar nog behoorlijk wat oponthoud. Zo'n half uur vertraging in beide richtingen nog. De A58, die is nog helemaal dicht van Bergen op Zoom naar Breda. Na een ongeluk bij Roosendaal. Het verkeer kan omrijden over de A17 en de A16. En het is heel druk op de A73. Van Nijmegen naar Maasbracht, 15 kilometer file tussen Beuningen en Kuik. En dat kost je toch al zo'n 3 kwartier extra. En op de A58 is het ook nog steeds aansluiten. Vooral van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. Het oponthoud is zo'n 20 minuten.
10: Dankjewel. We zijn bezig met de top 1976 afterparty. Want Guus Meeuwis met Brabant, die hadden we net voor 4 uur natuurlijk. Dus wij dachten, nou, plakken er gewoon nog even 2 uurtjes achteraan. We willen niet dat je in een ontzettend diep zwart gat valt. Gewoon nog een beetje nagenieten van die lijsten. En heb jij nog liedjes die in jouw stemlijstje stonden, uiteindelijk ook in die top 1976 terecht zijn gekomen, maar die je om wat voor reden dan ook gemist hebt? Laat het even horen. Dan kijken wij wat we voor je kunnen betekenen tussen nu en 6 uur. 06-573-28203. Zometeen een liedje dat Twan heeft gemist, waar hij ook op heeft gestemd. Waarom heeft hij het liedje gemist? Omdat hij een bezorger met een pakketje aan de deur had. En de scanner die werkte niet. Dan heeft hij toch best lang staan klooien, want het liedje duurt 4 minuten 11.
15: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
16: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
20: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
19: En voor Harold met een staalopstoel.
21: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
19: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
18: Medipoint.
19: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
24: Met Rousseau chocolade.
19: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
25: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neffkens. Plan nu jouw proefrit op neffkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
19: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
26: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
27: Voordeelhaartjes.nl.
28: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
29: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
30: Voordeeluitjes.nl.
31: Dit is Omroep Brabant.
0: Met nu de top 19.

0: Wel fijn om te zien dat hij nu een duimpje omhoog stuurt. Twan, dat hij hem dus nu wel gehoord heeft. Ja, dat lukt in de lijst helaas niet. Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Het was 11 dagen feest.
2: En nu?
1: Nog even nagenieten tijdens de top 1976 afterparty.
2: Met Ronnie Balk.
0: Ja, Twan die miste dus tijdens de lijst Never Alone van Two Brothers on the Fourth Floor. Omdat er een bezorger met een pakketje aan de deur stond. En die had een scanner in zijn hand. Die werkte niet goed. Dus die heeft daar, het liedje duurt 4 minuten 10. Heeft daar dikke 4 minuten staan klooien. En uiteindelijk kwam hij terug. Toen was het liedje net voorbij. Ja, dat is zo balen. Nou, daar is deze afterparty ook een heel klein beetje voor bedoeld natuurlijk. Hè. Heb je liedjes uit jouw stemlijstje gemist. Om wat voor reden dan ook. Omdat het te vroeg, te laat of omdat je met andere dingen bezig was. Dat kan allemaal. Laat het even weten. Ook om welk liedje het gaat. 06-573-28203. Dan kijken wij wat we nog kunnen doen tijdens deze top 1976 afterparty. Een beetje nagenieten van 11 dagen feest op de radio. Want wij hebben het met ontzettend veel plezier gedaan. En ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. We zijn je enorm dankbaar dat jullie er met z'n allen zo'n ontzettend mooie lijst van hebben gemaakt. En als je denkt, ja, hoe zag die er ook alweer uit, die lijst? Hij staat nog steeds op omroepbrabant.nl/top1976. En als je dan door die lijst aan het scrollen bent, ja, zit je toch een heel klein beetje te mijmeren.
2: Dit is de top 1976
1: afterparty.
0: Ja, mensen die mijmeren ook een beetje in de app, volgens mij. Hè?
3: Ja, zeker. Iedereen is allemaal lekker aan het nagenieten. Ron die zegt, kunnen jullie morgen gewoon weer opnieuw starten met de lijst? Want dat was te veel genieten. Dus als je dat ook even wil opschrijven, Ronnie, en doorgeven, dan...
0: Ja, maar dan is het wel minder speciaal als die morgen weer. En dan weer, weet je, ik vind dit was prachtig. Ja. En ja, wat mij betreft ook voor herhaling vatbaar, maar daar ga ik niet over. Maar uiteindelijk...
3: Morgen is een beetje te veel.
0: Ja, vind
3: ja,
0: ik
3: ja
0: dat
3: ben ik mee eens.
0: Zeker.
3: Nou, Alex die werkt op de vrachtwagen en die zegt, ik heb deze week alleen maar overgewerkt om de top 1976 te luisteren.
0: Zoals een baas blijven zeggen. Nou, dat gaat in de papieren ook, ja. Lopen ook natuurlijk daar.
3: Ja, dat vrees ik ook. Ja, ik weet niet waar die werkt, maar... Ja, en Connie zegt, ik wil jullie allemaal super bedanken voor de geweldige muzikale week. Ik heb genoten en geniet nog steeds. En daarna ga ik ook gewoon weer van het normale Omroep Brabant genieten.
0: Nou, jij bedankt, Connie, voor het mee samenstellen van de top 1976. Want nogmaals, wij hebben alleen de liedjes in de juiste volgorde gezet. Op basis van jullie stemmen. Ja, mensen die toch hun liedje gemist hebben. Ik ga straks ook twee mensen met een R blij maken, zie ik.
3: Oh,
0: Rina, straks met Marco Borsato. En zij heeft er namelijk een kei gemist in de lijst. En Ricky, geen idee wat ze aan het doen was op het moment dat haar liedje gedraaid werd. Maar ook die heeft ze gemist. Die ga ik nu even draaien. Dat is een liedje waar je lekker op kunt dansen.
1: De lijst zit erop,
4: maar het feest nog niet.
1: Dit is de top 1976 afterparty.
2: Omroep Brabant.

Nog even lekker nagenieten met de top 1976. Op Brabant. De top 1976 Afterparty.

0: Tina heeft hem gemist, dit liedje. Wilde hem graag toch nog even horen. Op 1055 was hij te vinden. Marco Borsato en zij.
1: Top 1976.
2: After Party.
0: Hey, die Irma, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
3: Ja, zeker goed.
0: Nou, mooi. Heb je een beetje genoten de afgelopen 11 dagen van de Top 1976?
3: Ja, ja? Ik loop nou na 10 minuten, dus ik neem de afgepaard.
0: Ja, want we willen ook niet dat jij in een diep zwart gat valt, hè? Dus dat je in één keer, zal ik maar zeggen, niet meer, geen raad meer weet met je leven. Dus we dachten, we plakken er gewoon nog even een afterparty tegenaan. Want ik vond het tof om te zien dat jij op Multicolor van Sommieu hebt gestemd. En daar zit een gedachte achter, hè?
3: Ja, zeker zit daar een gedachte achter.
0: Vertel.
3: Dan gaan we dat liedje horen, dan ben ik terug in West-Amerika. Daar hebben wij in 2022 een rondreis gemaakt met mijn zoon en schoondochter. Nou, het eigenlijk het bekende rondje wel een beetje. San Francisco, Las Vegas, Los Angeles.
0: Wow.
3: Dan leer je elkaar heel goed kennen.
0: Ja.
3: Dat is één.
0: Zit je dan met z'n allen ook in een camper, gewoon gezellig? Of,
3: nou, we hadden wel overnachtingen, maar wij zaten wel in zo'n grote Amerikaanse bak.
0: Ja.
3: Met z'n vieren.
0: Ja, ja, ja.
3: Nou, dat is echt 24-7 op en af.
0: Ja.
3: Natuurlijk, onze zoon kennen we. Schoondochter hebben we daar nog veel beter leren kennen.
0: En hoe beviel dat? Viel dat allemaal juist op de goede plek, zal ik maar zeggen, of niet?
3: Ja, ja? Ja, nou ja, onze zoon neemt ons eigenlijk een beetje mee, want die is echt Amerika-minded. Dus nou, dat was heel fijn om dan iemand te hebben die ook goed taal spreekt en die weet waar we naartoe gaan. Onze schoondochter, dat was haar eerste reis naar Amerika. En de glans in de ogen, nou, die zal ik nooit vergeten.
0: Heerlijk.
3: En als je het over Multicolor hebt, als je ziet hoeveel parken en hoe verschillend dat te zijn en hoe prachtig die kleuren zijn, ja, dan is dat liedje, dan ben ik meteen weer terug.
0: Ja, snap ik. Maar was dat liedje toen ook daar op de radio dan? Of is dat gewoon de betekenis van het liedje aan zich, waardoor jij dan weer terugdringt aan die trip?
3: Wij hadden een Amerika-lijst gemaakt zelf.
0: Ja.
3: We daar draaiden en daar zat Multicolor ook bij.
0: Heerlijk,
3: ja. Dus dat liedje dikwijls voorbij gekomen. En nou, vandaar dat we meteen terug zijn in Amerika.
0: Ja, dus al die mooie herinneringen die komen allemaal weer bovendrijven op het moment dat jij dat liedje hoort.
3: Ja, zeker. En
0: nou,
3: als kerst op de taart hebben we, nou, ik weet niet, maar je hebt daar Bryce Canyon.
0: Ja.
3: Ik weet niet of je dat kent.
0: Jazeker.
3: Helemaal prachtig van kleur. En wij hebben een kleinzoon overgehouden die 2 jaar later geboren werd en die de naam Bryce heeft gekregen.
0: Dus, ja. Ik krijg er gewoon kippenvel van, Irma, van je verhaal. Heerlijk, I love it. Nou, we gaan weer even terug naar die rondreis daar in West-Amerika. We zorgen ervoor dat jouw herinneringen weer even boven komen, want ik ga het liedje nog even een keer draaien voor je.
3: Nou, super, dankjewel.
0: Geniet nog even na, hè?
3: Doe maar zeker, dankjewel.
0: De Top 1976 Afterparty met Sommieu en Multicolor.

0: Somjeu stond ook in onze lijst de top 1976 op 358. Mede dankzij het stemlijstje van Irma Bressers, die dus weer eventjes terugdenkt, vertelde ze net, aan een fantastisch mooie rondreis in West-Amerika, waar ze haar hele lieve schoondochter Mariska toch weer een stukje beter heeft leren kennen. Kijk, mooi, die verhalen bij de liedjes. Daar houden we van. We gaan richting het nieuws. Krijg je zo meteen van René. Wat zit erin, René, zo?
1: Heftruck die rijdt over een arm heen van een kind en koninklijke soap in Oeganda.
2: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken Specialist.

0: de verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
1: Half zes, we gaan naar Bianca van de ANWB. Want nemen de files een klein beetje af op deze vrijdagmiddag, Bianca?
2: Nee, nog niet echt. Het werd even wat minder, maar inmiddels staan er weer meer files. Dus dat gaat nog niet de goede kant op. Het is heel erg druk op de A2 en de A27. De wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen heb je echt nog veel vertraging, zeker een half uur. Op de A29 is nu een ongeluk gebeurd van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp is de vertraging 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht. De A58 is ook nog dicht bij Roosendaal van Bergen op Zoom naar Breda na een ongeluk. Ze zijn daar wel aan het opruimen, maar je kunt ook nog omrijden over de A17 en de A16. En op de A73 sta je ook nog 40 minuten vast. Het is heel druk van Nijmegen naar Maasbracht tussen Nijmegen en Kuik.
1: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
1: Ja, er kan nog een druppie regen vallen. Vanuit het westen wordt het wel droger en straks kan de zon zichzelf nog even laten zien. En dan kan het nog 20 graden worden. Vanavond is er lokaal nog een bui. Vannacht blijft het droog en klaart het op. En dan koelt het af naar een graad of 11. En voor het nieuws gaan we naar René Snippert.
4: Een jong kind is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een heftruck in Andel. Het kind was aan het spelen op een terrein bij een huis waar op dat moment met een heftruck werd gereden. Het voertuig zou over het arm van het kind zijn gereden. Hij is daarna met spoed naar een kinderziekenhuis in Utrecht gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Een windroos heeft afgelopen week een kas bij de plantenkweker in Maden verwoest. De schade is enorm.
5: Ja, alle planten liggen vol met glas. Ja, die gaan allemaal de container in, daar kan je niks meer mee doen. En daar krijg je wel buikpijn van, ja. Achterin staan de kerststerren, dus die zouden eigenlijk voor november, december zijn om af te leveren. En dat is nu niet meer mogelijk.
4: Een stuk ter grootte van een voetbalveld ligt volledig in puin. In de kas werden seizoensplanten gekweekt. De schade wordt geschat op miljoenen euro's. Vandaag is het 25 jaar geleden dat 9/11-aanslag plaatsvond. Terroristen vlogen met 2 vliegtuigen in New York de Twin Towers in. En dat nieuws schokte de hele wereld. Diezelfde dag moest PSV de Champions League-wedstrijd spelen tegen Nantes. En dat ging gewoon door, weet oud-PSV'er Jan Heijnsen nog.
6: Dat we die wedstrijd s'avonds moesten spelen, ja, dat was natuurlijk echt ook bizar. Niemand wist precies hoe en wat. En niemand was echt met de concentratie van de wedstrijd. Verloren we ook kansloos met 4-1. Dat was ook een ander speciaal moment. Dat was eigenlijk de volgende ochtend. Toen zaten we aan het ontbijt. Nou, en je kon gewoon een naald horen vallen. Ja. Niemand zei wat.
4: Je kan het hele interview zien op onze web en app. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld iets omlaag. Uit gelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat huishoudens er gemiddeld 0,1% op achteruit gaan. Mensen met een laag inkomen gaan er licht op vooruit, net als gepensioneerden. Midden- en hogere inkomens leveren juist iets in. In de officiële kabinetsplannen worden dinsdag bekendgemaakt op Prinsjesdag. Dan een royal soap, wat zo een Netflix-serie zou kunnen zijn. Een populaire tv-presentator is namelijk uitgeroepen tot nieuwe koning van een koninkrijk in Oeganda. Ja, dat zorgt voor ruzie binnen de koninklijke familie, want de overleden koning zou volgens zijn familie in een testament hebben bepaald dat zijn onbekende zoon hem moet opvolgen. Daarbij stellen ze dat de neef de tijdelijke positie even op zich neemt. Nou ja, of de tv-presentator de koning gaat worden of toch die neef, ja, dat is nog niet duidelijk.
1: Maar dit was van tevoren niet bekend bij hem dan of zo? Dat heeft hij dan nu pas gehoord? Of was dat al wel, lag het al een beetje in de lijn der verwachting?
4: Die tv-presentator, ja? Nee, ja? Dat is zeg maar een groep die roept dan mensen uit. Dus die kunnen iemand kiezen. Ja? Nou, dan is die oude koning is dood.
1: Ja?
4: Dus hebben ze nou een nieuwe persoon gekozen, die wordt de koning. Maar dan zegt die familie, nee, want we hebben een testament waarmee het dan toch in onze familie blijft.
1: Ja, oh zo.
4: Dus ja, of nou die ene familie gelijk heeft en dan probeert via een omweg als te houden. Ja, dat is een beetje onduidelijk.
1: Bizar verhaal. Nou, dankjewel René.
4: Fijne avond.
1: En meer nieuws op web en app natuurlijk van Omroep Brabant. Ja, welk liedje heb je gemist tijdens de top 1976? We zijn bezig met de afterparty. Nog een half uurtje gaan we gewoon lekkere liedjes draaien uit die lijst. En we gaan nu nummer 264 er nog even bij pakken. Ronnie van Oosterhout, die miste hem namelijk, terwijl hij er wel op heeft gestemd. En dat is Kei Sun, dus hij wil hem graag nog even horen. Het is er eentje van Nena. En daarvoor gaan we uiteraard terug naar de jaren 80, want Nena stond een paar keer in die top 1976. Uiteraard ook bij deze 99 Luftballon.
3: De top 1976 Afterparty.

0: Ja, en daar vliegt hij dan weer. Hè. Uiteraard genoteerd in onze top 1976. Op 264, Nena met 99 Luftballon. We gaan naar Floris Lafeber van de Weerplaza. Dag Floris, goedemiddag.
1: Goeie, een hele goede middag.
0: Hoe staat het weer ervoor? Want ik heb vandaag wat druppels voorbij zien komen. Volgens mij is nu op de meeste plekken wel wat droger aan het worden. Hè?
1: Inderdaad, ja, op de meeste plekken. In het midden en oosten van de regio komt nog een wegtrekkende bui voor. Maar die trekken wel snel naar het oosten weg. En vanuit het westen klaart het momenteel ook breed op. Dus met zonneschijn kan de temperatuur momenteel nog oplopen naar zo'n 20 of 21 graden. Dat is toch wel een tegenstelling met vanochtend, want toen was het druilerig, grijs en ook best wel winderig in de provincie. Maar die brede opklaringen die breiden zich vanuit het westen verder oostwaarts over het land uit. En vannacht kan dan op uitgebreide schaal wat nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 10 of 11 graden. En dat is toch wel best wel fris voor de tijd van het jaar.
0: Ja, ik heb begrepen dat we morgen een mooie dag krijgen.
1: Morgen krijgen we uiteindelijk wel een mooie dag. Maar we beginnen wel in een kleine wereld. Op de meeste plaatsen in Brabant ontstaat dus wat nevel of mist. En morgenochtend kunnen we dus echt last hebben van die nevel of mist. Kan plaatselijk ook misschien wel verkeershinderlijk worden in Brabant. Maar aan het eind van de ochtend probeert de zon steeds vaker terrein te winnen. En dan volgt er toch een prima weerdag met een mix van wolkenvelden, stapelwolken en wat zonnige perioden tussendoor. Het wordt morgenmiddag ook vrij warm voor de tijd van het jaar met 22 of lokaal 23 graden. En dat is toch wel best aardig.
0: Ja, kunnen we dat lekker doortrekken naar zondag?
1: Nee, helaas niet, want zaterdagavond neemt alweer de bewolking toe. En tijdens de nacht van zaterdag naar zondag volgt dan weer een nieuwe storing, die ook zondag overdag echt best wel druilerig weer met zich meebrengt. Veel grijze luchten in Brabant op zondag en van tijd tot tijd wat regen of wat buien. Zondagmiddag klaart het vanuit het westen weer breed op, komt de zon geregeld.

0: Bart die heeft La Fuente totaal gemist met I Want You. Ja, en dat is natuurlijk keizend. Dus Bart, voor jou nog even een keer op de radio, jongen.
1: Nog even lekker nagenieten met de top 1976. Op Omroep Brabant.

0: past wel lekker op vrijdagmiddag dit hoor. Hij was voor een Bartje, want die heeft hem gemist. En dat is natuurlijk gewoon keisunt, hè. La Fuente, I want you.
1: Dit is de top 1976. After
0: party. Ja, als je dan vol overtuiging op een liedje hebt gestemd en gewoon, hè, had ook nog twee liedjes van La Fuente. Ratata had hij ook nog in zijn lijstje staan. Als je die dan in je lijstje knalt en je mist een van die twee nummers, ja, dan is het toch gewoon wel balen. Want ik zag in zijn lijstje ook dat het de eerste twee liedjes waren. Dat zijn vaak toch de liedjes die je bam en meteen inknalt. Nou, Bart, we hebben je hopelijk nog een klein plezier gedaan. Erik, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij een beetje genoten van de top 1976?
2: Op de momenten wel, maar als de mensen bellen, dan mis je weer een liedje.
0: Als de mensen bellen, dan mis je... Ik voel hem aankomen. Jij werd gebeld op een moment dat jij eigenlijk naar een heel leuk liedje wilde luisteren.
2: Ja, vanochtend. En dan belt de baas.
0: Oh, echt? De baas die belt ook. En was het een belangrijk telefoontje of zeg je, nou, dat had ook wel 10 minuten later gekund?
2: Ja, dan wist ik tenminste wat ik moest doen.
0: Oh, dat wel. Dat is ook wel handig natuurlijk. Want daar word je uiteindelijk ook voor betaald, toch Erik, of niet?
2: Ja, dat zeggen ze.
0: En wat doe je voor werk?
2: Ik adviseer bedrijven. Laat ik het daarop houden.
0: Ik adviseer bedrijven. Nou, dat is best een breed begrip. Dat doe ik ook in mijn leven. Ik adviseer ook wel eens bedrijven. Ja. Maar op welk gebied dan?

0: Ik adviseer gemeenten, lokale overheden op financieel gebied. En nu is iedereen druk bezig met het geld te verdelen voor het komende jaar.
1: Ja.
0: Dus ja, dat.
1: En dan zeg jij, gebruik dat potje maar, want dat is misschien beter dan dat potje. Dat is een beetje het idee, of niet?
0: Ja, zoiets.
1: Ja. Hey, maar jouw baas belde. Onder welk nummer was dat dan?
0: Dat was onder nummer 84.
1: Even kijken, wacht even. Nummer 84. Marieke, help me even.
2: Ik bin wie doe van Marianne Rosenberg.
1: Belde jouw baas onder Marianne Rosenberg met Ik bin wie doe?
0: Ja, en je wil het weten. Ik ga nu
1: Ik kan er geen reet van verstaan, want de verbinding die hapert een beetje. Nog één keer, waar ben je?
0: Ik sta nu dus in een sportwinkel bij de ski-afdeling.
1: Ja?
0: Waar ik het nummer normaal altijd gewoon graag mee draai. Met een biertje in de hand.
1: Ja?
0: Maar ja, ik ga nu dus het nummer weer missen.
1: Blijf even aan de telefoon als je wil. Dan draai ik hem gewoon. Kun je hem in de telefoon kwijt? Want ik wilde hem toch gewoon even voor je draaien. Want die baas van je...
0: Oh, ja, dat zou fijn zijn.
1: Nou, ga ik gewoon doen. En ik wens jou heel veel plezier. Dankjewel voor je appje in dit geval. En fijn om te horen dat je in ieder geval genoten hebt van de top 1976. Zo kan ik het toch wel samenvatten, Erik, of niet?
0: Zeker, maar dan moet je het nummer even niet ophangen, hè?
1: Nee, ik blijf gewoon hangen. Daar komt hij aan. Ben je er klaar voor, Erik?
0: Ik helemaal.
1: Komt-ie.
0: Hey, fijn weekend.
1: Ja.
0: En,
1: hoi, hoi. Daar is hij, hoor. Blijven hangen, Erik, hè? Blijven hangen.
0: Dat ga ik zeker doen.
1: Want daar is hij. Nummer 84, Marianne Rosenberg. Und Ich bin wie du.

0: We brengen ze bij je thuis, de liedjes, in dit geval in de winkel. Want jij staat in de skiwinkel. Je hebt vanmorgen dat liedje gemist. Dus ja, we hebben hem gewoon even voor je gedraaid. Mag ik jou een fijne avond wensen?
1: Hey, mooie uitzending. Dank. En goed weekend.
0: Dankjewel, houdoe.
2: Dit is de top 1976. After Party.
0: Nou, hij zit er alweer bijna op. Het vliegt ook echt ongelooflijk. 2 uurtjes achter de rug. Vlak voor 4 uur de nummer 1 gehad. Guus Meeuwis met Brabant. En de hele lijst is te vinden op omroepbrabant.nl/top1976 als je nog nieuwsgierig bent. Jij hebt ook keihard gewerkt, Marieke, vandaag. Mag ik dat zeggen?
3: Mijn vingers hebben niet stilgestaan.
0: Het is ongelooflijk, want mensen zijn natuurlijk helemaal hyper vanwege die lijst die we hebben gehad. Heb je wat berichtjes die je gewoon voor je neus hebt daar?
3: Ja, zeker. Ja, Andrew die zegt, jullie allemaal ontzettend bedankt voor de fantastische lijst met nummers. We hebben alle dagen genoten. Een enkele keer met een trieste herinnering, maar het meest met een big smile. Jullie zijn onze helden.
0: Nou, kijk, jullie zijn onze helden. Ja, want ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wij hebben er eigenlijk niks aan gedaan. We hebben alleen maar de liedjes in de juiste volgorde afgedraaid. En jullie hebben uiteindelijk met z'n allen die lijst gewoon samengesteld.
3: Nou, precies. Ja, en er zijn ook wel mensen die hebben dan bij een bepaald liedje nog zo'n leuke herinnering. Ingrid die had dat met Bohemian Rhapsody. Ze zei, een jongen in de klas in de derde gaf tijdens muziek een spreekbeurt over Bohemian Rhapsody.
0: Oh.
3: Dat was toen net uit. Ik had er nog nooit van gehoord. En ik vond het toen niet eens mooi. Ik vond het maar rare muziek. Want ik was opgevoed met Volendamse en Jordaanese muziek.
0: Zo, dat is even iets anders
3: dan
0: inderdaad.
3: Dan kan ik me wel voorstellen dat je dan Bohemian Rhapsody hoort en denkt...
0: Een soort kortsluiting in je hoofd. Ja. Wat is dit nou weer? Nou ja, goed.
3: Precies, ja.
0: Dat was het liedje wat uiteindelijk op nummer 5 terecht is gekomen in onze lijst. Waarvan akte?
3: Precies. Ja, en Hannelore zegt nog, dit is veel beter dan de top 2000. Een nieuwe traditie is geboren. Echt genieten. Veel plezier met de laatste minuutjes.
0: Nou, dankjewel. En jullie vooral ook heel veel plezier. En nogmaals, ik spreek het nog een keer uit. Dank aan iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd in de vorm van een stemlijstje voor deze top 1976. Want wat hebben wij ontzettend genoten de afgelopen 11 dagen. Het was één groot feest om het allemaal te mogen meemaken. Nogmaals, dank. We gaan eruit met, ik denk, we moeten er op zijn Brabants toch een klein beetje uit.
3: Toch wel, hè?
0: Brabants Spaans, want zo kan ik het wel zeggen. Op 451 stond namelijk een liedje dat Freek compleet heeft gemist en waar hij echt al zijn zinnen op had gezet. Waarom hij het gemist heeft, dat is me niet duidelijk. Feit is wel dat hij hem niet heeft gehoord en ik hem dus nu gewoon voor hem ga draaien. En ook voor de rest van Brabant die hem leuk vindt. Mooie afsluiter van deze top 1976 afterparty. Dankjewel allemaal voor het feest de afgelopen 11 dagen. Maak er nog een mooie avond van. En voor wat betreft de top 1976, tot volgend jaar.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Nu bij Dirk. Chicken tonight. 1,99. Dat is lekker voordeel.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Hey Raymond!
4: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
11: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen.
12: En honden?
11: Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
10: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
12: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: op Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Godverdorie, we zijn toch een raar.
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
3: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
2: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
4: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
2: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kijk gezellig.
2: Kijk gezellig.
1: Kijk gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw, met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
3: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
2: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: Mountains. Buildings.
1: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
2: Echt niet.
3: Wij zijn nu al wakker.
1: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
3: Zo is dat. Nu al wakker zit op de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
1: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
3: Zaterdag en zondagochtend
1: van 7 tot 9
4: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Leland Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
3: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen, dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
2: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.
3: Will you sit down? Scratching and give me a beat.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Die staat
5: erin. Potverdorie, we zijn er toch in een gaaide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hatsje idee. Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend.